is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Premier Gilmar Pisas is uitgenodigd voor de inauguratie van de nieuwe president van Costa Rica, Laura Fernández Delgado. De ceremonie vindt morgen plaats in San José. Fernández Delgado van de Partido Pueblo Soberano won de verkiezingen met meer dan 48% van de stemmen en wil zich inzetten voor economische groei en het bestrijden van corruptie. Deze week is de solo-tentoonstelling De Tuinfluiten van Evelien Sipkus geopend in het Curaçao's Museum. De opening viel op 5 mei, de dag van de bevrijding. De tentoonstelling belicht thema's als herinnering en verzet, gebaseerd op het verhaal van Sipkus' grootmoeder die vluchtelingen hielp. De Tuinfluiter is te zien tot en met 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft paus Leo XIV ontmoet in Vaticaanstad. Het bezoek dat 2,5 uur duurde was bedoeld om de betrekkingen met het Vaticaan te herstellen na de kritiek van president Trump op de paus. Rubio gaf de paus een kristallen prespapier in de vorm van een American footballbal, terwijl de paus hem een pen van olijfhout overhandigde. Volgens het Vaticaan spraken zij over actuele gebeurtenissen en het belang van vrede tot vonnis kan worden.

0: omgezet in levenslange gevangenisstraf bij goed gedrag. Deze veroordelingen maken deel uit van een grootschalige anticorruptiecampagne binnen het Volksbevrijdingsleger, geleid door president Xi Jinping. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn ondernemingen moeten boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. De rechtbank oordeelde dat Gillis in 2020 en 2021 te laat aangifte vennootschapsbelasting deed, waardoor hij meer dan 2,8 miljoen euro in eigen zak hield. Deze veroordeling staat los van een eerdere zaak waarin hij al een jaar celstraf kreeg voor grootschalige belastingfraude. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Premier Gilmar Pisas is uitgenodigd voor de inauguratie van de nieuwe president van Costa Rica, Laura Fernández Delgado. De ceremonie vindt morgen plaats in San José. Fernández Delgado van de Partido Pueblo Soberano won de verkiezingen met meer dan 48% van de stemmen en wil zich inzetten voor economische groei en het bestrijden van corruptie. Deze week is de solo-tentoonstelling De Tuinfluiten van Evelien Sipkus geopend in het Curaçao's Museum. De opening viel op 5 mei, de dag van de bevrijding. De tentoonstelling belicht thema's als herinnering en verzet, gebaseerd op het verhaal van Sipkus' grootmoeder die vluchtelingen hielp. De Tuinfluiter is te zien tot en met 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft paus Leo XIV ontmoet in Vaticaanstad. Het bezoek dat 2,5 uur duurde, was bedoeld om de betrekkingen met het Vaticaan te herstellen na de kritiek van president Trump op de paus. Rubio gaf de paus een kristallen prespapier in de vorm van een American footballbal, terwijl de paus hem een pen van olijfhout overhandigde. Volgens het Vaticaan spraken zij over actuele gebeurtenissen en het belang van vrede en lijkt er geen blijvende schade aan de diplomatieke relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan. Twee voormalige ministers van Defensie in China, Wei Fenghe en Li Shangfu, zijn veroordeeld tot de doodstraf wegens corruptie. Wei is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen, terwijl Li ook verantwoordelijk is voor het aanbieden van smeergelden. Beide mannen krijgen 2 jaar uitstel van executie, wat waarschijnlijk betekent dat hun doodvonnis kan worden omgezet in levenslange gevangenisstraf bij goed gedrag. Deze veroordelingen maken deel uit van een grootschalige anticorruptiecampagne binnen het Volksbevrijdingsleger, geleid door president Xi Jinping. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn ondernemingen moeten boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. De rechtbank oordeelde dat Gillis in 2020 en 2021 te laat aangifte vennootschapsbelasting deed, waardoor hij meer dan 2,8 miljoen euro in eigen zak hield. Deze veroordeling staat los van een eerdere zaak waarin hij al een jaar celstraf kreeg voor grootschalige belastingfraude. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Premier Gilmar Pisas is uitgenodigd voor de inauguratie van de nieuwe president van Costa Rica, Laura Fernández Delgado. De ceremonie vindt morgen plaats in San José. Fernández Delgado van de Partido Pueblo Soberano won de verkiezingen met meer dan 48% van de stemmen en wil zich inzetten voor economische groei en het bestrijden van corruptie. Deze week is de solo-tentoonstelling De Tuinfluiten van Evelien Sipkus geopend in het Curaçao's Museum. De opening viel op 5 mei, de dag van de bevrijding. De tentoonstelling belicht thema's als herinnering en verzet, gebaseerd op het verhaal van Sipkus' grootmoeder die vluchtelingen hielp. De Tuinfluiter is te zien tot en met 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft paus Leo XIV ontmoet in Vaticaanstad. Het bezoek dat 2,5 uur duurde was bedoeld om de betrekkingen met het Vaticaan te herstellen na de kritiek van president Trump op de paus. Rubio gaf de paus een kristallen prespapier in de vorm van een American footballbal, terwijl de paus hem een pen van olijfhout overhandigde. Volgens het Vaticaan spraken zij over actuele gebeurtenissen en het belang van vrede en lijkt er geen blijvende schade aan de diplomatieke relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan. Twee voormalige ministers van Defensie in China, Wei Feng-he en Li Shangfu, zijn veroordeeld tot de doodstraf wegens corruptie. Wei is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen, terwijl Li ook verantwoordelijk is voor het aanbieden van smeergelden. Beide mannen krijgen 2 jaar uitstel van executie, wat waarschijnlijk betekent dat hun doodvonnis kan worden omgezet in levenslange gevangenisstraf bij goed gedrag. Deze veroordelingen maken deel uit van een grootschalige anticorruptiecampagne binnen het Volksbevrijdingsleger, geleid door president Xi Jinping. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn ondernemingen moeten boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. De rechtbank oordeelde dat Gillis in 2020 en 2021 te laat aangifte vennootschapsbelasting deed, waardoor hij meer dan 2,8 miljoen euro in eigen zak hield. Deze veroordeling staat los van een eerdere zaak waarin hij al een jaar celstraf kreeg voor grootschalige belastingfraude. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Premier Gilmar Pisas is uitgenodigd voor de inauguratie van de nieuwe president van Costa Rica, Laura Fernández Delgado. De ceremonie vindt morgen plaats in San José. Fernández Delgado van de Partido Pueblo Soberano won de verkiezingen met meer dan 48% van de stemmen en wil zich inzetten voor economische groei en het bestrijden van corruptie. Deze week is de solo-tentoonstelling De Tuinfluiten van Evelien Sipkus geopend in het Curaçao's Museum. De opening viel op 5 mei, de dag van de bevrijding. De tentoonstelling belicht thema's als herinnering en verzet, gebaseerd op het verhaal van Sipkus' grootmoeder die vluchtelingen hielp. De Tuinfluiter is te zien tot en met 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft paus Leo XIV ontmoet in Vaticaanstad. Het bezoek dat 2,5 uur duurde, was bedoeld om de betrekkingen met het Vaticaan te herstellen na de kritiek van president Trump op de paus. Rubio gaf de paus een kristallen prespapier in de vorm van een American footballbal, terwijl de paus hem een pen van olijfhout overhandigde. Volgens het Vaticaan spraken zij over actuele gebeurtenissen en het belang van vrede en lijkt er geen blijvende schade aan de diplomatieke relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan. Twee voormalige ministers van Defensie in China, Wei Fenghe en Li Shangfu, zijn veroordeeld tot de doodstraf wegens corruptie. Wei is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen, terwijl Li ook verantwoordelijk is voor het aanbieden van smeergelden. Beide mannen krijgen 2 jaar uitstel van executie, wat waarschijnlijk betekent dat hun doodvonnis kan worden omgezet in levenslange gevangenisstraf bij goed gedrag. Deze veroordelingen maken deel uit van een grootschalige anticorruptiecampagne binnen het Volksbevrijdingsleger, geleid door president Xi Jinping. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn ondernemingen moeten boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. De rechtbank oordeelde dat Gillis in 2020 en 2021 te laat aangifte vennootschapsbelasting deed, waardoor hij meer dan 2,8 miljoen euro in eigen zak hield. Deze veroordeling staat los van een eerdere zaak waarin hij al een jaar celstraf kreeg voor grootschalige belastingfraude. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Premier Gilmar Pisas is uitgenodigd voor de inauguratie van de nieuwe president van Costa Rica, Laura Fernández Delgado. De ceremonie vindt morgen plaats in San José. Fernández Delgado van de Partido Pueblo Soberano won de verkiezingen met meer dan 48% van de stemmen en wil zich inzetten voor economische groei en het bestrijden van corruptie. Deze week is de solo-tentoonstelling De Tuinfluiten van Evelien Sipkus geopend in het Curaçao's Museum. De opening viel op 5 mei, de dag van de bevrijding. De tentoonstelling belicht thema's als herinnering en verzet, gebaseerd op het verhaal van Sipkus' grootmoeder die vluchtelingen hielp. De Tuinfluiter is te zien tot en met 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft paus Leo XIV ontmoet in Vaticaanstad. Het bezoek dat 2,5 uur duurde was bedoeld om de betrekkingen met het Vaticaan te herstellen na de kritiek van president Trump op de paus. Rubio gaf de paus een kristallen prespapier in de vorm van een American footballbal, terwijl de paus hem een pen van olijfhout overhandigde. Volgens het Vaticaan spraken zij over actuele gebeurtenissen en het belang van vrede en lijkt er geen blijvende schade aan de diplomatieke relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan. Twee voormalige ministers van Defensie in China, Wei Fenghe en Li Shangfu, zijn veroordeeld tot de doodstraf wegens corruptie. Wei is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen, terwijl Li ook verantwoordelijk is voor het aanbieden van smeergelden. Beide mannen krijgen 2 jaar uitstel van executie, wat waarschijnlijk betekent dat hun doodvonnis kan worden omgezet in levenslange gevangenisstraf bij goed gedrag. Deze veroordelingen maken deel uit van een grootschalige anticorruptiecampagne binnen het Volksbevrijdingsleger, geleid door president Xi Jinping. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn ondernemingen moeten boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. De rechtbank oordeelde dat Gillis in 2020 en 2021 te laat aangifte vennootschapsbelasting deed, waardoor hij meer dan 2,8 miljoen euro in eigen zak hield. Deze veroordeling staat los van een eerdere zaak waarin hij al een jaar celstraf kreeg voor grootschalige belastingfraude. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Premier Gilmar Pisas is uitgenodigd voor de inauguratie van de nieuwe president van Costa Rica, Laura Fernández Delgado. De ceremonie vindt morgen plaats in San José. Fernández Delgado van de Partido Pueblo Soberano won de verkiezingen met meer dan 48% van de stemmen en wil zich inzetten voor economische groei en het bestrijden van corruptie. Deze week is de solo-tentoonstelling De Tuinfluiten van Evelien Sipkus geopend in het Curaçao's Museum. De opening viel op 5 mei, de dag van de bevrijding. De tentoonstelling belicht thema's als herinnering en verzet, gebaseerd op het verhaal van Sipkus' grootmoeder die vluchtelingen hielp. De tuinfluiter is te zien tot en met 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft paus Leo XIV ontmoet in Vaticaanstad. Het bezoek dat 2,5 uur duurde was bedoeld om de betrekkingen met het Vaticaan te herstellen na de kritiek van president Trump op de paus. Rubio gaf de paus een kristallen prespapier in de vorm van een American footballbal, terwijl de paus hem een pen van olijfhout overhandigde. Volgens het Vaticaan spraken zij over actuele gebeurtenissen en het belang van vrede en lijkt er geen blijvende schade aan de diplomatieke relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan. Twee voormalige ministers van Defensie in China, Wei Fenghe en Li Shangfu, zijn veroordeeld tot de doodstraf wegens corruptie. Wei is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen, terwijl Li ook verantwoordelijk is voor het aanbieden van smeergelden. Beide mannen krijgen 2 jaar uitstel van executie, wat waarschijnlijk betekent dat hun doodvonnis kan worden omgezet in levenslange gevangenisstraf bij goed gedrag. Deze veroordelingen maken deel uit van een grootschalige anticorruptiecampagne binnen het Volksbevrijdingsleger, geleid door president Xi Jinping. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn ondernemingen moeten boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. De rechtbank oordeelde dat Gillis in 2020 en 2021 te laat aangifte vennootschapsbelasting deed, waardoor hij meer dan 2,8 miljoen euro in eigen zak hield. Deze veroordeling staat los van een eerdere zaak waarin hij al een jaar celstraf kreeg voor grootschalige belastingfraude. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. Premier Dilma Pisas is uitgenodigd voor de inauguratie van de nieuwe president van Costa Rica, Laura Fernández Delgado. De ceremonie vindt morgen plaats in San José. Fernández Delgado van de Partido Pueblo Soberano won de verkiezingen met meer dan 48% van de stemmen en wil zich inzetten voor economische groei en het bestrijden van corruptie. Deze week is de solo-tentoonstelling De Tuinfluiter van Evelien Sipkes geopend in het Curaçao's Museum. De opening viel op 5 mei, de dag van de bevrijding. De tentoonstelling belicht thema's als herinnering en verzet, gebaseerd op het verhaal van Sipkes' grootmoeder die vluchtelingen hielp. De Tuinfluiter is te zien tot en met 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. Een brand in het Parque Tabasco in Villa Hermosa, Mexico, heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Het vuur ontstond tijdens een concert op een jaarlijks festival. Tienduizenden bezoekers probeerden in paniek te ontsnappen. De brandweer kreeg het vuur onder controle, maar delen van de hal stortten in. De gouverneur kondigde steun aan voor getroffen ondernemers en condoleerde de slachtoffers. De Britse premier Keir Starmer neemt de verantwoordelijkheid voor de slechte uitslag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Labour verliest honderden zetels en staat ver achter de rechtspopulistische Reform UK-partij van Nigel Farage. Starmer blijft aan als partijleider tot de volgende landelijke verkiezingen in 2029. Een Nederlandse KLM-stewardess heeft geen hantavirus, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze was in isolatie in het Amsterdam UMC na contact met een zieke vrouw aan boord van het cruiseschip Hondius. 3 mensen zijn overleden aan het virus. 2 Britten zijn besmet, een derde vermoedelijk ook. Het cruiseschip vaart naar Tenerife voor repatriëring van passagiers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken. Maar de echte eyecatcher? De nieuwe collectie kunstbloemen van Intratuin. Geen water nodig en altijd in bloei. Bekijk de moederdagdeals en shop online via building-depot.com. Geldig van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortunakaart bij Building Depot.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Joris Leers.
6: Oh, zo zeg. Vrijdagochtend.

Live op Paradise. Goedemorgen, deze vrolijke vrijdagochtend. Goed dat je hem aan hebt staan. Nog eventjes een keertje zo uitrekken. Hè? Wat was het weer vroeg, die wekker. Om 5:15. Maar we zitten er. Zometeen eens even kijken naar wat er is gebeurd. Terwijl wij lagen te slapen in onze tijdzone. We nemen het met je door naar Leanne Rimes op Paradise.

Ja, buenos dias, goedemorgen. Het is Paradise op je vrijdagochtend, de 8e van mei. Het is 6:50 op Curaçao. Eens even kijken wat er is gebeurd. Terwijl wij aan deze kant van de aardkloten lagen te muren. En dan draait de rest van de wereld gewoon door. Ook al heb je af en toe het idee dat dat niet zo is. Bij de aanslag op het D66-kantoor in Den Haag ging het volgens aanwezigen om zwaar vuurwerk dat door de brievenbus werd gegooid, terwijl er een bijeenkomst van de jongerenorganisatie Jonge Democraten bezig was. De explosie veroorzaakte flinke schade en leidde tot paniek in het gebouw. Rob Jetten, de minister-president, die sprak van een aanval op de democratie. Hij koppelde het incident aan de verharding van het politieke klimaat. De politieke tegenstanders, onder wie ook Geert Wilders, veroordeelden de aanval publiekelijk. De politie hield kort daarna een verdachte aan en onderzoekt of er politieke motieven achter zitten. Dan naar de Mars rover Curiosity. Die kwam in de problemen nadat een klein steentje vast kwam te zitten in het boormechanisme van de robotarm. NASA-technici die moesten 6 dagen lang op afstand tests uitvoeren voordat de rover weer veilig kon boren. En dat boorsysteem dat is cruciaal. Curiosity gebruikt het om gesteente te verpulveren en in mini-laboratoria aan boord te analyseren op chemische sporen van vroeger leven. De missie loopt al sinds 2012 en geldt nog steeds als een van de NASA's belangrijkste Mars-projecten. Dan naar het conflict tussen Iran en Amerika blijft extreem gespannen. Er is een tijdelijk bestand dat Donald Trump eerder aankondigde. Maar volgens berichten zijn er nog steeds wederzijdse beschietingen en drone-aanvallen. Maar beide landen lijken voorlopig op een volledige escalatie niet af te willen stevenen. Analisten die zien dat het bestand vooral als een adempauze om diplomatiek overleg mogelijk te maken. En dan shocking nieuws. Want Bonnie Tyler, die is, daar is inmiddels meer duidelijk over geworden. Ze is in Portugal met spoed een darmoperatie ondergaan. Volgens buitenlandse media is ze daarna in een kunstmatige coma gehouden om haar lichaam rust te geven tijdens het herstel. Fans van Bonnie die reageren massaal geschrokken omdat ze inmiddels 74 nog altijd actief optreedt. Nu dus even niet. Haar management heeft laten weten dat de situatie ernstig maar stabiel is. Bonnie Tyler in het ziekenhuis. Nou, een klein beetje liefde vanuit deze kant van de wereld richting Bonnie.

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijnde woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
3: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
6: In een wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's, is daar jij de held die daar multi

0: 30 in Zeelandia. Multimart. Wel zo makkelijk.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
0: Dames en heren, jongens, van harte goedemorgen. Zo, ja, de opstartproblemen hier. Een beetje roestig, Hennelly. Het is, je hoort niks. Hallo, maar wij horen jou wel, denk ik. Zeg eens wat.

0: Ja, vertel maar.
1: Er is op dit moment.
0: Ja, we horen je. Het is 6:30 op Paradise FM en hier is Nelly met je laatste nieuwsupdate.
1: Er is op dit moment geen directe dreiging voor Curaçao door het Hanta-virus. Dat meldt het ministerie van Gezondheid naar aanleiding van besmettingen op het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarbij 3 opvarenden overleden. Volgens GMN komt het virus vooral voor bij wilde knaagdieren die niet op Curaçao leven. De overheid volgt de internationale situatie wel nauwlettend, met extra aandacht voor cruiseschepen in de regio. Het gaat om de Zuid-Amerikaanse Andes-variant van het virus, die kan in zeldzame gevallen ook van mens op mens worden overgedragen. En de wachtlijst voor autismezorg op Curaçao kan binnenkort met ongeveer 25% worden verminderd. Dat verwacht Fondation Verit na de ondertekening van een financieringsovereenkomst voor nieuwe woningen aan de Kaya Aron. Het project van de SGR-groep biedt straks woonruimte aan 30 cliënten, onder wie 6 mensen met een intensieve ondersteuningsbehoefte door autisme. Met de campagne Bisti Mi Bril, Sinti Mi Mundu vroeg de organisatie afgelopen maand extra aandacht voor meer begrip en bewustwording rond autisme. En nieuws uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de website stonden 1000 beelden van vrouwen die stiekem werden gefilmd of misbruikt. Volgens de NOS kwam de site eerder in opspraak nadat CNN meldde dat er 1000 video's op stonden van vrouwen die in hun slaap werden misbruikt. Ook werden er meldingen gedaan van kinderporno. De site draaide sinds 2024 op Nederlandse servers. Na berichtgeving van de NOS besloot het OM in te grijpen. Sinds gisteravond zijn de servers niet meer bereikbaar. Wel bestaat de kans dat de website later via andere servers opnieuw online komt.
0: Hoe heet die website nog een keer?
1: Motherless. Dat ga je toch niet opzoeken?
0: Nee.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nee, dat zou ik niet durven. Nee. Zeg, wat ben je aan het doen?
1: Ik
0: ga het werken
1: nog.
0: Wat zei je?
1: Ik wil jou ook verstaan.
0: Oh ja. Kijk eens, oh ja, je koptelefoon zat niet in het juiste gaatje.
1: Hey.
0: Nu wel, hè?
1: Ja, Joris.
0: Goed zo. Nou, laten we dan maar eens even kijken naar wat er in de kranten geschreven staat.
1: Nou, op de voorpagina van de Extra zie je onder andere een bericht dat, dat ze eigenlijk heel iets inspirerends kennelijk. Moet ik het natuurlijk wel bijhalen.
0: Je bent me nu wel heel benieuwd.
1: Nou, het gaat over een jongen die in Nederland zit. Siendon Barromeo. Hij is een Curaçaonaar en hij moet jongeren in zijn verhaal moet jongeren inspireren om niet op te geven. Ook niet als anderen zeggen dat ze niet zullen bereiken. De 35-jarige Siendon doorliep verschillende scholen op Curaçao, waaronder het Peter Stuyvesant College, waar hij zijn VWO-diploma behaalde. Daarna vertrok hij naar Nederland om aan de Universiteit van Utrecht farmacie te studeren. En in 2017 studeerde hij af als apotheker. En 2 jaar later behaalde hij ook zijn specialisatie in openbare farmacie. Mm-hmm. Nou, dat zie je dus op de voorpagina van de Extra. Zie je dat hij een subsidie heeft ontvangen van 140.000 gulden om onderzoek te doen naar medicijnen. En dat is natuurlijk leuk nieuws. En het is altijd leuk als Curaçaonaars in het buitenland het goed doen. Dus ook van Siendon. Dat op de voorpagina van de Extra.
0: Ja.
1: Verder een bericht in de Extra ook dat op 13 mei zal er een manifestatie zijn, want de Plataforma Bandariba die gaat dus eigenlijk soort protesteren tegen domeinbeheer, omdat ze dus heel erg lang moeten wachten voordat er antwoord komt op de vragen als ze dus terrein willen legaliseren of het op een naam willen zetten. Er is een enorme achterstand bij domeinbeheer. Dus tegenwoordig moet je een voorschot betalen. En vervolgens duurt het nog steeds ontzettend lang. Ongeveer 120 personen zijn dus afgelopen week, dat is eigenlijk 2 dagen geleden, die waren dus gegaan naar een vergadering van Plataforma Bandariba, waarbij dit op de agenda stond. Dus nu is besloten, 13 mei om 8 uur 's ochtends gaat iedereen naar de bibliotheek van Scharlo, de openbare bibliotheek, althans het gebouw. Mm-hmm. En dan, de domeinbeheerders aan de achterkant. Dus dan gaan ze daarheen om dus te manifesteren. In de hoop dus dat er sneller wordt gereageerd op allerlei aanvragen. Ik zie hier dat sommige mensen al 40 jaar staan te wachten.
0: Zo.
1: Op bericht van het domeinbeheer. Om het om gewoon terreinen op hun.
0: Maar die mensen die werken er niet meer hoor, denk ik.
1: Die degene die 40 jaar geleden...
0: Alhoewel, ding hadden gezet. Af en toe heb ik ernstig mijn bedenkingen over het personeelsbestand van onze overheid. Misschien werken ze er toch nog wel.
1: Ja, minister Cooper die had wel eerder aangegeven dat er een taskforce was gekomen, dat er extra personeel werd ingezet. Maar die wachtlijst schijnt maar niet te worden verkort.
0: Nee.
1: Verder ook nog in de krant de discussie over het leiderschap bij PNP. Dat het blijkt dus nog verder te intensificeren. Met meer onvrede. In 2025, dus vorig jaar september, had politieke leider Ludmilde Larmonie Cecilia al haar positie ter beschikking gesteld aan de partij. In de hoop van, als er dus een nieuwe partijleider wordt gekozen, dan kan gewoon dat proces zijn gang gaan. Mensen zijn niet blij dus met de huidige partijvoorzitter Dudley Lucia. Er wordt geëist dat er nieuwe leden worden benoemd, dat er een nieuw bestuur komt. En kennelijk gaat het hart tegen hart.
0: Oké.
1: Ik zal er straks op terugkomen. Natuurlijk ook dat bericht dat gisteren in één keer overal in de media verscheen. Zowel hier op Curaçao als in Nederland. Het historische munt van dat wij dus dat we voor het eerst naar het WK gaan. De zilveren munt dat is geslagen in Nederland door voormalige bondscoach Dick Advocaat en door Juninho Bacuna. Mm-hmm. Het gaat om een 5-gulden munt, een zilverig 5-gulden munt en ook een 50 cent munt die wel in de circulatie komt. Had je die video's gezien op het moment dat Dick Advocaat en Juninho het mochten slaan?
0: Nee.
1: Okay, dat ging echt op de Telegraaf verscheen het. De hele media uit Nederland was erop op afgekomen. Binnenkort zullen we het zien bij het als we geld terug gaan krijgen, die 50 centen.
0: Ja, maar die zijn wel wat meer waard dan een normale 50 cent, hè? Toch, die worden toch verkocht voor heel veel geld.
1: Ja, ik zou hem niet in de circulatie verder brengen. Ik zou hem bewaren.
0: Ja, ja.
1: Kom maar op.
0: Precies.
1: 5 gulden is wel duurder. Althans, als je het wil gaan kopen. Die is 175 gulden, moet je ervoor neerleggen.
0: Ja, ja, ja. Je zal er maar potverdorie per ongeluk iets mee kopen. Hè? dat je dan na het weekend ineens in je portemonnee kijkt en tot het besef komt dat je die hebt uitgegeven ergens bij een supermarkt of zo.
1: Ja.
0: Oh nee!
1: 175 gulden.
0: Ja, of dat je dochter hem eruit heeft gevist en wat mee heeft gedaan. Goed, hadden we nog iets?
1: Ik kom er straks met meer nieuws.
0: Mag ik jou ongelooflijk uit het diepst van mijn hart danken?
1: Dinana.
0: Nee, ja, moet je zeggen ja.
1: Hey, nou, je Dinana toch?
0: Nee, maar ik vraag of het mag.
1: Lieve schat.
0: En dan zeg je ja en dan zeg ik bedankt.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM.
0: Ja, buenos dias. In excess heb ik voor je meegenomen. Original Sin.

0: Nou, dit is mijn favoriete gedeelte van de songtekst. Dat kan ik tenminste meezingen en onthouden. Na. Het is Duke op Paradise.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, voor die ongelooflijk populaire Blue Bay Bonnen. Want dit hebben we werkelijk waar nog nooit eerder meegemaakt bij Paradise. Die vliegen echt de deur uit. Op het moment dat ze gewonnen zijn, dan staan mensen dezelfde dag nog hier op de stoep om die bonnen op te halen. En ze waren van de week zelfs eventjes op. Als het goed is, zijn ze nu weer op voorraad. Dus je kan ze weer komen oppikken mocht je hebben gewonnen. Wat wil je zeggen, Nelly?
2: Lino. Is Lino al geweest?
0: Dat weet ik niet. Ik heb geen idee.
2: Oké, Lino, bij deze, als je luistert, je kan ze komen ophalen.
0: Jee. Ik heb nog een nieuwe bon die ik uit mag geven vandaag. Als je meespeelt met welk dier hoor je hier? Kom maar door. Voor 50 piek op het Tribu Restaurant. Bij het Tribu Restaurant op Blue Bay. Kan voor jou zijn. Daar komt ie. Wat is dat? Heb je een idee? Moet ik al hints gaan geven?
2: Hij zei... Een hint die ergens op slaat wel, hè?
0: Wat zei je?
2: Een hint die ergens op slaat.
0: Dat is toch meestal zo, met hints?
2: Ja, hoe is het...
0: Ja, wat? Hè? Zeg maar. Is het soms te cryptisch? Oh. Wat moet ik hier nou toch over zeggen? Vroeger werden onderdelen van zijn versiersel gebruikt om mee te schrijven. Enig idee. Er zijn ook mensen die hem in die ze in hun haren prikken. Nou ja. En ze lopen ook in het wild rond op Hoffie Mango. Heb je ze tussen de bomen door wandelen. Goed, pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 6751031. Dat is 6751031. Winnaar zometeen misschien wel naar deze van John Mayer. Over The Daughters op Paradise.

0: Het liedje gaat over het waardevolste bezit wat een man kan hebben. Dat is zijn dochter. Daughters, hoor je op Paradise FM.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, daarvoor gaan wij naar Liesel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, hoe is het ermee?
2: Alles is goed. We zijn hier bij Marie Pampoen. Ben ik met mijn kleinzoontje Vince.
0: Oké. Okay.
2: Zijn we gewoon naar de golven, naar de zee aan het kijken.
0: Och, wat heerlijk.
2: En de kippetjes voeren, dat doen we elke ochtend als we naar school gaan.
0: Ja. Okay? Oh, maar dat heb je goed voor elkaar, zeg. He, dat zijn toch de mooie momenten in het leven. He? Dat is aan het begin van het leven en aan het eind van het leven. Nou, tegen het eind, begrijp me niet verkeerd. Weten. Dat je gewoon de tijd hebt om 's ochtends door de week om 7 uur naar de zee te kunnen kijken.
2: Zeker weten.
0: Ja, alle leeftijden daartussenin, dat ga je niet redden. Want dan ben je constant aan het stressen. He?
2: Zeker.
0: Ja. Nou, je hebt het goed voor elkaar, Liesel. Ja.
2: En dat was? Wat
0: hoorden
2: we net?
0: Wow. Ja, wacht even. Ik zit nog in de small talk, Liesel. Nou, maar goed, inderdaad. Laten we even luisteren naar dat dierengeluid. Oh, jeetje, daar is hij al. Ja. Had je daar hints bij nodig, Vince? Of wist je het wel?
2: Nee, dat wist ik meteen.
0: Ja, hoe komt dat? Omdat je zo trots bent?
2: Nee, dat hadden we vroeger ook in de dierentuin. Jammer genoeg niet meer, maar...
0: Nee. De dierentuin is ter ziele, hè? Al een tijdje.
2: Ja.
0: Ja, wat jammer. Je mag op zich wel een keertje hier op de redactie een half uurtje komen meekijken, hoor, Liesel. Dat is af en toe net zo een dierentuin.
2: Is goed.
0: Ja. Maar een pauw, zeg jij. Dat is hartstikke goed. Yay! Liesel en Vince, jullie mogen binnenkort lekker op onze kosten naar Blue Bay... om daar een pizza naar binnen te slurpen en dan weer daar van de golven te gaan genieten.
2: Dankjewel, super!
0: Alsjeblieft. En,
2: geniet... Zeker van genieten.
0: Ja, en geniet ook van deze dag, hè. Leuke dingen doen.
2: Dankjewel.
0: Ajo!
2: Doei.
0: Maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor die veelbegeerde Blue Bay-bonnen. Het is per

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: deze zomer komt er iets terug wat je nooit had moeten kopen. De wasmachine van de concurrent. Hij lekt, hij bonkt, hij stinkt. Maar jij? Jij kiest voor Multimart. De witgoedspecialist van Curaçao. Al 10 jaar lang.

0: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
2: Van harte goedemorgen. Het is de vrolijke vrijdagochtend op Paradise FM, waar het precies 7 uur is geworden. En daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
3: In Duitsland is een gijzeling gaande in een bankgebouw. Volgens Duitse media worden vermoedelijk meerdere mensen vastgehouden. De politie zette de binnenstad van Sinzig ten zuiden van Bonn af en houdt de situatie met zwaar bewapende agenten en een helikopter in de gaten. Een van de gijzelaars zou een chauffeur van een geldtransport zijn. Over het aantal daders en gijzelaars is nog weinig bekend. De politie houdt informatie voorlopig beperkt, omdat de gijzelnemers mogelijk het nieuws volgen. En het dodental van de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen naar 37. Dat meldde Chinese staatsmedia. Ook raakten ongeveer 60 mensen gewond. De explosie vond maandag plaats in de stad Liyongyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. De oorzaak van de ramp wordt nog onderzocht. Alle vuurwerkfabrieken in de stad zijn voorlopig gesloten voor inspectie. Volgens lokale media kreeg het getroffen bedrijf eerder al een boete vanwege onveilig omgaan met explosieve stoffen. En lokaal nieuws: bij het CMC ziekenhuis heeft bijna 9 op de 10 neurologiepatiënten acute of spoedeisende zorg nodig. Daardoor lopen wachttijden voor niet dringende afspraken steeds verder op. Volgens het CMC stijgt het aantal patiënten met ernstige neurologische aandoeningen zoals beroertes. Ook het aantal consulten op de neurologiepolykliniek nam dit jaar met ruim 16% toe. En er is op dit moment geen directe dreiging voor Curaçao door het Hantavirus. Dat meldt het ministerie van Gezondheid naar aanleiding van besmettingen op het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarbij 3 opvarenden overleden. Volgens GMN komt het virus vooral voor bij wilde knaagdieren die niet op Curaçao leven. De overheid volgt de internationale situatie wel nauwlettend, met extra aandacht voor cruiseschepen in de regio. Het gaat om de Zuid-Amerikaanse Andes-variant van het virus. Die kan in zeldzame gevallen ook van mens op mens worden overgedragen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
2: Dankjewel, het is nog lekker rustig op de wegen, dus doorgassen.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
6: Natuurlijk.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise, goedemorgen. En U2 hoorde je daar op de vrolijke vrijdag. Het is 7:10, onderweg naar je werk. Word je bijgesproken, bijgepraat over een waanzinnig leuk festival wat volgende week op het eiland wordt georganiseerd. Het Tribute Music Festival in Pietermaai. Met een enorme stage waar ze artiesten uit Nederland halen. Zoals die coverband van Queen, die is waanzinnig goed. En je hebt door heel Pietermaai heb je ook nog gratis toegankelijke steetjes. Onder andere bij Mr. Porter. En daarvan is aan de telefoon onze grote vriend Jochem Smit. Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Zo dan, zeg, je bent al druk in de weer, denk ik, met de feestversieringen, hè?
1: Ik ben aan het wakker worden, als je het niet erg vindt.
0: Oh.
1: Nee, vroeg jij belt.
0: Goed voor elkaar. Je hebt geen daddy duty deze ochtend, begrijp ik.
1: Nee, joh, als je s'avonds tot laat werkt, dan... Dan heb ik gelukkig iemand die heel lief is thuis en zegt van nou blijf jij maar even liggen.
0: Ja.
1: Dan kom morgen wel weer.
0: Heel goed. Hey, zeg, Mr. Porter gaat waanzinnig druk worden, denk ik, hè, met het Tribute Music Festival. Wat gaat er bij jou op de stoep gebeuren?
1: Nou, wij maken onderdeel uit natuurlijk van het hele festival. En bij ons zijn er gratis concerten voor de deur, zeg maar. En elke dag hebben we een ander concert. Dus wij hebben, hoe heet het? Moet ik even wel ook. Wij hebben twee geweldige concerten staan. Eentje is van Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: En dat is een. Dat is een coverband van. Oh. Dat is een coverband van. Die speciaal is samengesteld hiervoor.
0: Ja.
1: En door de Groove District. En die zijn echt al. Dat is wel grappig, want die zijn al flink aan het repeteren. Al tijden aan het repeteren om deze tribute band neer te zetten. En ik weet toevallig dat dit gewoon echt. Al die muzici die daar spelen, die kunnen dit ook echt. Ongeveer die muziek dromen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het uiteindelijk op het podium gaat komen.
0: Ja.
1: En dat is op de, zeg maar, de donderdag, 14 mei. En dan hebben we de dag erna. Dan wordt het nog eventjes heftiger. Dan komt er een tribute voor Santana.
0: Oh.
1: Dus dat zijn scheurende gitaren. En Carlos Santana, die gitarist, is natuurlijk een bijzonder iemand. Die heeft zijn eigen likjes, zijn eigen techniekjes en zo. Dus om dat even goed te kunnen spelen is best ingewikkeld. Maar ook deze band ga ik helemaal in geloven dat het gek gaat worden.
0: Ja, wat gaaf zich. Covers, dat is een lelijk woord eigenlijk, coverbands. Maar die worden steeds populairder, hè?
1: Het is, dat is echt. Ik heb een aantal jaar geleden, toen gingen we ABBA voor het eerst hier halen. Toen werkte ik voor Bluebeak.
0: Ja.
1: En dat was een ABBA, A-Fever was dat. En die was ook al binnen no time was het uitverkocht. En toen hebben we dat nog een paar keer gedaan met een
0: Queen.
1: Met Fire, met een Queen ook, inderdaad, Queen Forever. En ja, dat liep ook als een jekko, om het maar even netjes te zeggen.
0: Ja, ja.
1: En Queen is er sowieso weer bij. Maar wat er ook al bij is op het betaalde podium is natuurlijk waar ik heel erg naar uitkijk, Treasure. Dus dat is de tribute band van Bruno Mars. Die gasten, die zijn de partij goed.
0: Ja, ja, ja. Ja, het is alsof dat broers van Bruno zelf zijn, hè? Zo'n beetje.
1: Ja, nou, ik denk dat Bruno Mars jaloers is op deze jongens. Hoe goed zij het kunnen doen.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Hey, en overal zijn gedacht verder, hè? Genoeg sapjes, genoeg te happen en dat soort dingetjes.
1: Ja, het leuke van dit festival is, de straat wordt afgesloten. En je moet een beetje, degene die wel eens bij het Blue Seas Festival is geweest, dan weet je ongeveer wat de setup is.
0: Mm-hmm.
1: He, een groot podium waar de main acts dan in plaatsvinden. Nou ja, ze zijn allemaal main acts. En dan is het dus inderdaad bij Mr. Porter, bij de Pietermaai Square, dus bij Ginger en Mi Familia en zo.
0: Ja.
1: En bij Moeder Bizar zijn er podia. En tussendoor zijn overal barretjes en hapjes, dingetjes, kan je allemaal krijgen. Het wordt gewoon echt gewoon één enorm leuk straatfeest in Pietermaai Nieuwestraat. En echt iedereen in de Nieuwestraat is ook echt super blij dat het hierheen komt. Want het is gewoon een te gek, uniek iets.
0: Snap ik, gebeurt er weer eens een keertje wat in de Nieuwestraat, hè?
1: Nou, we hebben net de Koningsdag en dingen en Blues achter de rug en nu dit. Maar ja, het is te gek dat het allemaal achter elkaar gebeurt, joh.
0: Ja, ja, leuk man. Nou, tickets voor het betaalde podium zijn te krijgen via de Caribbean Ticket Shop. Maar bij Mr. Porter is geen ticket nodig. En daar kun je gewoon naartoe met alleen je gezelligheid en je matties.
1: Ja, maar ik adviseer wel echt om een ticket te kopen. Want het is een mooi programma. Het is namelijk een blokkenschema. Dat je tussen de concerten door bij Mr. Porter of die andere kan je. En dan zijn de betaalde concerten. En ja, als je die alleen op een afstandje hoort, het is echt zonde. Want het is gewoon. Het is sowieso een mooie stage. Maar de muziek die erop staat is echt gek. Dus ja. Als je de hele beleving wil meemaken, dan koop tickets. Ze zijn nu nog early bird, 95. Ze worden straks, na het weekend worden general. Dan worden ze 100 gulden of 105 gulden. Mm-hmm. Dus score nog snel je ticket.
0: Nou, goed man. Thanks, Smit. Heb je weer goed voor elkaar weten te boksen, dit verhaal.
1: Ja, en jij komt natuurlijk ook, toch? Waar ga jij voor staan?
0: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben
1: nee,
0: dan...
1: Nee, niet weer. Niet weer zeggen dat je iets anders hebt.
0: Ja, maar dat is echt, ik ben met vakantie.
1: Nice.
0: Ik vlieg woensdag weg, ja. Dus ik heb wel een goede reden, hoor, om er niet bij te zijn.
1: Oh, nee. Mocht dat van je baas zomaar?
0: Ja, wat een lang wikken wegen. Maar uiteindelijk gaat de baas ook mee met onze dochter. Hè, dus,
1: Oké, nou dan is het goed. Nou, jammer dan. Jeetje, van een dooddoener zeg je aan het einde.
0: Ja, het spijt me.
1: Nelly, kom jij wel?
2: Tuurlijk. Hallo, Mr. Porter, ga ik toch wel supporten?
1: Ja, superman. Ja, dankjewel. Ja.
0: Nou, ja, maar je had het niet moeten vragen, Smit. Dat hadden we even van tevoren buiten de uitzending moeten bespreken. Dan hadden we deze domper kunnen ontwijken.
1: Ja, dan had je dat even... Ja. Ja,
0: dat weet je toch als ex-radiomaker.
1: Ja. Maar je kan het toch uitknippen? Nee, ja. En ik zeg, dan kan ik alles vragen. Ja.
0: Kan ik jou trouwens niet nog een keertje verleiden tot een rentree op de radio, Smit?
1: Hey, ik vond het een superleuk gesprek. En de volgende keer als we iets hebben met Mr. Porter en in Nieuwestraat, bel maar weer.
0: Ik heb het de afgelopen jaren echt al 38 keer geprobeerd om deze man weer achter de microfoon te krijgen. Maar het is één keertje gelukt, hè?
1: Eén keertje is het gelukt.
0: Ja. Toen dacht je, nou, ik weet weer waarom ik ermee ben gestopt.
1: Ik ga weer de bar in, ja.
0: Nou, leuk. Veel plezier volgende week, man.
1: Jij ook. En dankjewel voor bellen, man.
0: Joejoe. Later.
1: Joe. Hoi.
0: Op Paradise. Dus een van de legends waar volgende week een tribute aan wordt gegeven. Santana. She's Not There. Op je vrijdagochtend.

0: Dammel.
1: Ai, ai, ai. Ja, dit is het moment dat je erachter komt, dankzij je lieve collega, dat het aanstaande zondag...
2: Workwife, oké?
1: Workwife. Dat het deze zondag moederdag is. Ja, dus dan heb ik nog anderhalve dag om wat te gaan halen. Is het niet?
2: Ik hoop dat je al iets hebt bedacht. Dat je al weken over loopt na te denken wat je haar kan geven.
1: Ja, dat ga ik haar natuurlijk wel vertellen. Nou, ik denk dat het weer een gevalletje wordt op zondagochtend. Schat, ik moet eventjes langs de zaak.
2: Ja.
1: Ik moet echt eventjes snel wat nog doen. En dan ga ik stiekem naar Sambiel en dan ga ik daar iets kopen. Ik denk dat dat hem gaat worden. Maar goed, er zit net zoveel betekenis achter dan, hè?
2: Ik geef je straks een lijst mee, oké?
1: Oké, doe maar. Goed, zometeen naar je laatste nieuwsupdate op Paradise FM. Net als muziek van Simply Red en ook Kareem Bailey Ray ga je horen. Wat is er?
2: Er staat ook mijn rijstkoker op.
1: Je rijstkoker? Waarom moet ik jou nou weer een rijstkoker gaan geven?
3: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di
2: Caribe. Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600. Of bezoek www.madurotravel.com.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
5: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
7: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
8: En wij brengen je het laatste nieuws op deze radiozender. Het is Paradise 103.1 FM op je vrijdagochtend. Precies 19:30 en daar is Nelly. Goedemorgen.
9: Bij het CMC-ziekenhuis heeft bijna 9 op de 10 neurologiepatiënten acute of spoedeisende zorg nodig. Daardoor lopen wachttijden voor niet dringende afspraken steeds verder op. Volgens het CMC stijgt het aantal patiënten met ernstige neurologische aandoeningen, zoals beroertes. Ook het aantal consulten op de neurologiepolykliniek nam dit jaar met ruim 16% toe. En er is op dit moment geen directe dreiging voor Curaçao door het hantavirus. Dat meldt het ministerie van Gezondheid naar aanleiding van besmettingen op het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarbij 3 opvarenden overleden. Volgens GMM komt het virus vooral voor bij wilde knaagdieren die niet op Curaçao leven. De overheid volgt de internationale situatie wel nauwlettend met extra aandacht voor cruiseschepen in de regio. En de wachtlijst voor autismezorg op Curaçao kan binnenkort met ongeveer 25% worden verminderd. Dat verwacht Fondation Verit na de ondertekening van de financieringsovereenkomst voor nieuwe woningen aan de Kaya Aron. Het project van de SGR-groep biedt straks woonruimte aan 30 cliënten, onder wie 6 mensen met een intensiteit.

0: intensieve ondersteuningsbehoefte door autisme. En nieuws uit Nederland. Nederland telt momenteel ruim 2500 mensen van 100 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. De meeste 100-plussers zijn vrouwen. Volgens onderzoekers is de kans om 100 jaar te worden de afgelopen eeuw sterk toegenomen, mede door betere leefomstandigheden en gezondheidszorg. De oudste Nederlander is vermoedelijk de 111-jarige Bets Smaal uit Capelle aan den IJssel.
1: Oh.
0: 111.
1: 111. Zou jij dat willen worden?
0: 111? Laat me eerst even 60 worden, oké? Okay? En dan 65 en dan 67 en dan zien we wel weer verder.
2: Ja. De ochtendkrant van Nelly.
1: Ambitieus, ja.
0: Heel ambitieus.
1: Ja, ja, ja. Het zijn wel altijd vrouwen, hè, die zo oud worden. Waarom steek jij trouwens echt, as we speak, een stuk chocoladereep in je waffel?
0: Je
1: kan toch niet met je mond vol praten? Mijn god. Het is echt ongelofelijk. Ongelofelijk. Ja, het is je job om de krant het voor te lezen. En jij steekt eventjes een Twix naar binnen. God. Het is bijna weekend. Wat wil ik nou zeggen? Nee, ja, vrouwen die worden altijd wel wat ouder dan mannen, hè?
0: Klopt.
1: Ja, dat was vroeger wel te verklaren omdat mannen wat meer fysiek werk deden. En dus sneller uitgeteld waren. Maar dat is tegenwoordig toch niet meer zo. Zeker in Nederland niet. Dan doen vrouwen net zo fysiek werk als mannen.
0: Nou, het verschil komt vooral door een combinatie van biologische factoren, zoals hormonen en chromosomen en natuurlijk ook levensstijl.
1: Ja.
0: Vrouwen hebben 2 X-chromosomen, zoals je weet. En dat kan voordeliger zijn dan die XY-patroon bij mannen. En hormonen spelen dus een rol. En vaker, ja, mannen roken en drinken gemiddeld toch wel vaker en meer. En hebben vaker ongezonde leefgewoonten dan vrouwen.
1: Ja. Dat zijn wij toch onverantwoorde lolo's eigenlijk, hè, bij mannen.
0: Gewoon minder drinken, minder roken.
1: Ja.
0: Oké,
1: dokter Nelly. Nou ben je uitgegeten. Dan gaan we even naar de kranten.
0: Tuurlijk.
1: Oké, wat staat erin opgeschreven?
0: Onder andere dat de rechter nog geen definitieve uitspraak heeft gedaan in een zaak rond een vrouw die in 2023 in Welgelegen werd aangevallen door 2 honden. Volgens de 67-jarige vrouw werd ze tijdens een wandeling gebeten en moest ze voor behandeling naar het CMC. De vrouw eist een schadevergoeding van ruim 9000 gulden. De man, die volgens haar eigenaar is van de honden, ontkent dat zijn dieren betrokken waren bij de aanval. En omdat de verklaringen elkaar tegenspreken, wil de rechter eerst meer bewijs zien, waaronder foto's en satellietbeelden van de plek van het incident. De zaak wordt eind juni voortgezet.
1: Okay.
0: En dat staat vandaag in de kranten. Ook in de kranten het bericht dat de Raad voor de Rechtshandhaving waarschuwt voor een structurele crisis binnen het rechtssysteem van het Caribisch deel van het Koninkrijk. In het rapport Staat van de Rechtshandhaving 2025 stelt de Raad dat plannen vaak vastlopen door personeelstekorten en gebrek aan middelen. Vooral politie, justitie en gevangenissen kampen met een hoge werkdruk en verlies aan ervaren medewerkers. Ook de samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk verloopt moeizaam. Onder meer door problemen met het delen van informatie. En vooral de situatie in de gevangenissen op Curaçao en Sint Maarten baart extra zorgen. Volgens de raad zorgen dus de personeelstekorten en de slechte infrastructuur voor gevaarlijke omstandigheden. Nou, op Sint Maarten komt er wel een nieuwe gevangenis. En dat moet deels wel een aantal van de zorgen wegnemen. Maar ja, personeelstekorten, dat los je niet op met een nieuw gebouw.
1: Nee.
0: Verder in de kranten ook een bericht dat er aangifte is gedaan van mishandeling van een 6-jarig kind bij een opvang in de omgeving van Noord-Sappeteer. Volgens de klacht zou een lijster het kind hebben geslagen met een afgebroken stoelpoot.
1: Oh, je mag ook niks meer tegenwoordig, hè?
0: Waar het plastic kinderstoeltje kapot ging. Het kind liep daarbij een verwonding aan het voorhoofd op en de lijster zou het kind daarna hebben bedreigd om niets aan de ouders te vertellen. Nou, de moeder vertrouwde het verhaal van haar kind niet en schakelde een arts en de politie in. En volgens de familie is het niet de eerste keer dat het kind op dezelfde opvang mishandeld zou zijn. De zaak wordt nu onderzocht door de afdeling jeugdzaken.
1: Oké.
0: Ander nieuws dat denk ik ook wel veel teweeg brengt, is dus dat het Hof heeft definitief bepaald dat de bouwvergunning voor een appartementenproject in Jansolvat geldig blijft. Het gaat om Gran Canary, een project met 28 appartementen verdeeld over 6 gebouwen. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt vanwege de hoogte van de gebouwen en ook mogelijke waardedaling van hun woningen. Volgens het Hof heeft de minister van de VVRP echter binnen de regels gehandeld. De rechters oordeelden ook dat er absoluut geen absoluut recht bestaat op vrij uitzicht en dat het project volgens de geldende ontwikkelingsplannen is toegestaan. Ja, dus, had jij dat gezien? Nou, jij vindt alles mooi en jij vindt ontwikkeling alleen maar prachtig.
1: Nou ja, niet alle ontwikkeling is prachtig, maar ik vind het wel goed, ja. Ja, nou, het is over het algemeen.
0: Ja, het is echt mega groot hoor, wat je ziet op de foto's. Want gisteren stond dit bericht ook in het Antilliaans Dagblad. De bouw van de 28 appartementen verdeeld over 6 bouwblokken met ondergrondse parkeergelegenheid, utiliteiten, zwembad met pomphuis, sauna en gym. Ja. Ja, allemaal op Jansolvat. De buren waren er niet blij mee.
1: Nee. Altijd weer wat te klagen, hè, de buren.
0: Niet altijd wat te klagen. Je kan toch wel begrijpen als er dan zo'n groot megaproject. En dan verlies jij je mooie uitzicht.
1: Ja, dat is zeker. Dat is zonde. Ik zou ook heel zuur zijn als ze dat gaan doen. Ja. Ik kijk nu uit over de Noordkust. En als daar ineens een flatgebouw voorkomt, dan hoor je me ook wel klagen. Maar ja, midden in ontwikkeling. En dat vind ik ook mooi. Hè. Bij ons nu in de straten Connect is druk bezig met het aanleggen van glasvezel. Mm-hmm. Dat zijn ze nu bij mij. Gisteren waren ze bij mijn voordeur bezig. Dus binnenkort word ik denk ik aangesloten op het wereldwijde web. Dat zou toch mooi zijn, hè? Mm. Dan hoef ik niet meer via de satelliettelefoon te bellen.
0: Dan heb je waarschijnlijk dan het snelste internet van het eiland, toch?
1: Dat verbaast mij dus. Connect, dat is dus de dochteronderneming. Nee, niet gaan eten nu. Jezus, echt. Heb jij wel opvoeding genoten? Maar Connect, het is een dochteronderneming van Aqualectra. En die bieden dus nu glasvezel aan. En dat, ik heb even gekeken op die website van ze. Het gaat hard. 600 up, 600 down bijvoorbeeld. Voor 230 gulden per maand. En dan heb ik me laten influisteren dat die prijzen wellicht nog een keertje naar beneden gaan. Dus dat is geweldig. Ja, dat is fantastisch. Dus ik ben heel benieuwd of het ook zo goed gaat zijn als dat ze beloven dat het is. Eind van de maand zal ik hopelijk verslag daarvan kunnen uitbrengen. Dan kan ik eindelijk die schotel van mijn dak aftrekken. Dat werkt overigens ook goed hoor op Curaçao, van Elon Musk.
0: Is mijn kamer trouwens al klaar?
1: Jouw kamer klaar?
0: Bij jou?
1: Ja, hallo, je bent alleen maar workwife, ja? Ik moet dat even overleggen thuis. Had je nog wat te babbelen?
0: Nee hoor.
1: Nee, mooi zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit van de bord. Nu Joris Reer.
1: Hoppa, er gaat weer een hap in die mond in. Simply Red is hier.

Corinne Bailey Ray. Nee, het is niet Corinne Bailey's Ray. Hè? Ik weet wel dat het vrijdagochtend is, maar het is echt Bailey zonder S. Lekker lang weekend staat voor de deur. Misschien wel een weekend waarin jij in de pen kan kruipen om een sollicitatie te gaan opschrijven. En te gaan sturen naar onze gouverneur, meneer De Kort, zijn excellentie De Kort. Want ze zoeken... Nelly... Ja, Nelly moet nu toestemming vragen aan mij om een stukje snoepreep in haar mond te schuiven. Ja, ik had je niet per se bij dit stukje nodig, dus je mag op zich wel gaan eten hoor. Maar ja, je mag ook wel mee. Je mag het ook wel aan de kant leggen. Mocht je het hebben gemist en denken, waar gaat het nou toch in vredesnaam om? Het was net een beetje een onhandige timing bij het nieuws van 7:30. We gingen de ochtendkranten doornemen op het moment dat mevrouw Rossa een stuk Twix in haar holle kies steekt. En met volle mond de krant wil gaan voorlezen. Ja, dat was wel waar. Ik was er zelf bij. Waar wil ik nou naartoe? Het is een hele leuke vacature. Voor directeur van het kabinet van de gouverneur. Dus dan sta je naast de gouverneur elke dag. En dan mag je hem gevraagd en ongevraagd, staat in de vacature tekst, advies geven, begeleiden. Publiek leider. Dan ga je inzetten voor het algemeen belang. En iets betekenen voor de Curaçaose samenleving. Is toch mooi? Zeker omdat het werken bij de Rijksoverheid betreft. Hè. Dus je krijgt je salaris in euro's overgemaakt. Tussen de 6600 en 9300 euro bruto. Kanonnen zeg. Check het maar even als je interesse hebt. Bij werkenvoornederland.nl. Daar staat hij, de directeur van het kabinet van de gouverneur van Curaçao. Buenos dias, de vrolijke vrijdagochtend. Zometeen Luther Vandross op Paradise.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Nossa Logré, Turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: The new Kooijman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooijmanBV.com. Kooijman, everything you need to succeed.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Zo dan, van harte goedemorgen. Het is Paradise op je vrijdagochtend. 8 uur precies. En daarom is aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen.
3: De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat D66 zich niet laat intimideren na de aanslag op het partijkantoor in Den Haag. Donderdagavond werd daar een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar aanwezigen van de jongerenorganisatie van D66 zijn flink geschrokken. Volgens Jette gaat het om een laffe daad van intimidatie. Een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Het motief wordt nog onderzocht. Het is trouwens de tweede keer in minder dan een jaar dat het D66-kantoor doelwit is van geweld. En op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars om het leven gekomen door een uitbarsting van de vulkaan De Kono. Dat melden lokale autoriteiten. Onder de slachtoffers zijn 2 mensen uit Singapore en een Indonesiër. De groep van 20 hikers werd overvallen door de eruptie tijdens een wandeling. Andere vermiste wandelaars zijn inmiddels door reddingswerkers teruggevonden. De vulkaan is al weken extra actief en het gebied rond de krater was eerder afgesloten. Door de uitbarsting ontstond een rookpluim van ongeveer 10 kilometer hoog. En lokaal nieuws. De wachtlijst voor autismezorg op Curaçao kan binnenkort met ongeveer 25% worden verminderd. Dat verwacht Fondation Ferit na de ondertekening van de financieringsovereenkomst voor nieuwe woningen in Abrahams. Het project van de SGR-groep biedt straks woonruimte aan 30 cliënten. En bij het CMC-ziekenhuis heeft bijna 9 op de 10 neurologiepatiënten acute of spoedeisende zorg nodig. Daardoor lopen wachttijden voor niet dringende afspraken steeds verder op. Volgens het CMC stijgt het aantal patiënten met ernstige neurologische aandoeningen, zoals beroertes. Ook het aantal consulten op de neurologiepolykliniek nam dit jaar met ruim 16% toe. En er is op dit moment geen directe dreiging voor Curaçao door het Hantavirus. Dat meldt het ministerie van Gezondheid naar aanleiding van besmettingen op het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarbij 3 opvarenden overleden. Volgens GMN komt het virus vooral voor bij wilde knaagdieren die niet op Curaçao leven. De overheid volgt de internationale situatie wel nauwlettend, met extra aandacht voor cruiseschepen in de regio. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
2: Dankjewel.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
5: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
6: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit. Live in Pietermaai.
7: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
8: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
9: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
10: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsor Bonaire, where service is in our nature.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
12: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Hey, van harte goedemorgen. De Pointer Sisters zijn hier.

0: Paradise en Ilse de Lange, Puzzle Me, op je vrolijke vrijdagochtend, de 8e van mei. Wat eten we vandaag, is de vraag. Nelly, in Japan worden vrouwen geserveerd op tafel. Hoe zit dat precies?
1: Nee, ik was een bericht aan het lezen op NOS en het ging over dat de middelbare school in Antwerpen, die heeft de Nederlandse strip van de leeslijst gehaald vanwege gewelddadige seksuele fantasieën in het verhaal.
0: Ja.
1: Het gaat om de graphic novel Iedereen op Claudia van tekenaar Sam Peters.
0: Oh.
1: En dat is al een van die plaatjes, zie je dus zo'n naakte vrouw op een sfeerbord. En dan, weet je, dan omheen is er dan voedsel zo gedrapeerd. En kan je eigenlijk van haar naakte lijf eten. Dan is dat vaker gebeurd in China en Japan.
0: Is dat zo, ja?
1: Mannen dan heel veel geld betalen om dan hun sushi van iemands lichaam te kunnen eten.
0: Maar ze hebben daar toch ook de gewoonte om zeg maar alle haartjes te laten groeien?
1: Om alle haartjes te laten groeien?
0: Ja.
1: Hoe bedoel je dan met een pincet eruit te trekken?
0: Nee, maar gewoon niet te scheren. Wat? Dus dan eet je je sushi dus.
1: Jij en jou.
0: Of is dat een gekke vraag?
1: Ik vind het een hele gek. Alsof haar. Okay, we hebben dit gesprek al eerder gehad. Gehaard. gehad.
0: Ja.
1: Lichaamsbeharing voor vrouwen op een vrouwenlichaam is normaal. Je hoeft niet te scheren.
0: Nee, maar wel als je gaat dienen als nee, dienblad, toch?
1: Hoeft niet. Mensen betalen juist daar grof geld voor omdat ze dit een iets exotisch vinden.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En dat is een.
1: Maar tandenstoker meenemen.
0: Nou ja, goed. Het vlosdraad is in ieder geval voorhanden. Maar dat is in die contrij is dat normaal. Dus.
1: Ja, tegenwoordig ook op andere plekken. Het is gewoon een fetish.
0: Oké. Okay. Ja. Ik vind dat niet per se iets waarvan ik zou zeggen dat willen we een keertje gaan doen of zo. Heb je namelijk, wij mensen hebben daar borden voor uitgevonden. Die zijn vet handig. Die kun je namelijk ook in de vaatwasser stoppen. Dat kun je met je vrouw niet doen. Toch? Ja.
1: Het gaat gewoon om de ervaring.
0: Oké. Spannend. Zeg, hey, in de andere nieuws vandaag. Dick Advocaat die heeft aangegeven. Ik wil best wel terugkeren als coach van het Curaçao's elftal. Voor het WK voetbal wat voor de deur staat. En hij krijgt aardig wat steun vanuit verschillende kanten. Hij heeft afscheid genomen. Hij is opgestapt als bondscoach. Over de gezondheidstoestand van zijn dochter. Maar er zijn nu positieve berichten over die gezondheidstoestand van zijn dochter. Dus hij zegt, ja, ik kan wel weer aan de slag als trainer van de ploeg. Maar nu heeft de Curaçaose voetbalbond gezegd, ja, maar, meneer advocaat, u bent opgestapt. Dus we hebben vervanging gezocht. Fred Rutte die doet het nu. Dus nee hoor, bedankt. U komt er niet meer in. Wat vinden we hiervan?
1: Is dat echt zo gezegd?
0: Nou ja, hij weigert. De voorzitter van de bond, Martina, die zijn onverbiddelijk. Rutte is en blijft de bondscoach van Curaçao. Wat de weigering van Martina in de praktijk betekent, is nu de grote vraag. Rutte die verloor zijn eerste twee interlands van China en Australië. Dat viel tegen, maar waar de spelers vooral over klaagden was de toevoeging van diverse extra stafleden die niet meteen in het pulletje vielen bij de reeds aanwezige stafleden en de spelers. Dus die spelers die geven denk ik ook aan van jongens, we willen Dick weer terug. Alleen meneer Martina die zegt, nee, dat willen wij niet. Weg is weg. Wat zou jij doen als je meneer Martina was, Nelly?
1: Ik denk dat het wel iets gecompliceerder ligt. Ik weet dat kennelijk waren bepaalde uitspraken die Fred Rutte heeft gedaan, die waren niet goed gevallen. Het ging toen naar die oefenwedstrijd tegen Australië, waarin hij zei dus dat ze meer als mannen moesten voetballen.
0: Ja.
1: En niet zozeer als watjes, zeg ik het dan maar even zo.
0: Ja.
1: Dat was kennelijk verkeerd gevallen bij een aantal van die leden. Fred Rutte, zijn manier van. Ik las ergens een artikel waarin werd gesteld dus dat hij nu traint met de spelers alsof ze het WK gaan winnen.
0: Ja. En dat is toch op zich goed?
1: Ja, dat lijkt mij ook goed. Oh ja, ik weet alweer wie die onzin zei. Dat was die sukkel van de Vandaag Inside, hoe weet je, die Derksen. Ik kwam dus van, ja, maar dat gaat toch niet, dat gaat toch niet werkelijkheid worden met dat zooitje. Nou, sorry hoor, die mag van mij echt niet naar dit eiland komen.
0: Nou, die komt. Ik heb nieuws voor je. Die komt. Ja.
1: Anyways, En dat hij dus ook zo stelde. Dus dat ze hem liever, Fred Rutte, liever weg zagen gaan. En een dik advocaat weer wilden hebben.
0: Ja, ja. Ook Corindon Attilaai die zegt, ja jongens, wij willen Dick weer terug. Ze hebben natuurlijk niet voor niks hun reisorganisatie omgedoopt naar Cor en Dick. Destijds.
1: Ja, destijds voor een dagje.
0: Ja.
1: Ja, en zij betalen ook voor een groot deel.
0: Ze is een hoofdsponsor van de Blue Wave. Dus als zij het zeggen, als Dick het zegt, als de spelers het zeggen. Waarom?
1: Zij betalen?
0: Ja, wie betaalt, bepaalt, zeggen ze wel eens. Hè? Moeten wij meneer Martina dan niet eens een keertje lichtelijk onder druk gaan zitten?
1: Even mee mag je. Maar onder druk zetten gaat niet lukken bij deze man. Hij is een soort Jedi.
0: Ja? Zullen we eens kijken of we hem te pakken krijgen? Eens even kijken. Meneer Martina. Kijk of hij zijn telefoon aanneemt. Dat zou toch leuk zijn. Ja? Ik denk het eigenlijk niet. Hij neemt nooit de telefoon op, namelijk.
1: Probeer Percy.
0: Oh ja. Ja, kijk, als vanuit alle kanten wordt gezegd, wij willen Dick terug. En Dick die zegt, ja, ik wil ook wel terug. Maar wie zijn wij dan als bond om te zeggen, nee, we willen je niet.
1: Omdat mensen dat ze wel samen het kunnen doen.
0: Ja, nou, we gaan Percy eens even kijken of die de telefoon aanneemt.
2: Hallo.
0: Hey Percy, met Joris en met Nelly van Paradise FM. Ik moet je zeggen, we bellen een beetje dat doen we normaal nooit, maar je bent live op de radio.
2: Op dit moment kan ik niet. Ik zit in een vergadering.
0: Oh. Heel kort dan. 2 seconden. Er zijn heel veel berichten over dat mensen Dick graag terug willen. En Dick zelf zegt ook, ik wil ook terug.
2: Op dit moment kan ik echt niet. Ik zit nog echt in een vergadering.
0: Oh. Maar ja. Wil jij Dick ook terug? Nee, je kan niks zeggen. Je zit in een vergadering. Ik snap het. Oké, Percy, sorry dat we je live stoorden. Dag.
2: Hallo?
0: Ja, ik zeg sorry dat we je live hebben gestoord in een vergadering. We gaan bellen op een ander moment wel eventjes.
2: Ja, oké.
0: Dag. Oh jee. Ja, dat wordt ruzie, hè? Dat waren wij niet. Ik had eigenlijk even moeten zeggen dat we een andere radiozender waren.

0: Paradise en de Goo Goo Dolls. Nog een kleine ontwikkeling in het verhaal waar we net over hadden. En dat de voetbalbond Dick Advocaat niet terug wil als bondscoach van het elftal. Terwijl Dick zelf zegt, ja, ik kan wel weer, jongens, want het gaat goed met mijn dochter. Dus ik zou dolgraag weer de bal oppakken, de draad oppakken. Wij spraken net, Nelly, we hebben net even heel kort gesproken met Percy Pinedo. Hij is de persman van de voetbalbond.
1: Wie dat praten?
0: Nou, dat was niet echt praten, nee. Hij zat midden in een vergadering. Waarom neemt hij dan zijn telefoon op, zou je zeggen? Of hij hoorde ons de vraag stellen en toen bedacht hij, ik zit in een vergadering. Maar ik krijg, as we speak, een WhatsAppje van Gilbert Martina, de voorzitter van de bond. En die zegt, beste Joris, aanstaande dinsdag is er een persconferentie van 10 tot 11. En daar gaan we toelichting geven. Wat zal dat gaan betekenen? Toelichting waarom Dick niet terug welkom is? Of toelichting dat hij wel weer terugkomt? Wat zal het zijn? Welke kant zal de bal oprollen?
1: Ik hoop dat een middenweg.
0: Ja, maar wat is er voor middenweg? Er is hier toch geen middenweg in te bedenken?
1: Nou ja,
0: het is of Fred of Dick.
1: Ik vind juist wel dat Fred, want die is echt gefocust om de beste prestaties uit de spelers te halen. En voor hem gaat het vooral om fysiek.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vind dat goed. En dan de combinatie met Dick, die dan beter misschien contact heeft en de cultuur beter begrijpt. Dat best wel, dat je gewoon daar twee personen kunt neerzetten. Dus de ene die veel meer op de, weet je, op de hearts en de minds. En de andere die veel gerichter is op de fysieke prestatie.
0: Met je good cop, bad cop.
1: Zoiets, ja. Nou ja, niet per se.
0: Dat Fred daar langs het veld staat te vloeken. Kom op, jongens. Je zei jullie een stelletje wijf of zo, hè? En dat Dick dan daar staat. Nou, zo bedoelt hij het ook weer niet, hè?
1: Nee, zo bedoelde ik het ook weer niet. Maar gewoon wel dat je beide kunt prikkelen en uit de spelers kunt halen.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Goed, dus dinsdag 10 uur 's ochtends. Wat zei je?
1: Nee, dat fysiek is echt belangrijk.
0: Natuurlijk is dat belangrijk.
1: Daarom.
0: Het is sport.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Daarom.
0: Ik kan daar niet met je rollator het veld over.
1: Ja, en ik snap ook niet dat iemand zei me ook van, ja, die jongens die speelden dus niet op hun best, omdat het een oefeninterland was. En dat ze dus hun krachten wilden bewaren voor andere wedstrijden. En ik heb zoiets van, nee.
0: Nee.
1: Dat moment telt.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dan laat je zien hoe goed je bent. Afijn, dinsdag weten we meer. Corendon wil het in ieder geval graag. Dick wil het graag. De natie wil het graag. Behalve meneer Martina, die wil het niet graag. Tenminste,
1: dat weten we niet.
0: Nee, dinsdag hebben we er meer informatie over. Spallend zich. Paradise en EWF nu. Oh, wow.

0: wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach. Ah, voor mij?
3: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis.

0: In een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
1: Ik ben bijna jarig!
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie!
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
5: Dames, heren, jongens, meisjes, we lopen uit. Het is 8:58, daarom aangeschoven voor je laatste Paradise FM Nieuws Update. Nelly Rossa.
6: Bij het CMC ziekenhuis heeft bijna 9 op de 10 neurologiepatiënten acute of spoedeisende zorg nodig. Daardoor lopen wachttijden voor niet dringende afspraken steeds verder op. Volgens het CMC stijgt het aantal patiënten met ernstige neurologische aandoeningen, zoals een beroertes. Ook het aantal consulten op de neurologie-polykliniek nam dit jaar met ruim 16% toe. En er is op dit moment geen directe dreiging voor Curaçao door het hantavirus. Dat meldt het ministerie van Gezondheid naar aanleiding van besmettingen op het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarbij 3 opvarenden overleden. Volgens GMN komt het virus vooral voor bij wilde knaagdieren die niet op Curaçao leven. De overheid volgt de internationale situatie wel nauwlettend, met extra aandacht voor cruiseschepen in de regio. En internationaal nieuws, een 83-jarige Duitser met dementie heeft per ongeluk zijn vrouw achtergelaten bij een tankstation in Frankrijk en reed daarna honderden kilometers verder zonder het door te hebben. Dat meldde Duitse media. De man was onderweg naar Duitsland toen hij stopte bij een parkeerplaats. Zijn vrouw stapte uit, maar hij reed daarna verder. Pas uren later schakelde de vrouw de politie in. Agenten konden de man uiteindelijk opsporen. Hij bleek niet meer te weten waar hij was of dat zijn vrouw niet meer in de auto zat. Beiden maken het volgens de politie verder goed.
5: Ja, ja, dementie. Deze man heeft gewoon de life hack van de eeuw ontdekt.
6: Alleen jij kan dat zo interpreteren.
5: Deze man, die snapt het.
6: Nee, maar weet je het ergens? Die vrouw was, die 91-jarige vrouw, die is bijna volledig blind. Ze is in een volledig hulpeloze toestand achtergebleven.
5: Ja, ja. Oh. Sorry schat, ik had spontaan last van dementie.
7: De ochtendkrant van Nelly.
5: Die man die wilde gewoon een keer een weekendje rust. Oké, zeg, even kijken wat er in de krantjes staat. Hè?
6: Ja, ik ben nog steeds helemaal van slag van dit bericht. Ik hoop niet dat mijn toekomstige partner dit ooit met mij zou uithalen.
5: Nee.
6: Onderwijs binnen de Curaçaose gevangenis is volgens coördinator Charissa Leeuwelin momenteel populair onder gedetineerden. Vooral omdat er nu meer continuïteit is in het aanbod. Waar opleidingen vroeger vaak stilvielen door geldgebrek, zijn er nu vaste trainingen en cursussen beschikbaar. Gedetineerden tonen veel interesse en vragen actief naar lessen en inschrijvingen. Binnen SDKK worden dus opleidingen aangeboden op SBO 1 niveau, zoals monteur, schilderen, interieurverzorging en keukenassistent. En daarna zijn er ook trainingen in onder meer computertechniek, tegelzetten en ondernemerschap. En ook is er aandacht voor spirituele begeleiding en emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld rondom trauma's. Diploma's worden uitgegeven via de dienst openbare scholen, zodat gedetineerden niet worden gestigmatiseerd met een gevangenisvermelding. Oké. En de klassen die bestaan om veiligheidsredenen uit maximaal 8 personen. Maar de vraag naar deze lessen is dus veel groter. En daarom wordt dus prioriteit gegeven aan gedetineerden zonder werk of andere activiteiten. En aan mensen met langere detentieperiodes. En volgens de coördinator leidt het soms tot frustratie bij mensen die niet geselecteerd worden. En een geïnterviewde gedetineerde vertelt dat onderwijs hem heeft geholpen rustiger met emoties om te gaan en zichzelf positief te ontwikkelen. En hij ziet wel verbeterpunten zoals dagelijkse les en grotere groepen, omdat veel meer gedetineerden willen deelnemen. Het artikel heet ook volgens mij Onderwijs is trendy in de gevangenis. En dat staat vandaag in het Antilliaans Dagblad. In de Vigilante-artikel, het gaat weer over ons team. Het gaat elftal, voetbalelftal. Volgens teammanager Wouter Jansen wil de huidige selectie van Curaçao gesloten blijven voor nieuwe spelers. Dat zei hij tijdens een bijeenkomst op een hogeschool in Arnhem. Kort daarna verschenen in Nederlandse media berichten dat spelers ook geen voorstander zouden zijn van Fred Rutte als technisch directeur. Volgens bronnen zou er binnen...
5: Technisch directeur?
6: Ja, als bondcoach eigenlijk. En volgens bronnen zou er binnen de communicatie rond de selectie onrust bestaan over de rol van Rutte en dus een mogelijke terugkeer van Dick Advocaat. Rutte staat bekend als een technisch sterke coach die niet terugschrikt voor veranderingen binnen de selectie. En de spelers willen dat dus niet.
5: Nee.
6: Ja, dinsdag dus een persconferentie.
5: Ja, ik kreeg nog een berichtje van meneer Martina. Ik weet niet of hij luistert, maar daar lijkt het dus wel op. Hij zegt, Fred Rutten is bondcoach van Curaçao, punt.
6: En dan zetten wij er een komma achter.
5: Nee.
6: De advocaat mag dan mee als adviseur.
5: Hallo, je bent geen Mark Rutte, hè?
6: Dit
5: is geen punt, dit is een komma. Nee, dit is echt een punt.
6: Komma. Nou, iets waar nog ook een komma achter zit, is dus de rechter die nog geen definitieve uitspraak gedaan in de zaak rond een vrouw die in 2023 in Welgelegen werd aangevallen door twee honden. Volgens de 67-jarige vrouw werd ze dus tijdens de wandeling gebeten en moest ze voor behandeling naar het CMC. De vrouw eist een schadevergoeding van ruim 9000 gulden. De man, die volgens haar eigenaar is van de honden, ontkent dat zijn dieren betrokken waren bij de aanval. En omdat de verklaringen elkaar tegenspreken, wil de rechter er eerst meer bewijs zien, waaronder foto's en satellietbeelden van de plek van het incident. En de zaak wordt in eind juni weer voortgezet.
5: Okay.
6: En ik moet altijd met iets leuks eindigen. Nou, dit weekend is er weer genoeg te doen. Zo is er vanavond een concert van Shirma Rouse bij Bakkenpit met mij. En dat is A Night of Soul. Waarin ze dus al een eerbetoon brengt aan iconische artiesten als Aretha Franklin, Michael Jackson en Quincy Jones. Het geld gaat naar de goede doelen die op Curaçao die dus zich inzetten voor kinderen. Mm-hmm. Verder ook dit weekend, eigenlijk op morgen dus, bij Landhuis Bloemhof. Een meet and greet met kunstenaars Richard Doest en Carlo Warlee. Die hebben op dit moment een tentoonstelling bij Landhuis Bloemhof, Emotion Structure. En daar gaat het eigenlijk om de schilderijen van Richard Doest en dan de fotografie van Carlo Warlee. Twee kunstenaars zijn, nou ja, verschil is, volgens mij zitten 30 jaar tussen hen en ze hebben ook een hele andere stijl. En dat juist die tegenstelling maakt deze tentoonstelling zo bijzonder. Ja, dat in principe.
5: Oké. Okay. Nou, mooi. Was dat het?
6: Ja.
5: Er gebeurt ook geen drol vandaag, hè, in de kranten.
6: Nou ja, er is natuurlijk wel het bericht over CMC en de neurologie. Druk eigenlijk, of althans de neurologie afdeling ziet een toename. Maar dat hebben we in het nieuws al gehad. Dat staat ook in de kranten. En natuurlijk de Raad voor de Rechtshandhaving, die constateert dus dat er ernstige personeelstekorten zijn binnen justitie en ook dat de infrastructuur niet deugt. Nou, dat baart zorgen.
5: Ja. En het is vrijdag trouwens. Vandaag en morgen, dat is wel leuk. En dit is echt puur omdat ik het hem gun. Staat die Hollandse kaasboer weer op de Santa Rosa weg. Ik ben er vorige week zaterdag geweest.
6: Mm-hmm.
5: Fantastisch wat hij aan oude kaasen meeneemt.
6: Alleen maar oude kaas?
5: Nee, ook jonge kaas, truffelkaas, kaas met kruiden erin. Maar wel, die oude kaas die is echt wel top. Die hebben we gisteravond op de bank nog even van zitten peuzelen. En die krijg je dan lekker in zo'n Hollandse kaaspapiertje. Snap je wat ik bedoel?
6: Ja.
5: Met een leuke koeltasje daarbij. Kun je het meenemen zonder dat het wegloopt uit je auto. Maar hij gaat het maar even checken. Het is een hele sympathieke vent. En hij verdient wat steun en zo. Hij heeft wat tegenslagen gehad met zijn opstart hier op het eiland. Iets met wat voorraad wat de weersomstandigheden niet heeft overleefd. Maar nu staat hij daar op vrijdag en de zaterdag staat hij op de Santa Rosa weg bij naar de richting Emtech, volgens mij die kant op.
6: Het is bij voor de Frankies.
5: Ja, bij jou voor de deur.
6: Ja,
5: ja, je woont daar een beetje. Ja, ja. Maar nee, dat is leuk. Doe dat programma even checken dan. Vandaag en morgen, toch? Ja, vandaag en morgen. Ja. Alright, tot zover.
6: Ja hoor.
5: Bedankt.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit van de bord. Nu Joris Reer.
5: Van harte goedemorgen. Lips Enk is hier. Paradise.

0: Spaar en betaal met je Fortunakaart bij Building Depot.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen.

0: Naughty Boy met Beyoncé Running op je vrijdagochtend. De vrolijke vrijdagochtend. Dit is het 10 minuten voor 9.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Onderweg naar je werk, onderweg naar weet ik veel waar je naartoe gaat. Naar de kinderopvang misschien wel. Om nog even je dochter weg te brengen en dan door te rijden naar de zaak. Praten wij je nog even bij. Het Laura woord van de dag. Er staat weer wat leuks opgeschreven, hè? In de Laura app, in de App Store, gratis te downloaden. Toch, Nelly?
2: Ja.
0: Ja. Nou, wat dan? Verlos ons, help ons.
2: Ena, het woord van de dag is iets wat jij bent vergeten te halen voor Moederdag. Een regalo.
0: Een cadeautje. Mm-hmm. Zeg dat nou niet. Mijn vrouw zit nu in de auto, ja?
2: Ja, dat is niet erg. Oh. Ze weet met wie ze is getrouwd.
0: Dus ik ben het niet vergeten. Ik ben het niet vergeten.
2: Ja. Nee. Nou ja, ik heb wel een paar tips voor je. Ik had het gisteren ook al gezegd. En kennelijk luisteren mensen naar dit radioprogramma. Want er zijn een paar luisteraars die zijn dus naar Studio Verdi gegaan. Ja. Om nog voor het laatst snel, voordat ze sluiten, iets in te slaan. En dat kan natuurlijk ook voor Moederdag.
0: Oh ja, oké.
2: Op het Kommensplein kan je daar iets leuks halen.
0: Een sigaar?
2: Nou, dat weer niet. Voor je moeder, voor Moederdag, hallo. Leuke, van die leuke geitjes. Weet je wel, van die keramiek.
0: Oh, zo bedoel je, ja. Ja, Kommensplein, daar zit ook een sigarenboer, vandaar de verwarring.
2: Oh, oké, okay. Ja. Nee. En anders heb je dan ook een hele leuke kledingzaak.
0: Oké.
2: Okay. Op Kommensplein. Maar in ieder geval valt heel veel leuks te halen. Oh, en nog iets, als je dan toch in de stad bent, dat had ik dus ook. Je kan ook matcha-ijs tegenwoordig halen in de brede straat.
0: Wat is dat?
2: Ijs van matcha.
0: Wat is dat?
2: Het groene poeder, dat eigenlijk van thee is, ook Japans.
0: Nee.
2: Heb je nooit matcha? Tja.
0: Wat is matcha?
2: Heb je echt nog nooit, dat is een hele craze op dit moment. Het is helemaal in.
0: Ja, ik ben niet zo van de trends.
2: Dat weet ik, maar je kan heerlijke... Jade, die heeft bijvoorbeeld verschillende pop-ups waar ze dan matcha verkopen.
0: Ja.
2: Met allerlei lekkere smaken.
0: En wat is het dan? Groen poeder? Ik zie
2: het. Ja, eigenlijk is het een soort theepoeder. Het is echt heel goed, zeker als je geen koffie wilt drinken voor cafeïne, dan is matcha een goed alternatief.
0: Ja, ja.
2: Okay. Ik haal het regelmatig en dus nu ook een heerlijke matcha-ijs daar zo bij. Van Gogh, die nu in de Bredestraat zit.
0: Ja.
2: Ook in de brede, nu ook in de brede straat zit voor lekkere, onder andere voor ijs. En
0: het is goed voor je huid en zo.
2: Het is goed voor je huid.
0: Voor je haargroei.
2: Ik weet niet.
0: Waarom drinken mensen dan matcha?
2: Nou, ik doe het omdat ik geen minder cafeïne tot me wil nemen.
0: Maar dan kun je toch ook gewoon water drinken?
2: Ja, dat doe ik ook.
0: Okay.
2: Maar soms heb je een beetje oppepper nodig voor, wakker te blijven. En om je brain function een beetje te stimuleren.
0: Ah, oké. Okay. Dus matcha is eigenlijk een soort van wat ze in Colombia maken, maar dan wit. Dat maken ze in Japan groen. Dat krijgen ze een krachtmiddel of zo.
2: Je hebt het toch nu niet over drugs?
0: Maar wat is matcha? Ik begrijp niet zo goed wat matcha is. Het is geen cafeïne, maar je wordt er wel wakker van.
2: Het is een hoogwaardige felgroene thee uit Japan. Gemaakt van fijn gemalen blaadjes van de Camellia sinensis plant.
0: Ja.
2: In tegenstelling tot gewone thee drink je bij matcha het hele blad in poedervorm op. Wat zorgt voor een geconcentreerde smaak en hogere inname van antioxidanten.
0: Oké. Nou, duidelijk zeg, ja.
2: Zijn rustgevende, maar alerte werking.
0: Leuk cadeautje voor Moederdag. Woord van de dag vandaag is...
2: Regalo.
0: Regalo. Een cadeau voor Moederdag. Deze zondag. Vergeet het niet, hè, te gaan halen. Een cadeau voor Moederdag. Anders ben je echt... Dan ben je zo'n. Nou ja, laat ik maar. Paradise FM, goedemorgen. Billy Joel is hier, The River of Dreams.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Curaçao op 29.

0: Beluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Oh, Buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. Premier Dilma Pisas is uitgenodigd voor de inauguratie van de nieuwe president van Costa Rica, Laura Fernández Delgado. De ceremonie vindt morgen plaats in San José. Fernández Delgado van de Partido Pueblo Soberano won de verkiezingen met meer dan 48% van de stemmen en wil zich inzetten voor economische groei en het bestrijden van corruptie. Deze week is de solo-tentoonstelling De Tuinfluiter van Evelien Sipkes geopend in het Curaçao's Museum. De opening viel op 5 mei, de dag van de bevrijding. De tentoonstelling belicht thema's als herinnering en verzet, gebaseerd op het verhaal van Sipkes' grootmoeder die vluchtelingen hielp. De Tuinfluiter is te zien tot en met 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. Een brand in het Parque Tabasco in Villa Hermosa, Mexico, heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Het vuur ontstond tijdens een concert op een jaarlijks festival. Tienduizenden bezoekers probeerden in paniek te ontsnappen. De brandweer kreeg het vuur onder controle, maar delen van de hal stortten in. De gouverneur kondigde steun aan voor getroffen ondernemers en condoleerde de slachtoffers. De Britse premier Keir Starmer neemt de verantwoordelijkheid voor de slechte uitslag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Labour verliest honderden zetels en staat ver achter de rechtspopulistische Reform UK-partij van Nigel Farage. Starmer blijft aan als partijleider tot de volgende landelijke verkiezingen in 2029. Een Nederlandse KLM-stewardess heeft geen hantavirus, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze was in isolatie in het Amsterdam UMC na contact met een zieke vrouw aan boord van het cruiseschip Hondius. 3 mensen zijn overleden aan het virus. 2 Britten zijn besmet, een derde vermoedelijk ook. Het cruiseschip vaart naar Tenerife voor repatriëring van passagiers. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Sheila.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, van harte goedemorgen op deze vrijdagochtend. Ga je er vandoor met een lekker diner voor twee bij Il Forno. De pizza tartufo. Dit is echt iets waar je mij s'nachts wakker voor kan maken. Die ze daar verkopen. Die is waanzinnig lekker. Je kan het gaan ervaren op onze kosten. Luister even mee.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

ik weet wel van welke, denk ik tenminste. Jij ook, pak je telefoon en stuur een WhatsApp. 6-6-7-5-1-0-3-1. Hoog tijd voor the man himself. The living legend. De man die nog vele feesten onveilig maakt. Het is Junior Tekla op Paradise.

0: Binnenkort weer met nieuw werk, hè? De Rolling Stones. Op Paradise hoorde je Miss You. Op je vrolijke vrijdagochtend. Goed dat je hem aan hebt staan. Elke dag zing je ze van A tot Z mee. De grootste hits ooit gemaakt op deze radiozender. Zometeen naar je laatste Paradise FM nieuwsupdate. En onderweg T-Spone. Sex on the Beach komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedrijf.

0: als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.

0: Voetbalbond FFK wijst terugkeeradvocaat af. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. 5 weken voor het WK-voetbal is onrust ontstaan rond de nationale ploeg van Curaçao. Volgens Nederlandse media willen meerdere internationals en sponsoren dat Dick Advocaat terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt echter vast aan Fred Rutte, die het team eind februari overnam, nadat Advocaat tijdelijk stopte vanwege de ernstige ziekte van zijn dochter. Bondsvoorzitter Gilbert Martina zegt dat Rutte Curaçao ook tijdens het WK zal leiden. Curaçao kende onder Rutte een moeilijke start met oefennederlagen tegen China en Australië. Op het WK speelt Curaçao in een groep met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Aanstaande dinsdag houdt voetbalbond FFK een persconferentie over deze kwestie. En bij het Curaçao Medical Center heeft bijna 9 op de 10 neurologiepatiënten acute of spoedeisende zorg nodig. Daardoor lopen wachttijden voor niet dringende afspraken steeds verder op. Volgens het CMC stijgt het aantal patiënten met ernstige neurologische aandoeningen, zoals beroertes. Ook het aantal consulten op de neurologie-polykliniek nam dit jaar met ruim 16% toe. Daarnaast blijven gemiddeld 25 patiënten langer in het ziekenhuis, omdat er nog geen vervolgzorg beschikbaar is, bijvoorbeeld in het verpleeghuis of via thuiszorg. Daardoor blijven bedden bezet en neemt de druk op de spoedeisende hulp verder toe. Het ziekenhuis benadrukt dat betere preventie en snellere behandeling van chronische aandoeningen, zoals hoge bloeddruk en diabetes, nodig zijn om de druk op de zorg te verminderen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirates Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: Strong. Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek

Paradise en Teaspoon op deze vrolijke vrijdagochtend, 8e van mei. Het is vandaag een bijzondere dag trouwens. Als jij op zo'n grote vorkheftruck rijdt, dan is het jouw dag vandaag. Het is de internationale dag van de heftruckchauffeur. Met van die grote lepels, alles de lucht in tillen. Nou, je moet het maar kunnen. Lijkt me doodeng, al dat gewicht wat je dan onder je vingertop hebt. Laatst met Koningsdag tijdens de opbouw daarvan nog wel eens op zo'n lepeltje gestaan. Om wat banners naar boven te brengen. Nou, ik stond er echt met trillende benen op, ja. Het is niet aan mij besteed. Als jij wel op zo'n ding zit, dan is deze dag voor jou. Gefeliciteerd, internationale dag van de heftruckchauffeur. Zometeen op Paradise. Donna Summer, je hoort Bryan Adams, The Spice Girls, Jason Mraz en many, many more. En eerst hier Luidkeels meebrullen met Elton John en Kiki.

ik zie je wel zitten met die luchtgitaar headbangend in de file met Bryan Adams. Can't stop the thing we started op Paradise. Zometeen hier onze grote Jeremy Kesseler. Ik wens je veel plezier met hem. En lekker weekend toegewenst. Spreek je maandag weer. Dag.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: is Jasper Markies en dit is het nieuws. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak van een hondenaanval in Welgelegen. Een 67-jarige vrouw eist meer dan 9000 gulden schadevergoeding nadat zij in 2023 werd gebeten door 2 honden. De eigenaar ontkent betrokkenheid. De rechter vraagt om extra bewijs, waaronder foto's en satellietbeelden. De zaak gaat eind juni verder. Onrust rond de nationale voetbalploeg van Curaçao, 5 weken voor het WK. Meerdere internationals en sponsoren willen dat Dick Advocaat terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond blijft echter bij Fred Rutte. Bondsvoorzitter Gilbert Martina bevestigt dat Rutte het team tijdens het WK zal leiden. Aanstaande dinsdag is er een persconferentie over deze kwestie. Dan nog internationaal nieuws. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. De bende verdiende geld met bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties vond de politie contant geld, vuurwapens en dure goederen. Het onderzoek begon vorig jaar na gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. De gijzeling in een bank in het Duitse Zinzig is voorbij. De politie heeft het gebouw doorzocht en 2 gegijzelden, waaronder een chauffeur van een geldtransport, zijn ongedeerd vrijgelaten. De daders zijn vermoedelijk gevlucht. De binnenstad blijft afgesloten terwijl de hulpdiensten hun werk doen. Een brand bij het datacentrum in Almere heeft 3 verdiepingen volledig verwoest. De brandweer kon het vuur moeilijk bestrijden omdat ze de elektriciteitsruimtes niet konden betreden. Door de brand zijn veel websites en diensten uitgevallen, waaronder de toegangspoortjes van rederij Doekse in Harlingen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: Geldig van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit van de borst.
0: Nu, Jeremy Kesseler.
2: De maand mei voor het lekker gestagen. Het is weer vrijdag. Bon dia.

Dat was ik vannacht ook. Maar dat kwam door de televisieserie die ik gisteren heb gekeken. Inmiddels sinds seizoen 5 aangekomen van Falling Skies. Man, wat een alien geweld allemaal. Daar was ik compleet door weggeblazen. Zoals ook de aliens in die serie. Als je veel televisie kijkt, dan kan het wel eens in je gedachten blijven hangen. En dan ga je daarover dromen. Nou, daar was ik compleet door weggeblazen, beste Alan Clark. En Janet Jackson ook nog na 10 uur. When I Think of You hier op Paradise FM 103.1. Vrijdag 8 mei. Bon dia, bon dia. Daar gaan we met deel 2 van je ochtend. Na Joris Reer ben ik er weer. Jeremy met volle energie. Laten we daarop houden. Die ga ik delen met je. Muzikaal zit dat goed met Kylie Minogue, In Your Eyes. En Gary Moore, gitaren. Qua muziekquiz, Il Forno vandaag op het programma. Een diner voor twee te winnen met een lekker Italiaanse hap. En het is vrijdag, dus je hoort zometeen. Jouw collega heeft geen idee.

0: grijs. Dat zijn die van mij. Kylie Minogue, In Your Eyes. Welke kleur beken jij als mensen recht in je ogen kijken en laat jij jouw ware aard zien?
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Van Kylie Minogue naar een beetje droogkomisch en suggestieve situatie hier die jij inderdaad wellicht herkent. Stel je maar eens even voor dat jouw collega geen idee heeft dat zijn lunch elke dag, maar dan precies om 1 over 12 start. Niet van de honger, nee, vanwege de timer op zijn smartwatch. Het begint met een piep, dan ritueel handen drogen, dan soep. Met militaire precisie wordt het gegeten. En wij als collega's houden het bij. We hebben weddenschappen lopen. En soms vertraagt hij ook expres. Maar dan nog, 12:01 blijft heilig. Hij denkt dat we niets merken. Wij weten dat hij in zijn vorige leven waarschijnlijk een Zwitserse horloge was.
1: Tot 12:00, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler.

0: Vandaag is het dan 8 mei, maar al was het gisteren of morgen of overmorgen. Het is allemaal in het hier en nu en daar hoor je de beste muziek ooit gemaakt. En wel via 103.1 FM. Paradise draaide Soul Asylum, The Runaway Train, na die grote hit van The Cure, Boys Don't Cry. En maak je klaar voor meer grote artiesten als Prince en Whitney Houston. Over een paar minuutjes na het nieuws van 10:30.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.

0: leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
5: Rechter wil meer bewijs in zaak hondenbeet. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak rond een hondenaanval in Welgelegen. Een 67-jarige vrouw zegt dat ze in 2023 tijdens een wandeling werd aangevallen en gebeten door 2 honden en daarna behandeld moest worden in het CMC. De vrouw eist ruim 9000 gulden schadevergoeding. De vermeende eigenaar van de honden ontkent dat zijn dieren betrokken waren bij het incident. Omdat de verklaringen verschillen, wil de rechter eerst extra bewijs zien, waaronder foto's en satellietbeelden van de locatie. De zaak gaat eind juni verder. En 5 weken voor het WK-voetbal is onrust ontstaan rond de nationale ploeg van Curaçao. Volgens Nederlandse media willen meerdere internationals en sponsoren dat Dick Advocaat terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt echter vast aan Fred Rutte, die het team eind februari overnam nadat Advocaat tijdelijk stopte vanwege de ernstige ziekte van zijn dochter. Bondsvoorzitter Gilbert Martina zegt dat Rutte Curaçao ook tijdens het WK zal leiden. Curaçao kende onder Rutte een moeilijke start met oefennederlagen tegen China en Australië. Op het WK speelt Curaçao in de groep met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Aanstaande dinsdag houdt voetbalbond FFK een persconferentie over deze kwestie. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
6: Quatre Vents.
7: Dat is Frans, 80.
6: Frans is 80?
7: Wie is Frans?
6: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
7: Dat is ook weer Frans.
6: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
7: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
6: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
7: Ga je weer?
6: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
7: Quatre Vents.
6: Exactement.
8: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
9: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
10: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Dit is Paradise FM.
11: Jeremy Kesseler. Met muziek van King, Prince en Queen, Whitney Houston.

Prince op Paradise FM. And Money Don't Matter Tonight, waarbij de nacht opengleed als een belofte. Lichten weer spiegelden in glazen die steeds opnieuw gevuld werden. Taxis werden zonder nadenken aangehouden. En elke stap voelde alsof geld geen waarde had. Alleen het moment telde. Jij lachte, zij draaide rond onder een straatlamp. En ergens tussen champagne en een impulsieve aankoop van iets totaal overbodigs voelde het alsof de wereld van jullie was. Stel je dat maar eens even voor bij die song van Prince en Money Don't Matter Tonight. Ja, totdat de ochtend kwam, hè, en jij met lege zak en een bonnetje in je hand stond. Geen hotel, geen plannen, alleen dat ene bewijs van die grootste investering van de nacht. Een opblaasbare flamingo van 240 gulden. Die nu zachtjes leegliep terwijl jij zei, dus dit was jouw

0: Normaal gesproken ben ik nogal recalcitrant en zeker van het positief insteken van een verhaal, van een boodschap, van een gesprek, wat dan ook. Ed Sheeran, Don't, klinkt nogal negatief, maar je wordt toch vrolijk van deze plaat. Had je dat ook?
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En anders word je dat wel van de Lekker Diner voor 2, wat nu te winnen is in die muziekquiz. Ik heb het fragment voor je op deze 8e mei. We hebben namelijk Il Forno op het menu staan. Je kunt een lekker Italiaans gaan happen als jij het juiste fragment weet te raden van deze opgave.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

De opgave van wie is deze gitaarsolo? Titel en artiest. Artiest is het allerbelangrijkste. Geef maar door via appnummer 6751031. En maak kans op dat diner voor twee bij Il Forno vandaag in de muziekquiz.

Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

zakelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar StarCura.

0: 12 uur.
1: Mijn naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak van een hondenaanval in Welgelegen. Een 67-jarige vrouw eist meer dan 9000 gulden schadevergoeding nadat zij in 2023 werd gebeten door 2 honden. De eigenaar ontkent betrokkenheid. De rechter vraagt om extra bewijs, waaronder foto's en satellietbeelden. De zaak gaat eind juni verder. Onrust rond de nationale voetbalploeg van Curaçao, 5 weken voor het WK. Meerdere internationals en sponsoren willen dat Dick Advocaat terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond blijft echter bij Fred Rutte. Bondsvoorzitter Gilbert Martina bevestigt dat Rutte het team tijdens het WK zal leiden. Aanstaande dinsdag is er een persconferentie over deze kwestie. Dan nog internationaal nieuws. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. De bende verdiende geld met bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties vond de politie contant geld, vuurwapens en dure goederen. Het onderzoek begon vorig jaar na gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. De gijzeling in een bank in het Duitse Zinzig is voorbij. De politie heeft het gebouw doorzocht en 2 gegijzelden, waaronder een chauffeur van een geldtransport, zijn ongedeerd vrijgelaten. De daders zijn vermoedelijk gevlucht. De binnenstad blijft afgesloten terwijl de hulpdiensten hun werk doen. Een brand bij het datacentrum in Almere heeft 3 verdiepingen volledig verwoest. De brandweer kon het vuur moeilijk bestrijden omdat ze de elektriciteitsruimtes niet konden betreden. Door de brand zijn veel websites en diensten uitgevallen, waaronder de toegangspoortjes van rederij Doekse in Harlingen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Oh, Buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was... en je hebt documenten nodig zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: XFM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: We vieren de

laten we er eens even goed bij stilstaan bij deze plaat van Phil Collins. Can't Stop Loving You en het vieren van het leven, de celebration met Kool & The Gang. Het is vrijdag 8 mei vandaag. Dat betekent dat het bijna een bon weekend is voor jou en mij. Lekker, mooi vooruitzicht, dan komt Hemelvaart er ook nog eens een keer aan. En Ozzy stoot zijn knie op zijn melodie. Maar welke melodie? Hij liep weer het eiland over, maar waar is hij terechtgekomen? Dit is Queen. Was dat ook hemels voor hem? Nee. Dat deed pijn, dat stoten van zijn knie. Maar de vriend van de show is er wel zometeen. Over 10 minuutjes, hier op Paradise.

0: kloppen van je gevoelens.
1: De Sugar Babes, liedjes over liefde in de eind 90's, begin jaren 2000. Wat waren ze populair? Je bent Paradise, na Queen en Heaven for Everyone. En maak je niet druk, knopjes indrukken hoeft letterlijk binnenkort niet meer. We hebben AI en robots, alles komt onze kant op als je daar allemaal een beetje in gelooft.
2: Ozzy stoot zijn knie. Maar op welke melodie?
1: Ja, Ozzy Stoot die doet het allemaal nog steeds met de benenwagen. Niks techniek, lekker wandelen over ons mooie douche Curaçao. En zo was hij eerder deze week. Lekker een beetje richting, daar Sint-Jorisbaai aan het gaan. Maar hij liep over de weg naar Santa Catarina. Lekker een lange weg richting Coraal Tabak Estates en het bungalowpark daar. Maar hij sloeg af richting de Calle Vanda, de Calle Gomesa. En daar ging het mis. Hij stootte zijn knie.
2: Ozzy stoot zijn knie.
3: Au, au, au, au. Au, au. Au, au, au. Au, au. Au, au. Au, au. Au, au. Au, au. Au, au. Au, au. Au.
1: Ik heb heel stiekem het gevoel, ondanks dat het pijn deed bij Ozzy, dat het toch een beetje goed voelde als ik hem zo hoorde, ouwe. Enig idee wat dit was?
2: Ozzy stoot zijn knie. Maar op welke melodie?
1: Dat is de vraag. 675-1031. Doe lekker mee op de vrijdag 8 mei voor de eer. Hij deed het weer. Hij stootte zijn knie. Maar op welke melodie? 675-1031.

0: richting 11:30.
1: Met Marvin Gaye.
2: Ozzy stoot zijn knie.
1: Ozzy
2: stoot zijn knie.
3: Auw!
2: Maar op welke melodie?
0: Ja, It Feels Good, de ultieme feel-good klassieker met ontzettend vrolijk karakter. 1985, Quatrina and the Waves.

0: thuisfm.cw.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: In een wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's, is daar jij de held die daar multimodaal

0: 30 in Zeelandia. Multimart. Wel zo makkelijk.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
3: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op Sint-Caribe.nl.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
5: Rechter wil meer bewijs in zaak hondenbeet. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak rond een hondenaanval in Welgelegen. Een 67-jarige vrouw zegt dat ze in 2023 tijdens een wandeling werd aangevallen en gebeten door 2 honden en daarna behandeld moest worden in het CMC. De vrouw eist ruim 9000 gulden schadevergoeding. De vermeende eigenaar van de honden ontkent dat zijn dieren betrokken waren bij het incident. Omdat de verklaringen verschillen, wil de rechter eerst extra bewijs zien, waaronder foto's en satellietbeelden van de locatie. De zaak gaat eind juni verder. En 5 weken voor het WK-voetbal is onrust ontstaan rond de nationale ploeg van Curaçao. Volgens Nederlandse media willen meerdere internationals en sponsoren dat Dick

0: terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt echter vast aan Fred Rutte, die het team eind februari overnam nadat advocaat tijdelijk stopte vanwege de ernstige ziekte van zijn dochter. Bondvoorzitter Gilbert Martina zegt dat Rutte Curaçao ook tijdens het WK zal leiden. Curaçao kende onder Rutte een moeilijke start met oefennederlagen tegen China en Australië. Op het WK speelt Curaçao in de groep met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Aanstaande dinsdag houdt Voetbalbond FFK een persconferentie over deze kwestie. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: bij. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
2: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
5: In de nacht, daar gebeurt het. Goede muziek door Jeremy.

Paradise FM. Gisteren hadden we nog in de beroemde bekentenis. Hij heeft natuurlijk van alles uitgevreten in zijn leven. Vanaf zijn 17e verdiende hij miljoenen. Hij heeft dat gespendeerd aan een heleboel onzin. Auto's, andere gekke dingen. Maar ook aan mensen in nood helpen. Zo kocht hij een winkel omdat die vrouw die daar werkte mishandeld werd door de baas. En hij heeft die baas uitgekocht zodat die vrouw die winkel kon runnen en haar leven kon opbouwen. Dat is dan toch wel weer mooi. Hè? Bobby Brown, Paradise FM. Two Can Play That Game. Op je vrijdagochtend. Lekker langzaamaan richting dat weekend. Maar als eerste, nou ja, heel erg belangrijk, want dat is het hier en nu, de lunch. We gaan richting 12 uur. Zometeen is hier het mango-moment. Ik heb een lekkere ode voor je geschreven. Na Anita Baker.

0: Daar zijn wij met Coldplay, die nu op een punt staan in hun carrière waar alles tegelijk gebeurt. Ze gaan de allereerste halftime show ooit op een WK-finale doen. Zeg maar de Super Bowl, maar dan met de halve wereld die tegelijk kijkt. En Chris Martin zegt ook dat ze misschien richting hun laatste albums gaan. Dus alles wat je nu ziet voelt een beetje alsof het laatste hoofdstuk gaat beginnen. En alsof dat nog niet genoeg is, veroorzaken ze ook per ongeluk schandalen op hun eigen concerten, zonder er zelf iets voor te hoeven doen. Nou ja, weet je, dat is toch het niveau. Je maakt niet alleen muziek, je bent het nieuws ook nog eens een keer.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Coldplay maakt plaats voor Mijn Pen, die creativiteit op het papier heeft gezet richting de lekkere lange lunch. Want die begint vandaag niet aan tafel, maar bij het raam waar de geur al naar buiten ontsnapt. Binnen staat een pan carnistoba, zachte prutteren, donker vol. Precies die geur die je meteen naar binnen trekt. En iemand roept, kom eten, kom eten. En ineens is iedereen er. Borden worden gevuld, niemand wacht echt netjes. En dan wordt er geproefd, erbij geschept. En halverwege het gesprek weet je niet meer waar het begon. Alleen dat het allemaal ontzettend goed is. Buiten gaat alles door, maar hier binnen staat de tijd even stil. Niet omdat het moet, maar natuurlijk omdat het kan. Hè. Dit is Curaçao, kom op. En terwijl je achterover leunt en nog een laatste hap neemt, voel je het. Dit is geen gewoon moment. Dit was er eentje die blijft hangen. En wat maakt die stoba toch echt heerlijk. Oh. Ga je hem ook zo lekker voorberen of staat er een lekker Hollands boterhammetje op het menu? Geniet er in ieder geval van, net als van de show van Pepijn Bier en Broodspot na 12 uur. Heb ik nog Gran Luis Guerra voor je. Carta de Ama.

0: kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é promover página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een drie gangen menu voor 99 gulden. Of twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Het Hof heeft goedkeuring gegeven voor het appartementenproject Grand Sanari in Jan Sofat. Het complex omvat 28 appartementen in 6 gebouwen. Bezwaren van omwonenden over de hoogte en waardedaling van hun woningen zijn afgewezen. Het Hof stelt dat er geen recht op vrij uitzicht bestaat en dat de plannen voldoen aan de regels voor ontwikkeling. De Raad voor de Rechtshandhaving waarschuwt voor een crisis in het rechtssysteem van het Caribisch deel van het Koninkrijk. In het rapport Staat van de Rechtshandhaving 2025 wordt aangegeven dat personeelstekorten en gebrek aan middelen problemen veroorzaken. De situatie in gevangenissen op Curaçao en Sint Maarten is zorgwekkend door gevaarlijke omstandigheden. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. De bende verdiende geld met bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties vond de politie contant geld, vuurwapens en dure goederen. Het onderzoek begon vorig jaar na gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. De gijzeling in een bank in het Duitse Zinzig is voorbij. De politie heeft het gebouw doorzocht en 2 gegijzelden, waaronder een chauffeur van een geldtransport, zijn ongedeerd vrijgelaten. De daders zijn vermoedelijk gevlucht. De binnenstad blijft afgesloten terwijl de hulpdiensten hun werk doen. Een brand bij het datacentrum in Almere heeft 3 verdiepingen volledig verwoest. De brandweer kon het vuur moeilijk bestrijden omdat ze de elektriciteitsruimtes niet konden betreden. Door de brand zijn veel websites en diensten uitgevallen, waaronder de toegangspoortjes van rederij Doekse in Harlingen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Hey Vincent.

0: van 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Da-da-da-da-da-da. Zo is dat. Pink met So What?
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 11:30 over 12. Ik zeg een oprecht goeie vrijdagmiddag. Straks de quote van de dag. En die gaat vandaag onder andere, of eigenlijk voornamelijk, over ijs. En daardoor had ik, ik bereid dit programma natuurlijk voor, had ik vanochtend om 8:00 enorme zin in ijs met karamelsaus. Maar ik had het niet in huis, dus dat scheelde weer. En dat is dan weer het voorannex nadeel van hier wonen. Je loopt niet even naar buiten om iets te gaan halen. Waarschijnlijk had ik dat ook weer staan. Maar ja, om dan de auto te pakken en je weet wel, minuten te gaan rijden en dan dat ijs te halen. Nee, dat heb ik gelukkig allemaal niet gedaan. We nemen rond 20 minuten over 1. Voor 1 nemen we het nieuws door, het lokale nieuws. We gaan natuurlijk de muziekquiz spelen. Het gaat allemaal om een heerlijk diner voor 2 bij Il Forno. We hebben de spotlights. Er zijn een opmerkelijke hoop mensen uit de muziek vandaag jarig. En we hebben de soundtrack van het jaar
2: 1998.
0: Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En oprecht goedemiddag natuurlijk ook voor jou, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Het kabinet, in Nederland natuurlijk, trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor de compensatie van ondernemers in de vuurwerkbranche die te lijden zullen krijgen van het vuurwerkverbod dat dan nu definitief voor de komende jaarwisseling moet ingaan. Ik ben overigens, moet ik je heel eerlijk zeggen, blij met dat vuurwerkverbod. Ik heb dus echt een gruwelijke hekel aan knalvuurwerk. Onder andere omdat mijn hond en zo'n beetje alle honden hier op het eiland er niet blij mee zijn. Ik heb niks tegen siervuurwerk, vind ik allemaal prachtig. Maar ik zou het ook hier op Curaçao niet onprettig vinden als dat knalvuurwerk er eens een keer uitgegooid wordt.
3: Ja, dat snap ik. Ja, het is natuurlijk in ons land ook wel een probleem. Ieder jaar zien we nog steeds heel veel vuurwerkslachtoffers. Maar goed, of een verbod dan echt gaat helpen, is een beetje de grote vraag. Maar goed, je kunt nu wel ook beter handhaven, wordt gezegd. Hè. Als je het helemaal verbiedt, dan kan je gewoon beter handhaven. Dat is dan een beetje het credo op dit moment. Maar goed, wat wel opvallend is, Pepijn. De vuurwerkbranche wilde zelf 895 miljoen euro voor de compensatie hebben.
0: Het is wel een stuk minder.
3: Ja, dat is 100 miljoen euro natuurlijk wel een klein doekje voor het bloeden. Maar goed, wel opvallend dat het kabinet nu dan toch met het geld over de brug komt. Want daar wordt best wel lang op gewacht. En dat is ook een eis van de Tweede Kamer. Hè. Er moet wel compensatie zijn en anders komt er geen vuurwerkverbod.
0: Overigens, in Nederland is de verkoop van dat knalvuurwerk al sinds december 2020 verboden. Maar daar was de afgelopen jaren weinig van te merken. Want het probleem zit, zoals bij veel dingen in Nederland, in de handhaving.
3: Ja, maar goed, het blijft sowieso een probleem. Hè, want de mensen gaan straks gewoon nog steeds de grens over en gaan gewoon in België vuurwerk kopen. Dus ja, het hele vuurwerk gaan we niet helemaal kwijtraken, denk ik. Maar goed, we gaan het allemaal wel volgen, joh. En ik vind het wel jammer, hoor. Want ik denk, er is zoveel traditie die om zeep wordt geholpen. Maar goed.
0: Een brand in een datacentrum in Almere. Nederland heeft allerlei energieproblemen met het net, maar het stikt daar van de energie slorpende datacenter. Zo staat er eentje in Almere onder andere. Daar is een brand en die brand gaat nog dagen voor problemen zorgen. Wat is er aan de hand?
3: Ja, het is echt een gigantisch datacenter. Ruim 26.000 vierkante meter. Het is een van de grootste van Nederland. En ja, heel veel mensen hebben daar hun gegevens opgeslagen. Maar wat er nu wordt gezegd is dat er geen gegevens zijn verloren. Ja, en dat het wel een paar dagen kan duren dat mensen weer bij hun informatie kunnen komen. Maar het is wel goed nieuws dat er geen informatie is verloren. Maar er zijn wel bedrijven die er nu gewoon last van hebben. Want heel veel dingen, systemen werken nu niet meer door die brand in het datacenter. En het was ook wel heel lastig om die brand te bestrijden. Want de brandweer mocht ook niet naar binnen. Omdat er heel veel elektrische apparaten zijn en zo. Dat maakt het wel heel lastig om dan zo'n brand te bestrijden. Ze mogen dan alleen op afstand mogen ze blussen vanaf buitenaf en met drones naar binnen. Maar dat zie je steeds vaker, hè, dat de brandweer die panden dus niet in mag.
0: Ja, ook waarschijnlijk omdat er allerlei apparatuur ligt die zo gevoelig is dat ze daar bij uit de buurt moeten blijven. Dat je normaal gesproken daar alleen met speciale kleding, stofmaskers, helmen en de hele mikmak naar binnen mag.
3: Ja, precies. Ja. Maar goed, laten we hopen dat de meeste mensen binnen 72 uur, dat beloven ze weer, dat iedereen weer toegang heeft tot hun gegevens.
0: Ja, onder meer het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, ja, en de Universiteit Utrecht hebben problemen omdat de systemen in dat datacentrum niet werken. Het Landelijk Actiecomité Scholieren, het bekende LAX, bestaat al decennia. Die hebben altijd de eindexamenklachtenlijn, hè, want hier zijn ze bezig met de eindexamens. En in Nederland ook. En er is nu ook nog, en ik moest daar toch wel een beetje om lachen, een speciale stresslijn geopend.
3: Ja.
0: Voor scholieren met examenstress.
3: Ja, precies. Dus het gaat vooral om examenkandidaten die behoefte hebben aan een luisterend oor tijdens deze spannende examenperiode. Ik moet ook zeggen, ik heb er ook vaak slecht van geslapen. Ik was ook niet zo'n held in dat soort momentopnames, moet ik eerlijk bekennen. Dus ik heb zelf ook een bloedhekel aan dat soort examens. Dus je hebt één moment en dan moet je dat moment moet je het doen, hè?
0: Ja.
3: Dus nou ja, het is wel interessant. Je kan deze lijn dus bellen als je er doorheen zit. Ja, het is natuurlijk wel een bijzondere ontwikkeling. Want ja, die kinderen worden tegenwoordig met alles geholpen, hè?
0: Ik vond het een beetje... Ik dacht meteen, kunnen ze nou niks meer hebben? Maar dat zal misschien aan mij liggen.
3: Nou ja, dat is wel iets van de laatste jaren natuurlijk wel een beetje tendens in ons land. Dat kinderen toch op een bepaalde manier worden opgevoed met de zachte hand, zeg maar. En doe dat nou niet. Vroeger was het gewoon kappen, maar tegenwoordig gaat het allemaal heel zacht eraan toe.
0: Ja, heb jij geen zin om examen te doen? Dan maak je maar zin! Zo ben ik opgevoed, maar goed, dat is iets anders.
3: Ik ook.
0: Ja. We hoorden laatst van het voedingsbureau dat we absoluut minder vlees moeten eten. Vooral rood vlees. Dat mag nog, geloof ik, een ons per week. Maar er is een nieuwe trend die staat daar toch wat haaks op. Het carnivore-dieet. Vertel.
3: Ja, het is wel grappig, want ik was laatst zoals ik zelf uit eten bij een restaurant in de stad waar ik woon. En daar kan je onbeperkt eten. Toen zat iemand naast mij en die bestelde gewoon 13 carpaccio. Toen dacht ik, wat?
0: 13
3: carpaccio? 13 carpaccio. En toen heb ik het even nagevraagd. Nu blijkt dus dat hij aan het carnivore dieet doet. En dat zorgt er namelijk voor, als je alleen maar vlees eet, dan val je dus af, wordt gezegd. Omdat je ook weinig koolhydraten binnenkrijgt. Maar je mist wel een aantal voedingsstoffen, zoals vezels, mineralen. Dus alleen maar vlees eten is ook niet altijd even goed, zeggen ze.
0: Nou ja, je krijgt wel groente binnen, hè? Want dat at die koe ook.
3: Ja, dus... ja, precies. Maar ik vind het wel grappig. Het is wel een leuke ontwikkeling, want er zijn ook heel veel mensen die willen helemaal geen vlees meer eten. En je hebt ook mensen die gewoon alleen maar vlees eten. Dat vind ik wel een grappige ontwikkeling.
0: Wat ik net zei, dat werd letterlijk tegen mij gezegd toen het nog kon, ooit in Venezuela was en ik om groente vroeg bij mijn steak. Toen zei die ober letterlijk van, nee, ja, maar die koe heeft toch al groente gegeten.
3: Oké, okay. Nou dan denkt het voedingscentrum toch een beetje anders over. Die zeggen wel, ja, je moet ook genoeg fruit eten, vooral die vezels. Dus ook gewoon brood af en toe op zijn tijd. Nou ja, goed, ik moet zelf zeggen, ik eet ook koolhydraatarm. Dus ik eet überhaupt geen brood, daar ben ik gewoon mee gestopt.
0: Eet gevarieerd en let gewoon op wat je eet, dan val je vanzelf af. Met deze wijze woorden stuur ik je het weekend in. We spreken elkaar maandag weer, Mark.
3: Fijn weekend iedereen en top aandacht.

Het ijsseizoen in Nederland draait weer op volle toeren. Maar opvallend genoeg maakt het tegenwoordig nauwelijks nog uit of de zon schijnt. Zelfs bij bewolking en 14 graden staan er rijen voor de ijssalons. Nederland telt inmiddels meer dan 1000 ambachtelijke ijszaken. 10 jaar geleden waren dat er nog zo'n 600. Volgens kenners is dat te denken aan de sociale media, een enorme kwaliteitsslag en het feit dat ijs een culinair genietmoment, vreselijke term, maar een culinair genietmoment is geworden. Volgens Kees Baars van IJsie Prima uit Callands Oog, die onlangs brons pakte op het wereldkampioenschap ijsmaken in Las Vegas, gaan mensen tegenwoordig bewust op pad voor een ijsje. Zoals hij het zelf mooi zegt, ijs kocht je voorheen even in het voorbijgaan op een mooie zonnige dag. Nu gaan mensen er bewust voor op pad. Het is een relatief betaalbaar genietmoment. Even een kwartiertje op een bankje, net als vroeger met opa en oma. En dat ijs is natuurlijk al lang niet meer vanille of chocolade. Baars scoort internationaal met zijn creatie Seaside Delight. Een ijsje geïnspireerd op de duinen van Callands Oog. Romig ijs met amandel en meringue met stukjes zeekraal. Hij zegt, ik putte mijn inspiratie uit het duingebied rondom Callands Oog. Nieuwe smaken zijn dit jaar overal te zien. Denk aan koffie met citrus, sinaasappel met pure chocolade, chai latte, kaneel en natuurlijk de trend van de Lotus Crumble. Dat is speculoos met gekarameliseerde smaak. En speculoos is de Belgische variant van speculaas, maar dan zonder de kruiden die in speculaas zitten. Belgische bakkers ontwikkelden dat ooit en het is een soort, ja, het is meer karamelsmaak. Nou, dat wordt momenteel massaal gebruikt in ijs. Ijsmaker Boerig gebruikt technologie om te voorspellen wat klanten bestellen. Via bestelzuilen verzamelt hij gegevens over temperatuur, luchtvochtigheid en populaire smaken. Hij zegt, bij 20 graden weet ik 200 bollen aardbeien maken. Bij 16 graden gaat het om 160 bollen. En hij weet dat er tussen Pasen en Pinksteren relatief meer salted karamel, mijn favoriet, wordt besteld dan tussen Pinksteren en de zomervakantie. Maar waarom weet hij niet? Wat hij wel weet is waarom er op dinsdagmiddag opvallend veel rum-rozijnenijs wordt verkocht in Rotterdam. Het oogziekenhuis om de hoek plant dan veel staroperaties en de oudere bezoekers kiezen dan graag voor die klassieke smaak. Maar dan nu de kwellende vraag. Eet je ijs nou het best likkend of happend? Beide experts zijn opvallend eensgezind. Een ijsje hoor je te likken. Volgens Baars zorgt likken aan je ijsje voor mooiere lagen en een beter mondgevoel. Ook Boerig kiest resoluut voor ijslikken. Via je tong en papillen proef je het meeste. Likken is dus meer beleving, ook omdat de structuur dan beter tot zijn recht komt. En likken aan je ijsje voorkomt de zogenaamde brain freeze, waar mijn kinderen vaak last van hebben. Die plotselinge steek in je voorhoofd wanneer je ijs te snel eet. Bovendien warmt het ijs langzaam op in je mond, waardoor aroma's beter vrijkomen en je hersenen meer tijd krijgen om de smaken volledig te verwerken. En nu heb ik echt heel erg zin in ijs, maar ik zit hier nog eventjes. Dan doe ik het maar met vanilla-ijs. Ice, ice, baby.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Weten wat Vanessa vandaag draagt
2: en hoe Joris zijn haar zit?
1: Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
6: We've got it. Ook Craving Sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
7: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
8: Tekort aan personeel zet rechtshandhaving onder druk. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Raad voor de Rechtshandhaving waarschuwt voor een structurele crisis binnen het rechtssysteem van het Caribisch deel van het Koninkrijk. In het rapport Staat van de Rechtshandhaving 2025 stelt de Raad dat plannen vaak vastlopen door personeelstekorten en gebrek aan middelen. Vooral politie, justitie en gevangenissen kampen met een hoge werkdruk en verlies van ervaren medewerkers. Ook de

Samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk verloopt moeizaam, onder meer door problemen met het delen van informatie. De situatie in de gevangenissen op Curaçao en Sint Maarten baart extra zorgen. Volgens de raad zorgen personeelstekorten en slechte infrastructuur daarvoor gevaarlijke omstandigheden. En de rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak rond een hondenaanval in Welgelegen. Een 67-jarige vrouw zegt dat ze in 2023 tijdens een wandeling werd aangevallen en gebeten door twee honden en daarna behandeld moest worden in het CMC. De vrouw eist ruim 9000 gulden schadevergoeding. De vermeende eigenaar van de honden ontkent dat zijn dieren betrokken waren bij het incident. Omdat de verklaringen verschillen, wil de rechter eerst extra bewijs zien, waaronder foto's en satellietbeelden van de locatie. De zaak gaat eind juni verder. Dat was het. Wil je nou meer nieuws? Ga dan naar onze website paradisefm.cw.

0: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Hey Vincent.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: Make love, dat is niet zozeer mijn advies, maar van Room 5.

0: 5 en Oliver Cheatham, Make Love.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Als je wel een goed advies trouwens, Make Love, dan verlies je weer wat calorieën. Het sluit een beetje aan bij waar we het eerder met Mark Kampers over hadden. Over diëten en afvallen en dat soort dingen. Overigens, geen enkel dieet werkt en eigenlijk werkt elk dieet, want je gaat beter letten op je voeding en daardoor val je meer af. Maar al die trends, hè, nu intermittent fasting of dat carnivore dieet wat dan in Nederland nu op geld doet, het werkt allemaal en het werkt ook eigenlijk niet. Het werkt omdat je oplet wat je eet. Goed, genoeg daarover. Nu het nieuws.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, Vanessa, volgens mij dieet jij nooit.
2: Jawel.
0: Oh ja?
2: Ja, hoezo denk je dat ik nooit...
0: Nou ja, voor de mensen die Vanessa niet kunnen zien. Vanessa is volgens mij altijd slank. Je bent zo iemand... Ik dacht dat jij zo iemand was die van nature slank is. Die mensen heb je die eten 10 zakken chips per week. Ik wil niet over de staat van hun aderen hebben, maar die zijn altijd slank.
2: Ja, nee, ik heb wel in principe een slanke bouw, maar ik moet ook zeker opletten. Dus ik heb echt wel momenten dat ik denk, nou, ik ga een beetje, klein beetje gas terug. En dan doe ik bijvoorbeeld inderdaad intermittent fasting.
0: Ja,
2: dat is gewoon even wat later beginnen met eten. En dan prop ik me vanaf 12 uur vol met chocola en allemaal dat soort dingen. Nee hoor. Nee. Ik vind het wel belangrijk om daar op te letten. Ik wil wel blijven zoals ik ben, de rest van mijn leven.
0: Ja, dat is heel verstandig.
2: Ja, toch?
0: Sport je ook nog een beetje?
2: Nee.
0: Nee, ik wel. 3 keer per week.
2: Ja, hartstikke goed. Ja. Ik wil dat ook wel weer. Maar ik wil iets doen wat ik leuk vind.
0: Nou ja, ik zit bij een sportschool, die hebben het Help Me bij Luxury. Die hebben het Milon-cirkel. Dan doe je als een idioot achter elkaar 40 minuten oefeningen. Zonder rust ongeveer, cardio en kracht. En dat werkt bij mij echt als in dolle.
2: Ja, nou ja, super. Ja. Lekker blijven.
0: En het is uit te houden, want het is 3 kwartier. Ik was dus vroeger iemand, dan ging ik 2 uur naar de sportschool. Dat deed ik dan 2 of 3 keer per week. En op een gegeven moment denk je, nou ja, laat maar. En nu denk ik wel eens, laat maar, ik ben heel moe. Maar ik denk, ja, weet je, 3 kwartier, hop, te naartoe.
2: Ja, gewoon door en dan ben je...
0: En dan is het makkelijker vol te houden.
2: Ja, wat voor je werkt, werkt. Ik heb een periode gehad dat ik 3 ochtenden in de week met een personal trainer afsprak op het strand. Nou, dat vond ik heerlijk.
0: Ja, werkt altijd.
2: Nu geen tijd meer voor. Dus goed. Ik ben nog steeds op zoek naar iets wat ik leuk vind en wat mijn lichaam leuk vindt. Maar goed, dat komt vanzelf.
0: Mocht je zitten wachten op het nieuws, dat komt wel. Maar het is altijd prettig. Een goed teken. Een redelijk nieuwsluwe dag. Voornaamste wat nu speelt is een beetje onrust rond de nationale ploeg van Curaçao. 5 weken voor het WK voetbal. Volgens Nederlandse media willen meerdere internationals en sponsoren dat Dick Advocaat terugkeert als bondscoach. En hij zou daar oren naar hebben. Even een recap. Hij ging naar Nederland. De gezondheid van zijn dochter was niet goed. Hij zei, ja, dat gaat uiteindelijk voor. Die gezondheid gaat blijkbaar beter. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte, die het team eind februari overnam nadat Advocaat tijdelijk stopte vanwege de ernstige ziekte van zijn dochter. Ik zou zelf... Maar goed, ik ben wel een Advocaat-fan. Die heeft ons in de tijd in 1998 geleid naar de halve finale. Verloren helaas toen van Brazilië met strafschoppen. En die fantastische wedstrijd tegen Argentinië, dat weet ik toevallig omdat het jaar 1998 vandaag door de computer is uitgekozen. Ik wist dat niet uit mijn hoofd, dus maar ik kwam het tegen. Ik denk, ja, Dick Advocaat, als je die kan krijgen, geef de man een kans.
2: Ja, dat sluit je dan in je hart, hè? En hij is natuurlijk inmiddels wat ouder geworden. En ja, die familieomstandigheden, ik snap dat ontzettend meespeelt. Of meespeelde in ieder geval. Ja, en wij zijn inmiddels verder. We hebben natuurlijk Rutte nu overgenomen. De bondsvoorzitter Gilbert Martina die geeft aan dat Rutte ook tijdens het WK Curaçao zal blijven leiden. Een moeilijke start wel gehad met Rutte. Maar ja, dat ligt niet per se aan hem natuurlijk. Hè. Dat is gewoon misschien ook een beetje pech. Hè. De oefennederlagen tegen China en Australië. De FFK zegt we houden vast aan Rutte. Maar ze houden aanstaande dinsdag houden ze een persconferentie over de kwestie. Dus dan krijgen we waarschijnlijk iets meer daarover te horen. Ik denk ook op een gegeven moment wordt het ook onrustig. Hè, als je continu blijft wisselen of denkt van nou ja, wordt het dit of wordt het dat?
0: Ik wil Dick terug.
2: Ah!
0: Ja. Er zijn overigens, blijven nog heel even hierbij, de speciale Blue Wave munten zijn uitgebracht. En jawel, daar is hij weer, Dick Advocaat. En Bakuna, die verrichtte de eerste slag van de zilveren Blue Wave 5 gulden herdenkingsmunt. Die zijn geslagen daar bij de Koninklijke Nederlandse munt in Houten.
2: Ja, dat is hartstikke mooi. Prachtig, ja. Toch? Mooi symbool.
0: Ja. Op dit moment, we hadden natuurlijk die hysterie. Ik vond het een beetje hysterie, hè? We hadden dat Hanta-virus. In Nederland hadden ze een live blog geopend met de laatste ontwikkelingen. Toen riep ik al, het is geen COVID. Je moet echt je best doen om dit te krijgen. Allereerst moet je iemand hebben die besmet is. En daarna, virus kan worden overgedragen via contact met urine, uitwerpselen, speeksel of beten van besmette ratten en muizen. Dus je moet wel een beetje moeite doen. En van mens op mens is echt heel erg zeldzaam. Dan moet je wel heel nabij zijn en contact met iemand hebben. Er is op dit moment dan ook geen enkele directe dreiging voor Curaçao vanwege het Hanta-virus, meldt het ministerie van Gezondheid.
2: Ja, we moeten er moeite voor doen. En waarom zouden we dat in godsnaam doen? Tenzij je behoefte hebt aan plas en poep op bepaalde manieren.
0: Nou ja, van de ratten dan ook nog.
2: En van de ratten.
0: Ja.
2: Nee, precies. Nee,
0: als je uitwerpselen van ratten ziet, doe handschoenen aan. Spuit er ontsmettend middel op.
2: Plas en poep van de ratten? Of
0: van ratten. Dus van ratten.
2: Mens toch ook?
0: Nou, dat hoop ik niet.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Nee, ik ook niet. Dat wil ik ook graag zo houden trouwens.
2: We moeten wat, precies. Blijf uit de buurt van alle plas en poep. Dat is goed, behalve die van je baby.
0: De SGR-groep en Fundation Fariet hebben de maand van autisme afgesloten met goed nieuws. Nieuwe woningen moeten de wachtlijst voor autismezorg verkorten. Mocht het met het project aan de Kaya Aaron, komen er woonvoorzieningen voor 30 cliënten, onder wie 6 personen met een intensieve ondersteuningsbehoefte op het gebied van autisme. Nou, dat lijkt me heel goed dat we dat hier op het eiland kunnen doen. En dat mensen niet noodzakelijk naar Nederland moeten, wat natuurlijk ook voorkomt in het geval van autisme.
2: Ja, zeker. Tijdens de maand van autisme vroeg de Fondation extra aandacht voor begrip en bewustwording rondom autisme. Onder het motto Bisti mi brel, sinti mi mundo werd via social media en een informatieavond de mythes besproken en praktische uitleg gegeven over hoe mensen met autisme beter ondersteund kunnen worden. En dat is hartstikke goed. Ja, er zijn zo ontzettend veel vormen van autisme. Hè. Dat is echt ongelooflijk. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen die ook gewoon in de maatschappij op zo'n goed mogelijke manier moeten kunnen deelnemen.
0: Ja.
2: Dus hoe meer begrip en hoe meer kennis daar rondom is en begeleiding, hoe beter natuurlijk.
0: Disjockeys zijn ook een soort autisten. Die zitten tegen een microfoon in een microfoon te praten. Tegen denkbeeldige mensen die luisteren.
2: Ik spreek nu even voor mezelf. Maar ik voel mezelf. Mijn kinderen zeggen ook wel eens: mam, je bent wel een beetje een autist. Maar goed, ik zeg het. Heel veel verschillende vormen zijn er.
0: Tot slot, de rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak rond een hondenaanval in Welgelegen. Een oudere vrouw zegt dat ze in 2023 werd aangevallen en gebeten door 2 honden en daarna behandeld moest worden in het CMC. Ze eist ruim 9000 gulden schadevergoeding. En de eigenaar van de honden zegt: het waren mijn hondjes helemaal niet. Omdat de verklaringen verschillen, wil de rechter eerst extra bewijs zien, waaronder foto's en satellietbeelden van de locatie. De zaak gaat eind juni verder. Ik ben benieuwd.
2: Waar moet jij lachen?
0: Nou ja, dan satellietbeelden kan je volgens mij ook niet echt zien of het nou wel of niet zijn honden waren, toch?
2: Nee. Het is lastig, ja. Het lijkt mij heel vervelend. Er is iemand die niet helemaal eerlijk is, weet je wel. Dus voor de ander is dat natuurlijk vreselijk frustrerend. Als het echt niet jouw honden zijn, dan wil jij niet daarvoor beschuldigd worden en voor die dat geldbedrag opdraaien. Maar andersom net zo natuurlijk. Ik bedoel, als jij wel gebeten bent, en dan is het ook wel fijn natuurlijk als iemand dat ook eerlijk toegeeft. Dus goed. Ik hoop dat ze er op deze manier achter komen. Middels de satellietbeelden desnoods, wat er echt is gebeurd.
0: En ondanks het spreekwoord, blaffende honden bijten wel.
2: Ja, soms wel.
0: Vanessa, fijn weekend. Wij spreken elkaar maandag.
2: Yes.

0: is 7 minuten na bijna 6 minuten voor 1. Weet je wat we gaan doen? Dit.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Verkeerde knop. Il Forno, daar gaan we vandaag naartoe. Je kan een heerlijk diner voor 2 winnen bij Il Forno. Op de Karakasbaaiweg. En het aardige is, dus weet je dat er... er zijn heel veel Il Forno's. Ik had Il Forno Karakasbaaiweg moeten intikken op de oude vertrouwde TripAdvisor. Die ik er hier bij pak. Heerlijke pizza met fijne bodem, zegt Liz M. Even kijken, wat zegt Shelly? Het zijn weer van die hele korte recensies. Dat kan ik mij dus voorstellen. Shelly komt trouwens uit East Hampton, New York. Die zegt, pizza en pasta waren geweldig. Zou het zeker aanraden. En ik denk dat je in East Hampton, in de staat New York, ook heel veel aardige pizza's en pasta's kan krijgen. Melissa zegt, hier gegeten met vrienden. Personeel was zeer vriendelijk. We gingen voor de pizza's. Voor de pasta's. Het eten was heerlijk. Er is ruime keus aan aanbod. En ook het wachten op ons eten duurde niet lang. We zouden zeker nog een keertje kunnen terugkomen. En willen terugkomen. En jij kan daar naartoe. Gratis en voor niks. Mits je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. En het antwoord naar ons stuurt. Plaats is ook wel belangrijk.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

Ik heb werkelijk geen idee. Dus ik kan je ook niet helpen met een hint. Ik weet wel waar je naartoe moet appen. 6-7-5-1-0-3-1. Voor een heerlijk diner voor twee bij Il Forno. Dit is Scouting for Girls. Dus ain't a love song.

0: Armagh's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Hey Vincent.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
7: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
8: Wij produceren
7: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
8: die elk project sterker maken.
7: Ook verkrijgbaar
8: cement en steenslag. Zoek ons online.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Hof heeft goedkeuring gegeven voor het appartementenproject Grand Sanari in Jan Sofat. Het complex omvat 28 appartementen in 6 gebouwen. Bezwaren van omwonenden over de hoogte en waardedaling van hun woningen zijn afgewezen. Het Hof stelt dat er geen recht op vrij uitzicht bestaat en dat de plannen voldoen aan de regels voor ontwikkeling. De Raad voor de Rechtshandhaving waarschuwt voor een crisis in het rechtssysteem van het Caribisch deel van het Koninkrijk. In het rapport Staat van de Rechtshandhaving 2025 wordt aangegeven dat personeelstekorten en gebrek aan middelen problemen veroorzaken. De situatie in gevangenissen op Curaçao en Sint Maarten is zorgwekkend door gevaarlijke omstandigheden. Dan nog internationaal nieuws. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. De bende verdiende geld met bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties vond de politie contant geld, vuurwapens en dure goederen. Het onderzoek begon vorig jaar na gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. De gijzeling in een bank in het Duitse Zinzig is voorbij. De politie heeft het gebouw doorzocht en 2 gegijzelden, waaronder een chauffeur van een geldtransport, zijn ongedeerd vrijgelaten. De daders zijn vermoedelijk gevlucht. De binnenstad blijft afgesloten terwijl de hulpdiensten hun werk doen. Een brand bij het datacentrum in Almere heeft 3 verdiepingen volledig verwoest. De brandweer kon het vuur moeilijk bestrijden omdat ze de elektriciteitsruimtes niet konden betreden. Door de brand zijn veel websites en diensten uitgevallen, waaronder de toegangspoortjes van rederij Doeksen in Harlingen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken. Maar de echte eyecatcher? De nieuwe collectie kunstbloemen van Intratuin. Geen water nodig en altijd in bloei. Bekijk de moederdagdeals en shop online via building-depot.com. Geldig van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna kaart bij Building Depot.
3: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
4: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: En je hoort Arik Iglesias, want die is je

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag. Bijna 9 minuten over 1. Straks gaan we onder meer het Feel Good nieuws doen. En dat is wel heel aardig. Sir David Attenborough is exact vandaag 100 jaar geworden. Hij is nog helemaal fris en helder van geest en lichaam. Daar besteden we straks aandacht aan. Maar nu eerst.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Arike Iglesias dus. Hij is vandaag jarig 51 jaar geworden. Hij is ook wel een beetje bekend als de King of Latin Pop. In 2014 scoorde hij een wereldhit met het nummer wat je net hoorde, Bailando. Hij wilde de wereld echt veroveren met dat nummer. Daarom verschenen er maar liefst 4 versies. De originele Spaanse uitvoering, die is meer dan een miljard keer op Spotify beluisterd. Een speciale versie voor Brazilië. Een Portugese variant. En er is nog een Engels-Spaanse mix. Die hoorde je net met Sean Paul. En de Portugese variant is weer anders dan de Braziliaanse variant. Het is wel dezelfde taal, maar allemaal andere varianten. En ja, het was natuurlijk een waanzinnig succes. Het was de allereerste Spaanstalige videoclip die de grens van 1 miljard views op YouTube doorbrak. Inmiddels staat de teller ruim boven de 3 miljard. Wat bijna niemand weet, hij vond het nummer, Enrique, in eerste instantie eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Pas toen Gente de Zona en December Bueno hun Cubaanse invloeden toevoegden en het arrangement omgooiden, begon hij de magie te horen. En toen hij het uiteindelijk opeens in de taxi hoorde, dacht hij, dit wordt een mega hit. Er wordt trouwens gefluisterd dat hij zijn complete muziekcatalogus wil gaan verkopen voor natuurlijk een astronomisch bedrag. En zich daarna vooral gaan richten op zijn privéleven en op vastgoedprojecten. Wat gebeurde er nou nog meer op deze 8e mei? Nou, dit was de dag waarop de Beatles in 1963 hun allereerste nummer 1 hit scoorden in het Verenigd Koninkrijk. En het was de dag in 1970 dat ze hun 12e en laatste studioalbum uitbrachten. In 1976 stond John Sebastian op nummer 1 in Amerika met Welcome Back. Als je het nummer hoort, dan ken je het meteen. En in 1993 gaven de Backstreet Boys hun allereerste publieke optreden bij SeaWorld in Orlando. Wie zijn er nog meerjarig? Nou, Tony Tennille, die wordt vandaag 86 jaar. Zangeres natuurlijk van Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together. Die draaide ik een paar dagen geleden nog. Darren Hayes, 54 jaar. Hij is bekend van Savage Garden van Truly, Madly, Deeply. En ook jarig Philip Bailey. Hij is 75. Je kent hem natuurlijk van zijn duet, hè, Easy Lover met Phil Collins. Maar hij is het bekendst als zanger van Earth, Wind and Fire. Bijvoorbeeld hun mega grote hit September. Maurice White koos die datum trouwens, of die maand, hè, simpelweg omdat het ritmisch het beste klonk. Nummer had dus ook net zo goed december kunnen heten. Maar september klonk dan blijkbaar beter. Een cruciale rol in dat nummer, in het succes van dat nummer, is weggelegd voor Philip Bailey. Je hoort Maurice White, hè, de bekende voorman van Earth, Wind and Fire. Die heeft een beetje een warme aardse stem. Bailey heeft een legendarische falset voor die hemelse glam. Een glans zonder zijn hoge harmonieën zou dat nummer nooit zo geklonken hebben als het nu klinkt.

0: Simon vroeg ooit aan Maurice White, de voorman van Earth, Wind & Fire, wat bedoelen jullie nou met dat badia-dia? Hij zei, wat maakt het uit? Klinkt toch gewoon lekker?
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Arike Iglesias dus, hè, vandaag 51 geworden. Philip Bailey, je hoorde hem net, dat was die hoge stem. 75 jaar zanger van Earth, Wind & Fire. En Alex Van Halen, die is vandaag ook alweer 73 geworden. Hij is de drummer en de medeoprichter van de wereldberoemde band Van Halen. De legendarische rockband, mag je wel zeggen. Natuurlijk met broer Eddie Van Halen. En je gaat een van hun grootste hits horen. Jawel, Jump. Toen Van Halen in 1984 Jump uitbracht, was dat een enorme gok. De band stond namelijk bekend als pure gitaarrockers. En ineens was daar die iconische synthesizer riff. De beroemde gitaarsolo trouwens in dat nummer, die klinkt alsof hij een beetje moeiteloos uit de lucht komt vallen. En heel vaak in dit soort verhalen zijn het one-takers, maar deze niet. Het is een slimme montage van een heleboel verschillende opnames. Al zit er volgens de technicus een klein foutje in, en dat had hij bewust laten zitten, juist omdat dat menselijk klonk. Ondanks het vrolijke geluid kreeg David Lee Roth de inspiratie voor de tekst door een duister nieuwsbericht over iemand die van een hoog gebouw dreigde te springen. Waarop Roth dacht, je kunt net zo goed springen als in vaag de gok in het leven. Hij maakte er een motiverend nummer van over het grijpen van kansen en niet bang zijn voor het onbekende. Jump, Van Halen hier bij Paradise FM. I

0: 1998.
1: Ja, dat voelde als het hoogtepunt van de late jaren 90. Hè. Optimisme overheerste. De economie groeide stevig in het Westen en de dotcom-boom begon serieus. Mensen keken vol verwachting uit naar het nieuwe millennium. De Clinton-Lewinsky-affaire domineerde de media en natuurlijk het WK-voetbal in Frankrijk. Frankrijk werd uiteindelijk wereldkampioen. Onder leiding van bondscoach Guus Hiddink, die we zo snel mogelijk terug moeten halen naar Curaçao trouwens, bereikte Oranje de halve finale. Het was een toernooi vol memorabele momenten. We hadden de legendarische kwartfinale. Nederland plaatste zich voor die halve finale na een zinderende overwinning op Argentinië met 2-1. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk nog het iconische doelpunt van Dennis Bergkamp en het commentaar van Jack van Gelder.
2: Finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp met de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
1: Ja, dat waren nog eens tijden. De halve finale zelf op 7 juli 1998 speelde Oranje in Marseille tegen Brazilië. Na een zwaar bevochten wedstrijd, het werd 1-1 na verlenging met een late gelijkmaker, kwam het aan op strafschoppen. Helaas trok Nederland aan het kortste eind, omdat Philip Cocu en Ronald de Boer hun penalties misten. Wat was nou de onbetwiste mega-hit van 1998? Nou, Celine Dion, My Heart Will Go On. Dat nummer gaat over een liefde die je één keer je leven raakt en daarna nooit meer ophoudt, ook al is diegene er niet meer. Het is geschreven vanuit het perspectief van een oude vrouw, zoals Rose in Titanic, die terugkijkt op een korte maar intense romance en beseft dat haar hart gewoon blijft doorgaan. De tekst is trouwens geïnspireerd op een echte 100-plusjarige kunstenares, Beatrice Wood, die tekstschrijver Will Jennings ooit ontmoette. Hij was echt helemaal gecharmeerd van de vitale 100-jarige kunstenares. Haar levenskracht werd de inspiratie voor My Heart Will Go On. Celine Dion vond het nummer eigenlijk vreselijk toen ze het voor het eerst hoorde. Ze wilde het helemaal niet opnemen. Haar man, René Angeli, overtuigde haar om toch een demo-opname te maken. En die ene simpele take die was zo perfect dat het uiteindelijk de versie is die we allemaal kennen.

na jaren van gezondheidsklachten gaat ze binnenkort, september, oktober, weer in Parijs optreden. Er zijn al meer kaarten beschikbaar gesteld. Ze gaat al meer dagen optreden, want in de voorverkoop was dat dus binnen enkele dagen helemaal uitverkocht. Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: 1998.
1: Wat was nou hier op Curaçao het belangrijkste nieuws? Het meest in het oog springende en de nog steeds onopgeloste verdwijning van de 23-jarige Amerikaanse Amy Lynn Bradley. Ze verdween op 24 maart 1998 spoorloos van het Royal Caribbean Cruise Schip Rhapsody of the Seas. Ze was op een familievakantie. Het schip was onderweg van Aruba naar Curaçao en zou die ochtend vroeg aanleggen hier in de haven van Willemstad. Amy had de nacht ervoor tot laat gefeest en gedanst met haar broer. Volgens het keycard-systeem van het schip kwam ze om 20 minuten voor 4 's nachts terug in de familiekajuit. Rond half

lichtstoel op het balkon. Een half uur later, om 6 uur was ze weg. Haar sandalen stonden er nog, net als haar sigaretten en aansteken, maar Amy was spoorloos. Het schip werd doorzocht, de kustwacht voerde 4 dagen lang een zoekactie uit op zee, maar er werd niks gevonden. De theorieën waren eerst dat ze per ongeluk overboord was gevallen of zelfmoord had gepleegd, maar er was geen enkel bewijs, geen lichaam, geen getuigen, geen bloedsporen. Amy zelf was een getrainde badmeester en een sportieve, vrolijke jonge vrouw. Haar familie geloofde niets van zelfmoord. En als ze overboord was gevallen, had ze goed kunnen zwemmen. De FBI houdt het onderzoek nog steeds open en biedt een beloning van $25.000. Wat ons verder bezighield wereldwijd was de Monica Lewinsky-Bill Clinton-affaire. In 1995 begon de 49-jarige democratische president Bill Clinton een geheime seksuele relatie met de 22-jarige stagiaire van het Witte Huis. Die verhouding duurde 1,5 jaar. Toen het verhaal in januari 1998 via geheime bandopnames naar buiten kwam, ontkende Clinton onder ede dat hij een seksuele relatie had gehad. Later bleek uit DNA-bewijs, onder meer de beruchte blauwe jurk van Lewinsky, dat hij had gelogen onder ede. Waarna hij in augustus 1998 op tv toegaf dat hij een ongepaste relatie met Miss Lewinsky had gehad. Dit schandaal leidde tot een impeachmentprocedure wegens meineed en belemmering van de rechtsgang, maar hij werd vrijgesproken. Deze affaire domineerde het nieuws in 1998, beschadigde Clintons reputatie blijvend, en het was het symbool van Monica Gate, de hype in de late jaren 90. Waar keken we naar? Naar Armageddon, Saving Private Ryan en There's Something About Mary. En dit was die andere mega-hit van dat jaar. In dat nummer zit autotune. Destijds was die vervormde stem van Cher zo nieuw dat de producers tegen de platenmaatschappij logen. Ze zeiden dat ze een vocoder hadden gebruikt. Die werden wel vaker gebruikt. Maar ze waren bang dat mensen het gebruik van pitchcorrectiesoftware als autotune als vals spelen zouden zien. Cher, believe.

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno, arrivederci.
2: Hey Vincent.
3: Voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: Van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
2: Zware buren tegen Gran Canaria afgewezen. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Hof heeft definitief groen licht gegeven voor het appartementenproject Gran Canaria in Jansovat. Het gaat om een complex met 28 appartementen verdeeld over 6 gebouwen. Omwonenden maakten bezwaar vanwege de hoogte van de gebouwen en de mogelijke waardedaling van hun woningen. Maar volgens het Hof heeft de VVRP-minister zich aan de regels gehouden. De rechters benadrukken dat er geen absoluut recht bestaat op vrij uitzicht. Ook stellen ze dat hogere gebouwen volgens de geldende ontwikkelingsplannen mogelijk zijn, zolang daarbij een belangenafweging wordt gemaakt. Volgens het Hof hebben de bezwaarmakers onvoldoende objectieve gegevens aangeleverd om aan te tonen dat het verlies van uitzicht onaanvaardbaar is. En de Raad voor de Rechtshandhaving waarschuwt voor een structurele crisis binnen het rechtssysteem van het Caribisch deel van het Koninkrijk. In het rapport Staat van de Rechtshandhaving 2025 stelt de Raad dat plannen vaak vastlopen door personeelstekorten en gebrek aan middelen. Vooral politie, justitie en gevangenissen kampen met een hoge werkdruk en verlies van ervaren medewerkers. Ook de samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk verloopt moeizaam, onder meer door problemen met delen van informatie. De situatie in de gevangenissen op Curaçao en Sint Maarten baart extra zorgen. Volgens de Raad zorgen personeelstekorten en slechte infrastructuur daarvoor gevaarlijke omstandigheden. Dat was het. Wil je nou meer nieuws? Dan ga je even naar de website paradisefm.cw.
3: Met Sentoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
4: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
5: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall in
6: Rifford. Hey Vincent.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: En dit is Fame, Irene Cara.

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Irene Cara zingt I'm Gonna Live Forever. In Nederland zijn er momenteel 2.500 honderdjarigen. Het geheim van al die honderdjarigen is niet een glaasje advocaat of een glaasje rode wijn, of juist nooit roken en drinken en elke dag een haring eten. Het is voornamelijk, denken onderzoekers, een soort onverbeterlijk optimisme en het hebben van gezellige sociale contacten. Er is één man in Groot-Brittannië, die is ook 100 jaar geworden. En dat wordt uitgebreid gevierd vandaag.
0: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: En dat is deze man. Luister maar, waarschijnlijk herken je hem in één keer.
2: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
3: In the Kalahari Desert.
2: 200 miles south of Java. Here in the South American rainforest.
1: Ja, het is Sir David Attenborough die vandaag de gedenkwaardige leeftijd van 100 bereikt. Hij werd geboren op 8 mei 1926 in Londen en is al meer dan 70 jaar de stem van de natuur voor miljoenen mensen wereldwijd. Van zijn eerste BBC-uitzendingen in de jaren 50 tot iconische reeksen als Planet Earth en Life on Earth. Zijn rustige, warme vertelstem werd wereldwijd synoniem voor verwondering over onze prachtige planeet. Op de vooravond van zijn verjaardag verraste hij fans met een bijzonder audiobericht. Daarin vertelt hij dat hij eigenlijk een rustige 100ste verjaardag had gepland, maar compleet overweldigd is door alle felicitaties die binnenstromen van kleuterklassen tot verzorgingstehuizen en families overal ter wereld. Iedereen lijkt stil te staan bij deze bijzondere mijlpaal. Op zijn bescheiden wijze bedankt hij iedereen hartelijk en zei hij dat het groeiende milieubewustzijn bij jonge generaties voor hem het grootste en mooiste verjaardagscadeau is. De BBC pakt vandaag groots uit met een speciale themaweek. Vanavond staat het grote eerbetoon centraal met de live-uitzending David Attenborough's 100 Years on Planet Earth, rechtstreeks vanuit de Royal Albert Hall. Daarin beelden die nog nooit eerder vertoond zijn van een jonge David Attenborough, die zich door jungles, moerassen en afgelegen natuurgebieden worstelt voor legendarische series als The Living Planet. Ook delen wereldleiders, beroemdheden en activisten persoonlijke herinneringen over de impact die zijn werk op hun leven had. En je krijgt ook te zien hoe de natuurdocumentaires zijn geëvolueerd. Van korrelige zwart-wit beelden tot hypermoderne drones en 8K-opnames van nu. Natuurreservaten dragen inmiddels zijn naam. Er is een nieuwe wespensoort naar hem genoemd. Hij heeft heel veel generaties mensen niet alleen op een andere manier laten kijken naar de natuur, maar hij heeft ook ons de natuur leren begrijpen en beschermen. Het is zeer zeldzaam dat één man, één persoon zo'n universele impact heeft op hoe de mensheid vandaag de dag naar de planeet kijkt. Zoals velen vandaag zeggen, we hebben de wereld niet alleen door zijn ogen gezien, maar ook door zijn stem leren begrijpen. Nou dacht ik, welke plaat past daarbij? Iets wat hij leuk vindt, maar het is niet zo'n groot liefhebber van popmuziek. Hij is veel meer een liefhebber van klassieke muziek en van wereldmuziek. Maar door de jaren heen heeft hij wel waardering laten blijken voor één plaat. Namelijk voor A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Zijn van de weinige popnummers waarvan David Attenborough, vandaag 100 dus, expliciet heeft gezegd dat het zijn absolute favoriet is. Hij prijst de dromerige melodie en de barokke invloeden. En die zijn gebaseerd op Johann Sebastian Bach. Daarmee ben ik aan het eind gekomen van mijn 2 uren. Ik wens je een bijzonder fijne vrijdagmiddag en een heel goed weekend. Ik zou zeggen, tot maandag. Ajo!

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Stichting Monumentenzorg zoekt een creatieve horecaondernemer voor een nieuw restaurant bij Landhuis Jan Kok. Dit restaurant wordt onderdeel van het Heritage Experience Center dat in begin 2027 opent. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een informatiesessie op dinsdag 26 mei om 7 uur 's avonds aan de Scharloweg 13. Aanmelden is verplicht via info@monumentenzorg.cw. Het Hof heeft goedkeuring gegeven voor het appartementenproject Grand Sanari in Jan Sofat. Het complex omvat 28 appartementen in 6 gebouwen. Bezwaren van omwonenden over de hoogte en waardedaling van hun woningen zijn afgewezen. Het Hof stelt dat er geen recht op vrij uitzicht bestaat en dat de plannen voldoen aan de regels voor ontwikkeling. Dan nog internationaal nieuws. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden. In haar laatste blogpost kondigde ze haar dood aan. Spaink was bekend om haar columns over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze leed aan de auto-immuunziekte multiple sclerose en vroeg om euthanasie na een ernstige aanval eerder dit jaar. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. De bende verdiende geld met bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties vond de politie contant geld, vuurwapens en dure goederen. Het onderzoek begon vorig jaar na gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. De gijzeling in een bank in het Duitse Zinzig is voorbij. De politie heeft het gebouw doorzocht en 2 gegijzelden, waaronder een chauffeur van een geldtransport, zijn ongedeerd vrijgelaten. De daders zijn vermoedelijk gevlucht. De binnenstad blijft afgesloten terwijl de hulpdiensten hun werk doen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivis Foodbox. Bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee. Niet op de smaak. Chivis Foodbox. Wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
7: Een hele goede vrijdagmiddag. Hier is Simply Red.

Ain't That Just The Way hoorde je op Paradise FM. Nou, een hele goede middag. Een hele goede vrijdagmiddag, kan ik alvast wel zeggen. En ook alvast bon weekend. Ja, wat heerlijk weer weekend tijd om weer lekker bij te komen. Leuke dingen te gaan doen. Maar eerst natuurlijk neem ik je mee in mijn show. Ik zit natuurlijk weer tot 4 voor je klaar. Ik heb

My Love In hoorde je op Paradise FM. We gaan door naar John Mayer. Ja, die gaf onlangs zijn eerste concerten ooit in India. En er werd online heel veel over gepraat. Omdat fans daar dus echt al jaren op hadden gewacht. Naast een topartiest, topzanger, is het ook een topgitarist. En veel muzikanten noemen hem een van de beste gitaristen van deze generatie. Hier is John Mayer met...

0: paradisefm.cw.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
0: Coeurblue, let us surprise you.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
4: May 20th to 25th.
3: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Hey Vincent. Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de

een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.

0: zware buren tegen Gran Canary afgewezen. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Hof heeft definitief groen licht gegeven voor het appartementenproject Gran Canary in Jansovat. Het gaat om een complex met 28 appartementen verdeeld over 6 gebouwen. Omwonenden maakten bezwaar vanwege de hoogte van de gebouwen en de mogelijke waardedaling van hun woningen. Maar volgens het Hof heeft de VVRP-minister zich aan de regels gehouden. De rechters benadrukken dat er geen absoluut recht bestaat op vrij uitzicht. Ook stellen ze dat hogere gebouwen volgens de geldende ontwikkelingsplannen mogelijk zijn, zolang daarbij een belangenafweging wordt gemaakt. Volgens het Hof hebben de bezwaarmakers onvoldoende objectieve gegevens aangeleverd om aan te tonen dat het verlies van uitzicht onaanvaardbaar is. En de Raad voor de Rechtshandhaving waarschuwt voor een structurele crisis binnen het rechtssysteem van het Caribisch deel van het Koninkrijk. In het rapport Staat van de Rechtshandhaving 2025 stelt de Raad dat plannen vaak vastlopen door personeelstekorten en gebrek aan middelen. Vooral politie, justitie en gevangenissen kampen met een hoge werkdruk en verlies van ervaren medewerkers. Ook de samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk verloopt moeizaam, onder meer door problemen met delen van informatie. De situatie in de gevangenissen op Curaçao en Sint Maarten baart extra zorgen. Volgens de Raad zorgen personeelstekorten en slechte infrastructuur daarvoor gevaarlijke omstandigheden. Dat was het. Wil je nou meer nieuws? Dan ga je even naar de website paradisefm.cw.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Voor mij?
4: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: Zaterdag van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortunakaart bij Building Depot. Dit is Paradise FM. Heel de dag
1: uit volle boord.
0: Nu Marisa Wildeboer.
1: Ja, en hier is Bruce Springsteen met Born in the USA.

Diane Wehlers hoor je op Paradise FM. Ja, en het is straks natuurlijk weer tijd voor de muziekquiz. En vandaag spelen we voor een dinerbon. Voor twee, en deze keer voor een restaurant El Forno. En het is wel leuk om te vertellen, ik heb daar laatst weer gegeten. En normaal gesproken ging ik daar altijd voor een pizza. Ja, toch wel een beetje de veilige optie. De pizza pepperoni kwam ik meestal op uit. Maar de laatste keer dat ik er was, heb ik een pasta genomen met zalm. Nou, dat was echt niet normaal. Die pasta is zo enorm lekker. Ja, in pizzazaken ga ik toch vaak voor de pizza. Maar echt, de volgende keer neem ik weer deze pasta. Echt, wat lekker. Ja, niet alleen hebben ze daar pasta's met zalm, maar nog veel meer. Ook een heerlijke pizza kaart natuurlijk. Dus ik zou zeggen, wil je deze muziekquiz nou...

0: muziekquiz.
1: Ja, we gaan de muziekquiz spelen. En vandaag maak je kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Pizzeria Il Forno. Waar ze eigenlijk heel veel pizza's hebben. Maar ook heerlijke pasta's. Ik heb er onlangs gegeten. En die pasta die was echt onwijs lekker. De pasta met zalm. Nou, wil je die nu ook proberen? Dan zou ik zeggen, blijf goed luisteren. Ik ga de vraag voor je instarten.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

Ja, weet je nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk zit je binnenkort lekker pasta en pizza te eten bij restaurant Il Forno.

Take Me Home Tonight hoorde je hier op Paradise FM. Ik heb straks nog heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Onder andere van Pink en Seal en JC. Maar nu eerst heb ik voor je klaarstaan Kiss Me.

0: en vroeg om euthanasie na een ernstige aanval eerder dit jaar. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. De bende verdiende geld met bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties vond de politie contant geld, vuurwapens en dure goederen. Het onderzoek begon vorig jaar na gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. De gijzeling in een bank in het Duitse Zinzig is voorbij. De politie heeft het gebouw doorzocht en twee gegijzelden, waaronder een chauffeur van een geldtransport, zijn ongedeerd vrijgelaten. De daders zijn vermoedelijk gevlucht. De binnenstad blijft afgesloten terwijl de hulpdiensten hun werk doen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Marisa Wildeboer.
4: Ja, een hele goede.

met Try hoorde hier op Paradise FM. Nou, die heeft onlangs haar wereldtour afgerond. En wat vooral opviel, is hoe fysiek zwaar haar shows eigenlijk zijn. Want tijdens haar optreden hangt ze regelmatig meters hoog in de lucht, terwijl ze live blijft zingen. Ja, echt ongelooflijk. Ik ben nog steeds onder de indruk daarvan. Als ik die video's van haar zie, dan denk ik, nou, mij niet gezien, maar ook maar beter dat ik niet meters hoog voor alle momenten ga zingen.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: Straks heb ik voor je klaarstaan Tina Turner en Rick James hier op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
0: De lekkerste

0: rest of bites, beets en beach? Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Hey Vincent.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
5: die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons

0: nieuws van 3:30.
1: Zware buren tegen Gran Canary afgewezen. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Hof heeft definitief groen licht gegeven voor het appartementenproject Gran Canary in Jansovat. Het gaat om een complex met 28 appartementen verdeeld over 6 gebouwen. Omwonenden maakten bezwaar vanwege de hoogte van de gebouwen en de mogelijke waardedaling van hun woningen. Maar volgens het Hof heeft de VVRP-minister zich aan de regels gehouden. De rechters benadrukken dat er geen absoluut recht bestaat op vrij uitzicht. Ook stellen ze dat hogere gebouwen volgens de geldende ontwikkelingsplannen mogelijk zijn, zolang daarbij een belangenafweging wordt gemaakt. Volgens het Hof hebben de bezwaarmakers onvoldoende objectieve gegevens aangeleverd om aan te tonen dat het verlies van uitzicht onaanvaardbaar is. En de Raad voor de Rechtshandhaving waarschuwt voor een structurele crisis binnen het rechtssysteem van het Caribisch deel van het Koninkrijk. In het rapport Staat van de Rechtshandhaving 2025 stelt de Raad dat plannen vaak vastlopen door personeelstekorten en gebrek aan middelen. Vooral politie, justitie en gevangenissen kampen met een hoge werkdruk en verlies van ervaren medewerkers. Ook de samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk verloopt moeizaam, onder meer door problemen met delen van informatie. De situatie in de gevangenissen op Curaçao en Sint Maarten baart extra zorgen. Volgens de Raad zorgen personeelstekorten en slechte infrastructuur daarvoor gevaarlijke omstandigheden. Dat was het. Wil je nou meer nieuws? Dan ga je even naar de website paradisefm.cw.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
4: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
5: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
6: Ja, en hier is Tina Turner met The Best.

Ze horen hier op Paradise FM. Het is straks weer tijd voor een kletspotvraag. Dus ik ga Vanessa Werkhoven weer eventjes bij me vragen. En dan ben ik benieuwd wat de kletspotvraag van vandaag zegt. En dan is het tijd om lekker weekend te vieren. Dus ik hoop dat het een beetje een positieve vraag is deze keer. Ja, we gaan het zien. Eerst is hier Sofcel.

0: op Paradise FM. Nou, er is iemand weer bij me aangeschoven. Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
1: Hey, Vanessa.
0: Dit was het vaste riedeltje.
1: Ja, het vaste riedeltje, ja.
0: Ik zat na te denken, dit was er. We hadden het er laatst over. Wat zeg ik nou altijd?
1: Ja, Vanessa, welkom.
0: Vanessa, welkom.
1: Vanessa Werkhoven, Vanessa, welkom.
0: Welkom. Hoe is het?
1: Ja, lekker.
0: Ja?
1: Ja, ik heb gisteravond goed geslapen. Ik heb een nieuwe regel voor mezelf.
0: Oh, vertel.
1: Geen mobiele telefoon meer in mijn slaapkamer.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Wauw, maar kan je dat?
1: Nou ja, ik doe het gewoon.
0: Ja.
1: Het ging gisteren goed, dus ik hoop vanavond ook. Ik zat wel met mezelf in gesprek vanochtend. Ik dacht, ja, gaan we dat dan in het weekend ook doen?
0: Toen
1: dacht ik,
0: ja,
1: het is nu alweer weekend. Als ik het nu alweer niet doe, dan ben ik het weer vergeten.
0: Ja.
1: Dus we gaan het in het weekend ook doen. En ook geen
0: dat meen je niet. Ja. Wow, dat vind ik. Maar dan heb je wel je laptop, je tv aan, iPad.
1: Nee, want de laptop laat ik dus ook beneden.
0: Nou, dat vind ik echt heel knap.
1: Ja, dus als ik nog wat moet werken of dingen, dan doe ik dat gewoon aan de keukentafel nog.
0: Ja.
1: En dan ga ik naar bed en dan laat ik alles. En ik had het er met mijn kinderen over en die zeiden, wat heb je dan te doen? Ik zeg, nou, slapen, dat is uiteindelijk de bedoeling. Hè? Ga even lekker douchen, eventjes whatever, een beetje muziek luisteren. Want ik ga echt scrollen tot diep in de nacht.
0: Ja.
1: Heb jij dat niet?
0: Nee, absoluut.
1: Erg,
0: absoluut,
1: toch?
0: Ik herken het. En daarnaast blijkt ook, ik weet niet of die straling heel erg is, maar volgens mij is het ook qua je mind, als je als eerste in de ochtend je telefoon pakt, het heeft iets te maken met de gesteldheid van de dag of de moeheid of iets.
1: Het is natuurlijk helemaal niet goed.
0: Nee, klopt. Maar ja, ik val er ook altijd mee in slaap.
1: Ja.
0: Nou, wat knap.
1: Ja, want je denkt, lig je om 9 uur in bed, hartstikke braaf. En dan slaap je alsnog om 2:30. En dan, wat heb je gedaan?
0: Ja.
1: Onzin.
0: TikTok. Ja.
1: Nou, maar echt
0: goed.
1: Onzin, hè?
0: Maar heb jij vannacht beter geslapen dan?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ik voel het gewoon.
0: Dus dit weekend gaat het ook op deze manier?
1: Ja, ik hoop het.
0: Wauw. Nou, misschien moet ik het ook maar een keer gaan proberen.
1: Want er zijn veel mensen die dat doen, hè? Die gewoon geen devices in de slaapkamer.
0: Nee, maar het blijkt ook echt veel beter voor je te zijn, mentaal en...
1: Daar moet je slapen.
0: Nou, dat moet je eigenlijk ook doen.
1: Ja.
0: Oké, goede tip in ieder geval.
1: Ja.
0: Ik heb weer een vraag voor je klaarstaan. De vraag is, welk nummer kan je woord voor woord meezingen?
1: Oh!
0: En ik weet, jij zingt heel veel hier. Heel veel.
1: Ja.
0: Dus er zijn sowieso nummers.
1: Ik denk zeker wel een heleboel liedjes die ik mee kan zingen.
0: Ja.
1: Woord voor woord. Oh!
0: Ja.
1: Dat ik echt zeg, die zing ik helemaal mee. Ja, ja. Veel.
0: Ja,
1: veel.
0: Hè?
1: Ja. Ja, sowieso Son of a Preacher Man.
0: Oh, ja, ja.
1: Veel nummers. Heel veel nummers.
0: Maar van welke artiest is dan de meest fave als je onder de douche staat of in de auto rijdt? Welke zing je dan het allerliefste mee?
1: Echt van alles.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Ik denk nu aan bijvoorbeeld I'm in the Mood for Love van Brenda Lee.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt super oldschool. Echt echt.
0: Ik zei net, misschien als je hem gaat zingen. Maar
1: I'm in the mood for loves.
0: Maar
1: in ieder geval heel veel liedjes.
0: Oké.
1: En ik hou daarvan. Ik vind het echt leuk. En als kind zong ik altijd al alles mee. En was ik al hele shows aan het opvoeren in mijn slaapkamer. En dat ging allemaal fonetisch. Hè? Dus dan wist ik de hele... En een heleboel liedjes ken ik nu nog steeds alleen maar fonetisch. Dus dan een soort van kinderengels.
0: Ja.
1: Bijna het hele repertoire van Queen. Echt.
0: Oh, wat goed. Ja, en natuurlijk hebben we ook natuurlijk een baan dat je heel veel muziek ook tegenkomt.
1: Continu aan het luisteren. Ja, ja, lekker hoor.
0: Ik weet ook, soms sta je ook in de studio en dan kom ik binnen en hoor je me niet. En dan sta je met je koptelefoon lekker te zingen.
1: Ja. Ben ik helemaal
0: zo leuk.
1: Betrapt. En jij dan?
0: Ja, ik zit nu, dat is eigenlijk heel erg. Ik zit nu in mijn heel kleine fase.
1: Echt waar? Ik dacht dus ook nog eventjes aan, even serieus, je bent een topper.
0: Helemaal goed.
1: Ja. Oudere liedjes, verder ken ik niet veel van, hè?
0: Nou ja, en die ene, wat is dat nou? Ja, die moet ik nog steeds leren, maar die is ook wel lekker. Die komt echt uit de jaren 90. Origineel Amsterdam.
1: Oh ja, die heb jij gezegd. Horen. Ja, voor een possie.
0: Ja,
1: het is de originele Amsterdamse taal zonder bakak de erm houden, wets, normaal. Dus lul maar lekker slap als het om mijn R is ingaat.
0: Ja, zover ben ik nog niet. Maar soms dan zit ik in een auto, het is zo heerlijk.
1: Ja, maar dat luister je dus ook.
0: Ja, nou, ik hou gewoon van die rap. Maar het is bij mij wel per fase. Dus dan ga ik weer in één keer naar hele emotionele, of niet emotionele, maar gewoon van die meekrijsliedjes. Susanne Freek, weet ik veel.
1: Ook van alles.
0: En dan Lil Kleine, daar zit ik nu even in.
1: Maar wat is dan de plek waar jij dan die nummers meezingt?
0: Oh, in de auto. Ja, als je mij in de auto tegenkomt, dan...
1: Ben je aan het zingen?
0: Altijd.
1: Ah, wat leuk.
0: Ja, leuk hè?
1: Geweldig.
0: Ja, Ja, nee, ik
1: vind dat. Kun je een beetje zingen, Marissa?
0: Ah, nee, helemaal niet.
1: Nee?
0: Helemaal niet. Nee, ik denk dat niemand blij zou worden als ik.
1: Maar je hebt laatst wel in de karaokebar gezongen, hoorde ik.
0: Klopt, klopt. Ja, maar dan moet er wel een klein drankje in.
1: Een heel klein drankje. Dat is makkelijk.
0: Nou, ik vond het weer een leuke vraag. Dankjewel, Vanessa. Ja.

0: Nou, het zit er voor mij alweer op. Ik wil je enorm bedanken dat je hebt geluisterd naar mijn show. Ik zit maandag weer voor je klaar van 2 tot 4. Veel plezier bij de show van Vanessa. En ik zou zeggen, een heel goed weekend.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: 250 gulden. Ben jij de gelukkige winnaar? Bezoek KooimanBV.com voor alle voorwaarden.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht.

0: eten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Premier Gilmar Pisas heeft met Douglas Soto Campos, de tweede vicepresident van Costa Rica, gesproken over samenwerking op het gebied van duurzaamheid, oceaanbescherming en gezondheidszorg. Ook werd een akkoord besproken om dubbele belastingheffing te voorkomen, wat de handel tussen Curaçao en Costa Rica moet stimuleren. Pisas is in Costa Rica voor de installatie van president Laura Fernández Delgado. Stichting Monumentenzorg zoekt een creatieve horecaondernemer voor een nieuw restaurant bij Landhuis Jan Kok. Dit restaurant wordt onderdeel van het Heritage Experience Center dat in begin 2027 opent. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een informatiesessie op dinsdag 26 mei om 7 uur 's avonds aan de Scharloweg 13. Aanmelden is verplicht via info@monumentenzorg.cw. Dan nog internationaal nieuws. Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine. Dit melden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Het schip, waar het dodelijke Hanta-virus is uitgebroken, arriveert zondag in Tenerife. Er zijn momenteel geen ziekteverschijnselen onder de passagiers. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden. In haar laatste blogpost kondigde ze haar dood aan. Spaink was bekend om haar columns over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze leed aan de auto-immuunziekte multiple sclerose en vroeg om euthanasie na een ernstige aanval eerder dit jaar. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. De bende verdiende geld met bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties vond de politie contant geld, vuurwapens en dure goederen. Het onderzoek begon vorig jaar na gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey Vincent.
2: Voor mij?
3: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: 10 mei. En spaar en betaal met je Fortunakaart bij Building Depot.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
3: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag

0: 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: Een heel klein beetje dan.

Dua Lipa hoor je met Love Again op deze heerlijke vrijdagmiddag. Want ja, wat is er nou niet lekker aan vrijdagmiddag, toch? Het is gewoon een dag waar in ieder geval één ding goed aan is. En dat is dat het weekend voor de deur staat. En dan hoop ik dat er voor de rest nog veel meer goed is natuurlijk. Ik hoop voor jou dat je een lekkere dag hebt. Dat je er lekker in zit. Dat je je goed voelt over jezelf. Over wat je hebt neergezet vandaag. En dat je mooie plannen hebt gemaakt voor het weekend. Of gewoon helemaal niets. Zoals ik. Ik heb helemaal geen plannen gemaakt nog, maar die gaan er ongetwijfeld komen. Ja, dat is gewoon lekker, toch? Een beetje rust, een beetje opties open houden. Hartstikke fijn. Ja, ik heb vandaag een lekkere dag. Ik kwam op de zaak vandaag, hier op de redactie. En het rook zo ontzettend lekker. En ik ben toch wel een beetje voorzichtig aan het eten overdag. Een beetje gezond aan het eten. Een beetje niet te veel aan het proppen. Weet je wel, gewoon... keeping it low wat dat betreft. Maar het rook zo lekker. Ik zeg, wat ruik ik? Ja, nou, dat was dus weer Chiffy's Foodbox. Ze hadden met z'n allen lekkere rotti gekregen van Chiffy's Foodbox. Hartstikke fijn. En Joris die zegt, er staat ook nog een bakje voor jou hoor. Ik denk, oh nee, een hele bak met rotti. Dat is too much voor de lunch gewoon. Het is te veel van het goede. Maar ik heb er een klein beetje van gegeten. En ik moet zeggen, het was ontzettend lekker. En ja, ik moet ook zeggen, daarmee mag ik alvast een klein geheimtje weg gaan geven. Want dat laat ons alvast een klein beetje in de modus komen van eind mei. Want vanaf 20 mei, dan... volgens mij is het vanaf 21 mei. In ieder geval vanaf ergens rond die tijd zijn Joris, ik en waarschijnlijk ook Marissa te horen in de ochtendshow vanuit Suriname. Ja, dat is toch ongelooflijk, hè? We worden daar uitgenodigd door het Torarica Hotel. En daar gaan we dus gewoon content opnemen. We gaan van alles meemaken. Ik geloof dat we het binnenland ingaan. We gaan allerlei excursies gaan we daar doen. Dus ook die ochtendshow vanuit daar presenteren. Of het altijd die combinatie is, of dat we Marissa en ik zeggen... weet je wat, Joris? Je kan het heel goed in je eentje, wij slapen even uit. Dat zou ook zomaar kunnen, maar hoe dan ook komen we vanaf 20 mei vanuit Suriname. Ja, of het nou 20 is of 21, dat moet je me nog eventjes... Dat laten we je nog weten, maar ik vond het leuk om het alvast te delen. Een kleine teaser. We gaan je op avontuur meenemen. Voor vandaag neem ik je ook op avontuur mee, want we gaan natuurlijk de show in. Tot 6 uur vandaag ben ik bij je. Met onder andere een lekkere prijs bij de muziekquiz. Ik ga een diner voor twee weggeven bij Il Forno. Verder heb ik wel de held wat betreft een moederdag vandaag in de studio. Want ik heb namelijk gehoord dat er een jongen is op het eiland. Een jonge jongen met een ontzettend lieve moeder. En die heeft een cadeau voor zijn moeder. Dat is echt... ik ben onder de indruk. Ik moest zelf bijna janken toen ik dit hoorde vanochtend. Nou ja, goed. Het is misschien een beetje overdreven. Als het op moeders aankomt en kinderen, dan jank ik snel. Maar het was zo bijzonder dat ik dacht, kom naar de studio, Kyle. Dus die schuift rond 4:50 bij me aan. En dan zul je horen waarom ik dit zo ontzettend mooi vond. En verder heb ik Ephraim J. Helaas niet in de studio, maar we gaan wel even bellen. Want die is te bewonderen natuurlijk op Tribute Festival in Pietermaai. Dat is 14 en 15 mei. En ja, er is zoveel te doen, jongens. Het is niet normaal. Soul Beach komt er ook bij van 20 tot en met 25 mei. Ook daarvoor mag ik 3 dagpassen weg gaan geven aan 1 iemand. Dus 1 iemand wint vandaag in de show. En vanaf vandaag in de show iedere dag 3 dagpassen. Ik hoop dat ik het nog een beetje duidelijk zeg. Kom niet helemaal goed uit mijn woorden misschien, maar you get the point. En anders dan zeg ik het zo meteen nog een keer, want ze gaan er vandaag uit. Dat en nog veel meer tot de klok van 6, maar ik heb eerst Aventura voor je klaarstaan. Something.

0: Quiz.
1: Zo, daar gaat weer een dinertje uit. Ik voel het aankomen. Ik weet het ook. We hebben hem weg te geven vandaag met een muziekquiz. Een diner voor twee bij Il Forno. En hoe toevallig. Ik ben daar gisteren geweest. Tenminste, ze hebben natuurlijk verschillende vestigingen. Ik was gisteren bij Il Forno in Mahai. En ik heb daar 3 pizza's gehaald. Oh, ik had er zo'n trek in. Ze hebben daar zulke ontzettend lekkere pizza's. Echt hartstikke fijn. En nou ja, goed, je kan natuurlijk je eten ophalen daar. Maar je kan ook gewoon lekker gaan zitten buiten onder het afdakje. En dan ja, op heerlijk op dat gezellige terrasje. Ik vind het altijd zulke leuke terrasjes met die geblokte tafelkleedjes. En helemaal in de Italiaanse vibe, zeg maar. Nou, binnenkort kun jij daar ook lekker zitten. En neem gezellig iemand mee. Als je meespeelt met de muziekquiz, maak je de kans op. Luister even mee. En kijk of jij misschien het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

dit moet je weten. Ja, en ik zeg niet dat je dit letterlijk moet weten. Want dit is misschien wel eentje die je gewoon... Ja, dat moet je weten. Je moet het weten. Hè? Als je het weet, dan weet je het. Maar ik denk niet dat echt iedereen dit nummer zo goed kent... dat je de gitaarsolo ook herkent. Ben jij misschien wel? En dan zou ik dus zeker even appen. Want misschien ben je een van de weinigen. Of misschien zit ik ernaast. 675-1031, daar mag je antwoord naartoe in ieder geval. En dan kies ik daar rond 17:50 iemand uit... die ik blij maak met een lekker diner voor twee bij Il Forno. Zometeen heb ik hier in de studio, en ik zag hem al aankomen... ja, ik noem hem gewoon de held van Moederdag. Hij is gewoon de ideale schoonzoon. De ideale zoon. Zeker vandaag, want man, wat heeft deze jongen zijn moeder een prachtig cadeau gegeven. Wat? Dat hoor je zo meteen, want hij schuift bij me aan in de studio, Kyle. Maar ik heb eerst Douwe Bob voor je klaarstaan.

0: paradisefm.cw.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
2: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivis Foodbox. Bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee. Niet op de smaak. Chivis Foodbox. Wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso Tadouji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Cocos Beach,

0: bespreekt samenwerking met Costa Rica. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Premier Gilmar Pisas heeft tijdens een bilateraal overleg met Douglas Soto Campos gesproken over verschillende vormen van samenwerking met Costa Rica. Soto Campos is de tweede vicepresident van het Midden-Amerikaanse land en de beoogde ambassadeur van Costa Rica in de Verenigde Staten. Tijdens het gesprek kwamen onder meer duurzaamheid en bescherming van de oceanen aan bod, evenals kansen voor samenwerking binnen de gezondheidszorg. Ook werd gesproken over een mogelijk akkoord om dubbele belastingheffing tussen Curaçao en Costa Rica te voorkomen en zo handel en economische samenwerking te stimuleren. Pisas is in Costa Rica voor de installatie van de pas verkozen president Laura Fernandez Delgado. Deze ceremonie vindt vandaag plaats. En Stichting Monumentenzorg is op zoek naar een creatieve horecaondernemer voor een nieuw restaurantconcept bij Landhuis Jan Kok. Het restaurant wordt onderdeel van het toekomstige Heritage Experience Center dat begin 2027 de deuren moet openen. Het landhuis krijgt daarmee een nieuwe bestemming nadat de Nena Sanchez Gallery daar meer dan 25 jaar gevestigd was. Monumentenzorg wil op de locatie een interactief ontdekkingscentrum ontwikkelen waar jongeren meer kunnen leren over gebouwd erfgoed op Curaçao. Daarnaast zoekt de stichting een ondernemer met een vernieuwende visie op food en hospitality. Volgens directeur Magali van de Bunt George wordt gedacht aan een familievriendelijk restaurantconcept waarin lokale ingrediënten, tradities en cultuur centraal staan. Zowel ervaren horecaondernemers als nieuw talent worden uitgenodigd om zich aan te melden. En dat was het. Wil je nou meer nieuws? Dan ga je natuurlijk naar onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Hey Vincent.
4: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
5: May 20th to 25th.
4: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Stewart, Sting en Bryan Adams hoorde je hier op Paradise FM met All for Love. En als we het dan toch over liefde hebben, ja, dan hebben we het natuurlijk vandaag zeker over moeders. Want aanstaande zondag dan is het Moederdag, eindelijk. En dan mogen we de moeders vieren, de moeders in het zonnetje zetten, in de spotlight zetten. We mogen de eren en dat doen we natuurlijk met een lekker ontbijtje of met een cadeautje of met, ja, of met iets heel bijzonders. En ik kreeg vanochtend iets heel bijzonders te horen. Een prachtig lied voor een moeder. En dan heb ik het niet over een liedje. Ja, weet je, we kunnen allemaal wel eens een mooi liedje zingen en dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk, hartstikke lief. Maar het is echt heel erg gaaf als je gewoon een gave jonge artiest bent en een liedje speciaal voor je moeder schrijft. En dat heeft Kyle gedaan en hij is bij mij aangeschoven in de studio samen met zijn producer, ja. Jersey, welkom.
1: Hey, dankjewel Vanessa.
0: Ja, en ook Kyle natuurlijk, welkom. Oh, ik hoor je niet. Ik moet wel je microfoon openzetten. Sorry hoor. Hey Kyle, wat is dit ontzettend gaaf. Ja, ik ga natuurlijk zo meteen je nummer draaien. Maar vertel eventjes, waarom heb jij een nummer voor je moeder geschreven?
2: Eigenlijk begon het niet met mijn moeder. Het begon eigenlijk met moeders, als je me begrijpt.
0: In het algemeen?
2: Ja. Ja. En ik vind dat elke moeder van de wereld, ze geven alles voor hun zoon, een dochter, hun kinderen.
0: Ja.
2: Ook vaders natuurlijk, ja.
0: Ja, maar ook zeker moeders.
2: Ja, want ik vind dat ik niks eigenlijk teruggeven.
0: Ach.
2: Ze geven een hele wereld voor ons. Maar wij geven niks aan hun, vind ik.
0: Ja, dat daarom, idee had jij.
2: Daarom ging ik deze liedje maken, zodat ze op Moederdag hun speciaal kunnen vinden. Dus zich speciaal kunnen vinden.
0: Wat mooi. En jij hebt dus in eerste instantie zeg je, is dit niet, het is een liedje voor jouw moeder natuurlijk, want jouw moeder is jouw moeder. Maar het is eigenlijk een liedje voor alle moeders.
2: Alle moeders. Alle moeders van de hele wereld.
0: Ja. Ja, wat mooi zeg. Nou ja, wat je zegt, hè, dat vind ik wel heel erg lief dat je dat zegt. En moeders geven ons een hele wereld. Ja. Dat is ook zo. En misschien geven we te weinig terug. Nou, ik denk dat ik wel zeker weet dat dat jouw moeder ook heel blij is met jou. Maar ik vind het ook wel heel lief dat je dit zo denkt. En dat je denkt, nou, dan maak ik een lied. Waarom per se een lied?
2: Want heb je ooit gezien iemand die, misschien geven ze een roos, misschien uit eten, maar een lied. Niemand kwam met een lied om naar een moeder te geven. Dus ik ben benieuwd, hebben ze dit gedaan? Ja of nee? En een lied heb ik gezien dat niemand heeft een lied voor een moeder gedaan.
0: Ja.
2: Dus ik dacht van,
0: Jij geeft iets unieks aan je moeder.
2: Ja,
0: ja, bijzonder hoor. Nou ja, Jersey, jij bent de producer van dit nummer. Jij bent meegekomen Jersey. Maar ik bedoel met Kyle. En wat is er zo bijzonder aan deze jongen? Ik denk dat we het allemaal wel horen. Maar waarom heb jij zoiets van, ik ga hier achter staan, ik ga hier werk van maken?
1: Nou, op de eerste keer dat ik Kyle heb ontmoet, dacht ik altijd van, ik zag gelijk van, deze jongen heeft echt heel veel talenten.
0: Ja.
1: En hij is gewoon heel trots op zichzelf.
0: Ja.
1: En ook zie ik hem samen met zijn moeder, hoe ze samen omgaan. En ik dacht van, ja, ik zie hem altijd een beetje acteren. Ik zag hem voor de eerste keer voor een video van Oogstfeest.
0: Ja.
1: Ik hem dansen. Ik dacht, wow, deze jongen heeft echt talenten. En vanaf toen kwam ik in contact met hem. En zijn we samen begonnen te werken aan verschillende projecten.
0: Ja.
1: En laatst kwam hij mij van, hey, kijk, ik heb een nummer geschreven. En ik wou een videoclip van maken.
0: Ja.
1: En ik doe ook ik maak ook filmvideo's. En ik heb die videoclip voor hem ook gemaakt, gefilmd. En geëdit en compleet gemaakt.
0: Ja, en dat ziet er supergoed uit. Want ik dacht in eerste instantie alleen, ik kreeg vanochtend het liedje te horen. Ik denk, wauw, wat gaaf. Dit is echt een tof nummer. Geschreven voor een moeder. Ontzettend bijzonder. Maar nou begrijp ik dat er ook nog een videoclip is. Ik heb er net even naar gekeken. Die videoclip die is te vinden op je Instagram. Hè? En je Instagram is i.m.kyle. En dan schrijf je K Kayle. Dus iedereen die nieuwsgierig is naar Kyle en naar dit fantastische nummer en natuurlijk naar de clip, die kan jou lekker gaan volgen. En Kyle, wat Jersey zegt is volgens mij wel echt waar. Want ik volg jou ook een klein beetje. En ik volg je moeder ook. En die post heel veel dingen over jou. Maar ik zie inderdaad altijd bij iedere foto, bij alles wat je doet, bij het oogstfeest, je loopt vooraan. Ook met carnaval of met, je bent vooraan en jij bent, ja, kan ik zeggen, je ademt eigenlijk muziek uit en kunst uit, hè?
2: Ja, heeft helemaal gelijk. Want ik ben, als ik ben spiritueel verbonden met de muziek.
0: Ja, wauw. En hoe oud ben je?
2: Ik ben 12 jaar
0: oud. Ja, maar dat vind ik al, dan ben je echt wel heel bijzonder dat jij dus nu al kan zeggen, ik ben spiritueel verbonden met de muziek. Wat betekent dat?
2: Dat betekent dat, blijkbaar een iemand die danst gewoon om te dansen, die voelt de muziek gewoon, het is muziek. Maar ik vind dat muziek is meer dan muziek.
0: Ja.
2: Als je weet wat ik bedoel.
0: Ik denk het wel, maar kun je het proberen iets meer uit te leggen? Wat is het dan?
2: Ik vind de muziek, die geeft me kracht. En
0: wow.
2: Ik voel dat de ancestors, ze komen in mij.
0: Bijzonder.
2: Het is een hele.
0: Dus op het moment dat jij muziek hoort, dan word je gewoon overgenomen.
2: Overletterlijk.
0: Ja, letterlijk. En heb je dat ook als je het zelf maakt? Dat je gewoon eigenlijk, hè, want het is een hele mooie tekst, dat het eigenlijk vanzelf komt?
2: Ja, want ik doe gewoon al mijn dagelijks leven en emotion en alles zet ik in mijn liedjes.
0: Wauw. Nou, weet je wat we gaan doen, Kyle? We gaan er naar luisteren. Naar jouw prachtige nummer voor jouw mama. En voor alle moeders, de supermoms, want dat zijn ze. Hè? En ik vind het hartstikke leuk dat je hier in de studio bent. En ik twijfel er eigenlijk helemaal niet aan dat we veel meer nog van jou gaan horen en zien.
2: Yep, ja, ik heb 2 liedjes pending. Maar jullie moeten me volgen om meer informatie.
0: Oké, dat is een mooie cliffhanger. Helemaal goed. Dus gewoon volgen I am Kyle op Instagram. En Kyle, als je andere liedjes uitkomen, wil je het me laten weten. Want dan moet je weer langskomen.
2: Ja.
0: Yes? Oké, dankjewel voor het komen, Kyle. En dankjewel, Jersey, ook voor het komen. En voor het begeleiden natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar dankjewel.
2: Ik heb nog 1 ding.
0: Nou, vertel.
2: Want ik moet ook credits, want ik heb net dit al de liedjes en zo niet alleen gedaan, dus Jersey ging ook helpen. Maar de choreographer, die heet Iala Fox, zoals je het in de papiermen zegt, was daar Cindy Itarima. Het was een Cindy show. En ik moet credits ook naar haar geven. En ook de danser. De danser heet Zahedi Peters. Zij is ook heel goed in dansen. En ik heb mijn peet oom, die heet Theo Reischel. En hij is de commissair, de leader van de dansgroep The Art. En Iala en Zahedi zitten ook in The Art, zoals ik.
0: Oké.
2: En er is ook een make-up artist, die heet Stacy. Die doet gewoon die make-up zo goed. En ik ben maar heel.
0: Nou, hartstikke goed, Kyle. Heel mooi dat je iedereen er ook bij betrekt. We gaan je nummer draaien, goed, Kyle? Dankjewel voor het komen naar de studio. En deze is voor mama.

FM en je hoorde Sonmieu met Have a Little Faith. Het Tribute Festival komt eraan met internationale tribute acts en lokale tribute acts. En wij gaan vanaf vandaag iedere dag proberen zoveel mogelijk. We gaan proberen om iedere dag leuke artiesten te ontvangen in de studio om hierover in gesprek te gaan en alvast een klein voorproefje te hebben. En we mogen daarvoor ook wat kaartjes gaan weggeven, dus dat wordt hartstikke leuk. Vanmiddag wil ik vast beginnen met FMJ. Ja, want dat is een van de artiesten die je kunt gaan bewonderen tijdens dit festival. Helaas niet in de studio. Hij is een beetje druk, maar ik ga hem wel zo meteen bellen.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Hey Vincent.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Rosiel Winster van de politiebond NAPB is sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de Centrale Commissie van Vakbonden. Zij volgt Juan Laurens van vakbond Straf op. Amaro Vilches van vakbond SAP is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. Winster wil de werkwijze van de commissie moderniseren en meer aandacht geven aan innovatie en jonge ambtenaren. Premier Gilmar Pisas heeft met Douglas Soto Campos, de tweede vicepresident van Costa Rica, gesproken over samenwerking op het gebied van duurzaamheid, oceaanbescherming en gezondheidszorg. Ook werd een akkoord besproken om dubbele belastingheffing te voorkomen, wat de handel tussen Curaçao en Costa Rica moet stimuleren. Pisas is in Costa Rica voor de installatie van president Laura Fernández Delgado. Dan nog internationaal nieuws. Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine. Dit melden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Het schip, waar het dodelijke Hanta-virus is uitgebroken, arriveert zondag in Tenerife. Er zijn momenteel geen ziekteverschijnselen onder de passagiers. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden.

0: haar laatste blogpost kondigde ze haar dood aan. Spank was bekend om haar columns over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze leed aan de auto-immuunziekte multiple sclerose en vroeg om euthanasie na een ernstige aanval eerder dit jaar. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. De bende verdiende geld met bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties vond de politie contant geld, vuurwapens en dure goederen. Het onderzoek begon vorig jaar na gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ah, voor mij?
2: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: 10 mei. En spaar en betaal met je Fortunakaart bij Building Depot.
1: Quatre Vents.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
1: Exacte man.
3: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Werkhoven werkt over.
6: En we zijn onderweg naar Elvis Crespo, naar Genesis. Paradise.

0: zo alvast een klein beetje dat weekend voorzichtig aan in te knallen met Elvis Crespo en Pintameo, hoorde je. Het weekend staat voor de deur. Een hoop leuke dingen gaan er gebeuren. Maar we slaan alvast eventjes een week over. Ja, dat zou toch lekker zijn als je een knop had en je kan van het ene weekend gewoon het andere weekend induiken. Nou, dat doen we bij deze even. Want volgende week, ja, het is niet helemaal het weekend, 14 en 15 mei. Dan hebben we natuurlijk in de straten van Pietermaai het Curaçao Tribute Music Festival. Met alleen maar tribute bands, internationaal en van het eiland. En vanaf maandag zullen wij ook verschillende artiesten hier in de studio verwelkomen. Maar ik wil eigenlijk daar vandaag al een klein beetje mee beginnen. En ik heb iemand aan de lijn. Ja, iemand die wij heel veel draaien met zijn eigen muziek. Maar we gaan het nu hebben over ja, de covers die hij gaat doen. Een hele goede middag, FRMJ.
1: Ja, goedemiddag aan iedereen. Het is leuk dat ik de kans krijg nu om even met de mensen te praten weer van Curaçao. Het is zo leuk, leuk, echt. En jammer dat ik niet in de studio kan zitten nu. Het is dat ik moet even wachten op mijn dochtertje, die heeft les nu.
0: Ja.
1: Maar we kijken op volgende week wel als we kunnen langskomen.
0: Ah, oké, super.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Joris die zei gisteren tegen mij, vind je het goed als FRMJ morgen langskomt? Ik denk, nou, hartstikke leuk. Ik vind het altijd fijn, hè, muzikanten in de studio.
1: Ja.
0: Het is altijd gezellig. En nou ja, goed, dus dan houden we die nog te goed van je.
1: Ja, sowieso.
0: Oké,
1: sowieso.
0: Maar over dat festival, hè, want het zijn twee dagen. We hebben natuurlijk de Pietermaai Live Stage met onder andere Treasure, hè, dus de Bruno Mars songs. Asson de Guerra, dus Juan Luis Guerra songs. En we hebben Queen. Maar we hebben ook onze eigen artiesten hier van het eiland. Waaronder jij, Efrem. En jij bent de 14e ben jij te zien bij Mr. Porter. Zeg ik dat goed?
1: Ja. Ja, ik ben op die Mundo B stage. Ik weet zelf de indeling niet zo goed. Maar we hebben wel een paar heel mooie nummers van Luther Vandross eigenlijk gaan oefenen. Want ik zit een paar maanden met die mensen van die organisatie achter mij. Van, hey, je moet een tribute show doen voor ons. We hebben een paar leuke dingen die we gaan doen. En ze vroegen mij eerst voor om een van Amphonius Keren te doen. We waren erover aan het praten. Maar daarna hadden ze me gevraagd, welke artiest wil je een cover doen van die artiest? En ik zei, Luther Vandross is een van mijn eigen favoriete zangers. Van alle tijden, want hij is heel goed. Zijn manier om te zingen. Ik heb heel veel van geleerd. Ik heb heel veel gehoord. Naar zijn muziek geluisterd. Dus ik zei, dit is een mooie challenge voor mijzelf ook. Dus ik wil het eigenlijk doen met Vandross. En we zijn iets leuks aan het
0: voorbereiden.
1: Voorbereiden. Speciaal voor de 14e. Zoals die mensen die mij kennen weten dat wij mooie dingen doen. We doen ook niet alleen op Curaçao, maar we zijn heel veel bezig internationaal. Nog steeds. Ik heb nu die show in Peru komende. We hebben Nederland ook eind van deze maand. We hebben Italië. Maar in de midden hebben we nu. Ja, we hebben België ook met die Antilliaanse feesten.
0: Dus wij moeten gewoon eigenlijk ontzettend blij zijn dat je ook even tijd voor ons maakt.
1: Ja, ik ben sowieso blij als ik moet optreden in Curaçao. Ja. Dus mijn eigen land, dus voor
0: natuurlijk.
1: Mijn eigen mensen ook. En vooral met dit, met die Vandross show, want het is iets leuks voor mij ook. Dus ik heb mijn hele energie erin gezet, dus... We gaan
0: super
1: mooie nummers en op een goede level doen.
0: En je zegt net ook, hè, dit is voor mij een leuke uitdaging. Waarin zit de grootste uitdaging met dit repertoire voor jou?
1: Ja, het is leuk voor me, want emotioneel heeft het heel veel voor mij. Voor mij eigenlijk. Hij heeft heel veel te maken met mijn manier om te zingen. Mijn manier om de romantische liedjes te interpreteren. Want ik heb heel veel van hem geleerd toen ik eigenlijk ben begonnen als solo artist. Dus daarom is het een uitdaging, want voor mij is hij heel goed En dus ik ga sowieso mijn best doen om een hele mooie show en heel dichtbij. Dat je het gevoel krijgt dat je aan een echte liedje van hem aan het luisteren bent. En ja. Dat je kan genieten en niet voelen dat het een nep is.
0: Dus, nee, precies.
1: Dat doen wij op dit moment. Dus ja. Dat willen wij. En we gaan dat eigenlijk goed maken voor die mensen die daar gaan zijn.
0: Wat gaaf. Ja, en dat is natuurlijk ook het hele idee van de tribute. Hè? Dat het ja. De artiesten zijn die zo dicht mogelijk komen bij het origineel. En hoe ontzettend bijzonder dat jij dan ook zo'n bijzondere band eigenlijk hebt met deze artiest. Dus dat is, wordt een mooi eerbetoon dan.
1: Ja, ja, en mensen kennen mij van bachata, van merengue muziek.
0: Ja. Ja.
1: Dus voor hun was het, wat? Hij gaat Luther Vandross zingen. Dus ja. het is voor die mensen ook iets dat nieuw voor hun gaat zijn. Maar in mijn begin had ik het wel heel veel van die R&B en die blues en die souls gedaan. Dus dat is leuk voor mij ook.
0: Leuk zeg, leuk voor ons om te zien inderdaad, want wij kennen jou inderdaad anders van ander repertoire, maar voor jou is het eigenlijk een logische stap, want het is dus de muziek die jou ook geïnspireerd heeft. Ik ben heel erg benieuwd, we gaan het meemaken de 14e, dan sta je dus bij Mundo Bizarro. En
1: Mundo
0: Bizarro.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ik weet niet precies waar. Maar als die mensen die kaart gaan kijken of op die website van de Curaçao ja. Festival gaan kijken, kunnen ze volgens mij de indeling beter zien. En als het dichtbij is, en dan gaan ze echt iets speciaals meemaken, want ik ga niet in Spaans zingen dit keer.
0: Oké, helemaal goed. Nou ja, ik denk sowieso dat we jou wel horen, want dat klinkt een beetje zo, toch? Gewoon lekker
1: ja,
0: echt.
1: Zeker.
0: Ja, heerlijk. Hey, ik kijk er naar uit. Ik wens jou ontzettend veel succes met de voorbereidingen. En misschien volgende week nog in de studio. En anders dan sowieso de 14e op de stage. Heel veel succes, FMJ.
1: Dank je wel.
0: Doeg, doei. En mocht jij er nou bij willen zijn,

Luther Vandross en Never Too Much. En het is zeker nooit te veel. We gaan nog veel meer lekkere Luther Vandross nummers horen. Op 14 mei bij de Mundo B-Stage. En dan lekker gezongen door Efram J. En ik moet nog even voor de duidelijkheid vermelden. Want ik zei net, we gaan volgende week kaarten weggeven. Nou, dat gaan we ook. Maar dat het even duidelijk is dat die kaarten, die zijn voor de Pieter Mai Live Stage. En dat betekent dus dat een deel van het festival met onder andere acts van Treasure, die Bruno Mars doet, Aston de Guerra van Luis Guerra Songs, Queen Must Go On, Donna's Hot Stuff, Donna Summer en Dua Lipa. Die acts, daar moet je tickets voor kopen. En die tickets die gaan we weggeven. En de andere shows, die worden gegeven bij onder andere Mr. Porter, Pieter Mai Square en Mundo Bizarro. Waaronder dus die van Efram J, die weer Luther Vandross songs doet. Die stages die zijn gratis te bezoeken. Dus dat wou ik nog eventjes voor de duidelijkheid zeggen. Dat dat wel duidelijk is. Je kan dus eigenlijk je eigen keus maken. Wil je de combi, dan moet je een ticket kopen. En als je zegt, nou, ik ga voor de Groove District. Hè, die Earth, Wind & Fire. Efram J dus. La Familia Cubana. Buena Vista Social Club. De andere, Jumaira Grijt. Ja, dat zijn ook niet de minste artiesten natuurlijk. Die doet, Jumaira doet nummers van Celia Cruz. Die acts, die zijn helemaal gratis te bezoeken. Dus het is aan jou waar je voor gaat. Dat wou ik nog even gezegd hebben. En verder gaan wij dus volgende week ook tickets weggeven. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Paradise. Doe je natuurlijk sowieso al. Maar er komt nog heel veel moois aan. We hebben natuurlijk ook nog een ander vet festival wat eraan komt. Namelijk Soul Beach. En daarvoor ga ik zo meteen al tickets weggeven. Ik ga straks één iemand blij maken met 3 dagpassen. Ja, het is echt ongelooflijk. Het lijkt Sinterklaas wel. Ik lijk Sinterklaas wel. Nico en Vince hoor je nu

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
5: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
6: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente Pietermaai Music Live, FBT.

0: Isas bespreekt samenwerking met Costa Rica. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Premier Gilmar Pisas heeft tijdens een bilateraal overleg met Douglas Soto Campos gesproken over verschillende vormen van samenwerking met Costa Rica. Soto Campos is de tweede vicepresident van het Midden-Amerikaanse land en de beoogde ambassadeur van Costa Rica in de Verenigde Staten. Tijdens het gesprek kwamen onder meer duurzaamheid en bescherming van de oceanen aan bod, evenals kansen voor samenwerking binnen de gezondheidszorg. Ook werd gesproken over een mogelijk akkoord om dubbele belastingheffing tussen Curaçao en Costa Rica te voorkomen en zo handel en economische samenwerking te stimuleren. Pisas is in Costa Rica voor de installatie van de pas verkozen president Laura Fernandez Delgado. Deze ceremonie vindt vandaag plaats. En Stichting Monumentenzorg is op zoek naar een creatieve horecaondernemer voor een nieuw restaurantconcept bij Landhuis Jan Kok. Het restaurant wordt onderdeel van het toekomstige Heritage Experience Center dat begin 2027 de deuren moet openen. Het landhuis krijgt daarmee een nieuwe bestemming nadat de Nena Sanchez Gallery daar meer dan 25 jaar gevestigd was. Monumentenzorg wil op de locatie een interactief ontdekkingscentrum ontwikkelen waar jongeren meer kunnen leren over gebouwd erfgoed op Curaçao. Daarnaast zoekt de stichting een ondernemer met een vernieuwende visie op food en hospitality. Volgens directeur Magali van de Bunt George wordt gedacht aan een familievriendelijk restaurantconcept waarin lokale ingrediënten, tradities en cultuur centraal staan. Zowel ervaren horecaondernemers als nieuw talent worden uitgenodigd om zich aan te melden. En dat was het. Wil je nou meer nieuws? Dan ga je natuurlijk naar onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Voor mij?
3: Dit jaar geef je mama geen last minute cadeau. Dit jaar geef je iets waar ze echt blij van wordt. Bij Building Depot vind je volop moederdag inspiratie. Van Stanley tumblers en mooie keukenitems tot kaptafels, tuinsets en alles om haar huis nog gezelliger te maken.

0: van 7 tot en met 10 mei. En spaar en betaal met je Fortuna-kaart bij Building Depot.
1: Hey Vincent. Pizza hier, pizza daar, pizza. Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Paradise FM.
3: Heel de dag uit volle
2: Berghoven werkt over.
4: En Spendaal Ballet nu.

Lindau Ballet en Only When You Leave hier op 103.1 FM. Ik zei het al, ik voel me een beetje een soort van Sinterklaas vandaag. Nou ja, dat is niet alleen vandaag eigenlijk. Het is regelmatig als ik hier achter de microfoon sta dat ik denk, zo, wat geven we veel weg. Maar er is ook heel veel te doen. En ja, het is ook wel heel erg leuk om daar zo, ja, zo dicht bovenop te zitten. Hè, zo actief bij betrokken te zijn. En zo ook bij het Soul Beach Festival. Ja, en dit is wel echt iets heel bijzonders. Want dit is namelijk de eerste editie van het Soul Beach Music Festival hier op Curaçao 2026. Ja, dit wordt natuurlijk een terugkerend iets. Het is een heel groot succes sowieso al. En ze komen de eerste keer, deze eerste editie hier op Curaçao, met hele gave artiesten deze kant op. En het bijzondere, het leuke aan dit festival, het is 5 dagen, het begint 20 mei. En het duurt tot 25 mei. Ja. 20 plus 5 is 25, ja. En er is dus van alles te doen. Op de woensdag, de kick-off party, de Soul Beach Kick-Off Party, featuring DJ E-Class en TBA. Nou, dan heb je donderdag 21 mei heb je ook weer een Beach Day Party. Een Poolside Happy Hour. Punda Vibes natuurlijk sowieso op de donderdag. En dan hebben we vrijdag, en dat is de eerste, ja, laat ik zeggen, officiële festivaldag. 22 mei, dan beginnen we ook weer met een Soul Beach Day, Soul Beach Day Party, ik moet het wel goed zeggen. Maar dan hebben we natuurlijk ook het comedy concert. En dat is super, dat vind ik super leuk. Want nou ja, goed, we hebben op het eiland natuurlijk wel veel comedy. Maar gewoon ja, die heerlijke Amerikaanse stand-up comedy-achtige dingen. Dat is natuurlijk wel heel erg tof om dat hier wat meer te gaan verwelkomen. Dus welkom. Hosted by Chris Spencer met onder andere Dionne Cole. Nou ja, dat wordt te gek. Zoek de namen maar op, zou ik zeggen. En dan hebben we zaterdag 23 mei. Dan beginnen we weer met een Soul Beach Party. En dan hebben we op de main stage een music concert hosted bij Chris Spencer. Dan hebben we Ray staan. We hebben Jodeci staan. We hebben Babyface staan. Ja, daar ga je. Het is toch ongelooflijk. Ik bedoel, Jodeci, als je denkt, ja, Jodeci, nou ja, die ken je wel. Maar als ik zeg Casey en Jojo, dan weet je het denk ik sowieso wel. Nou ja, Babyface kan ik me niet voorstellen dat je denkt, wie is dat? Even kijken. Verder heb je dan zondag 24 mei, dan heb je de Soul Beach Old School Celebration. En daarbij DJ Spinderella. Nou, als je die niet kent, dan als ik zeg Salt and Peppa, dan weet je het wel. Hè? Dus daar is zij één van. Still Going Strong, net als andere dames trouwens. En dus hier op het eiland te bewonderen op zondag 24 mei tijdens Soul Beach. En dan maandag 25 mei, dan is de cool down. Hè? Dus dan gaan we een beetje rustig aan doen. Nou, voor de 3 grote dagen, dus de vrijdag, de zaterdag en de zondag, ga ik vanaf vandaag iedere dag 3 tickets weggeven. En dat betekent dus 3 tickets voor 1 iemand. Dus dat betekent dat jij zowel vrijdag als zaterdag en zondag daar aanwezig kunt zijn. En dat doe ik dan vandaag en dan volgende week ook de hele week. Maar op vrijdag, dan ga ik iets heel bijzonders weggeven. Dan krijg je echt, dat is eigenlijk een golden prize, zeg maar. Wat dat precies is, zeg ik nog niet. Maar dat is in ieder geval nog vetter dan dit. Dus, wat moet jij doen om dit te winnen vandaag? Ik ga het een beetje simpel houden. Het is vrijdag, we zijn misschien niet zo heel erg helder meer, dat weet ik niet. Maar ik ga het makkelijk voor je maken. Ik wil gewoon dat je even appt naar de studio 675-1031. En dan app je gewoon eventjes Soul Beach, please. Soul Beach, please. Dat wil ik horen van je. Of in ieder geval lezen van je. 675-1031. En mocht ik jou dan daartussen uitprikken, dan bel ik je zo meteen. Of ik ga je zo meteen eventjes een appje sturen. En dan win jij dus voor 3 dagen tickets voor dit Soul Beach Festival. Wat zijn we toch goed, hè? Wat is dat toch ontzettend, ontzettend aardig van ons en van de organisatie natuurlijk. Bij deze. 675-1031. En dan heb ik hier nog een keertje voor jou Babyface, die dus ook te bewonderen is tijdens Soul Beach. En samen met Stevie Wonder. Die komt helaas niet. How come? How long?

Dat is toch hartstikke mooi. Babyface en Stevie Wonder hoorde je hier op Paradise FM. How come, how long? En ja, die eerste dus, Babyface, die is dus eind van deze maand te bewonderen hier op Curaçao tijdens het Soul Beach Festival. En daarvoor geven we de hele week kaarten weg. Ik heb zojuist geroepen, hè, app even naar de studio. Nou, dat is massaal gebeurd, dus het is duidelijk. Jullie willen gaan. Ik heb Reggie uitgekozen. Dus die mag van mij hier langskomen bij de studio om zijn drie tickets te halen voor alle drie de dagen. Het is toch ongelooflijk? Ja, mocht je nou denken van, hé, ik wil ook heel graag gaan. Het mooie is dus dat ze vanuit de organisatie de tickets de helft goedkoper hebben gemaakt dan de prijs die ze normaal gesproken vragen. Speciaal voor de eilandbewoners. Ja, dat willen ze graag op deze manier. Willen ze graag met ons delen dat ze hier voor het eerst zijn. Dus dat is te gek. Voor 100 gulden kun je je kaartjes krijgen. Ja, en ik zou eventjes gewoon naar de site gaan van Soul Beach. Dan kun je ook gelijk een beetje het programma zien wat er allemaal gaat gebeuren. En natuurlijk die tickets alvast veiligstellen voor jezelf. Zometeen dan gaat er nog een lekker dinertje uit. Even kijken, we hebben vandaag een diner voor twee. Wat was het ook alweer? Het is zo ontzettend veel. Il Forno, natuurlijk. Ja, heerlijk. Wil jij daar eten binnenkort? Ja, dan... Ik wil je heel graag nog een keer de kans geven, maar ik kijk naar de klok. Het is 5:50 alweer. Ongelooflijk. Nee, dan kan ik dus niet meer die opgave doen. Eén keer. Nee, dan had je vandaag mee moeten spelen. Heb je wat aan, hè, als je het nog niet hebt gedaan. Nou ja, goed. Als je wel hebt meegespeeld, dan zou ik lekker in de buurt van mijn telefoon blijven. Want misschien bel ik je zo en maak ik jou blij met die twee diner gelegenheden bij Il Forno. Tot zo dan.

0: quiz.
1: Zo, ik heb nog één prijs weg te geven vandaag. En dat is een lekker diner voor twee bij Il Forno. En nu denk jij natuurlijk, wie heeft Vanessa aan de lijn? Ja, dat weet ik zelf ook nog niet, want ik ben me hier suf aan het bellen. Maar ik realiseer me tegelijkertijd ook dat het natuurlijk vrijdagmiddag is. En ja, ik ben dan nog wel aan het werk hier in de studio. Maar de meeste mensen die zijn al lang al begonnen met hun happy hour. En die zitten helemaal niet op mijn telefoontje te wachten, tenminste. Dat denken ze. Maar ik heb wel leuk nieuws. Dus het zou wel leuk zijn als er iemand opneemt. Ik wil je toch even adviseren, mocht je dit nu horen en je hebt vanmiddag meegespeeld.
2: Ja, klopt.
1: Ja, heb jij meegespeeld, Joyce?
2: Ja, klopt.
1: Oh, klopt. Wat leuk om zo op te nemen. Ben je aan het luisteren of neem je altijd op met ja, klopt?
2: Nee, ik was niet op. Ik hoor de telefoon, dus ik moet even rennen. Ik was niet.
1: Maar waarom zeg je dan ja, klopt als je opneemt? Dat is toch heel apart als je niet weet wie er aan de andere kant van de lijn is? Joyce? Niet ophangen. Hallo. Hallo, je spreekt met Vanessa. Hallo. Paradise FM, hoi.
2: Hallo.
1: Hi.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Hoort u mij?
1: Ja, ik hoor jou. Hoor je mij ook?
2: Ja, ik hoor je ook, ja.
1: Nou, wat fijn. Ik word hier echt ongelooflijk melig van. Ik ben al een klein beetje moe. Het is vrijdagmiddag. Dag Joyce, je spreekt met Vanessa van Paradise FM. Je hebt meegespeeld met een muziekquiz, hè, vandaag?
2: Ja, klopt. Ik heb meegedaan.
1: Dat klopt. Dat bedoelde je. Dus, ja, precies. Hoe is het? Wat ben je aan het doen?
2: Ik zou net beginnen met koken.
1: Oké, wat ga je maken?
2: Salm in de oven en zucchini als groente.
1: Oh, wat lekker zeg. Heerlijk. En heb je dan nog wel energie op vrijdagmiddag om lekker zelf in de keuken te staan?
2: Niet zoveel, maar...
1: Het zal wel moeten.
2: Ik ben het al gewend.
1: Ja, oké. Ja, nou ja, weet je, voor vandaag mag je dan nog even de keuken in. Maar misschien kan ik je wel blij maken met een dinertje binnenkort. Goed?
2: Oké.
1: Je hebt meegespeeld met een muziekquiz. Ik laat je de opgave nog één keer horen om je eventjes je geheugen op te frissen. En dan wil ik graag je antwoord. Komt-ie aan.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Nou Joyce, zeg het maar.
2: Ja, dit is Alles is Liefde van Blur.
1: Ja, oh, wat een lekker nummer, hè?
2: Echt, heel mooi.
1: Heerlijk, en die gitaarsolo is ook echt wel echt een, ja. Echt een lekkere. Nou ja, Joyce, ja, hartstikke fijn. Jij krijgt van ons een dinerbon voor twee personen bij Il Forno. Ben je een beetje pizza-liefhebber? Of een beetje
2: ja,
1: van de...
2: Ja?
1: Ja. Oké, hartstikke goed. Je telefoon valt een beetje weg. Dus we gaan afronden, maar we hebben volgens mij ook alles gezegd.
2: Hartelijk dank. Hartelijk dank. Fijne middag. Fijn weekend.
1: Van hetzelfde. En geniet ervan.
2: Dank
1: u. Doei. Nou, Joyce is ook weer blij. Hey, en wacht even, voordat we erin knallen. Want het is hartstikke laat. Ik moet gelijk gedag zeggen. En ik word altijd zo verdrietig als ik dan zeg maar die plaat heb ingestart. En dan denk, het is alweer 5:05 en ik mag nu niks meer zeggen. Want Boogie Nights komt eraan. Hè? Boogie Man staat te wachten. Ik wil niemand zijn podium inpikken. Dus, maar dan vind ik het zo lullig dat ik geen doei heb gezegd zo vlak voor het weekend. Dus bij deze. Doei, tot maandag.

0: uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontact.

0: zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Vanaf 1 mei start Ribé Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Hey Vincent!

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Rosiel Winster van de politiebond NAPB is sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de Centrale Commissie van Vakbonden. Zij volgt Juan Laurens van vakbond Straf op. Amaro Vilches van vakbond SAP is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. Winster wil de werkwijze van de commissie moderniseren en meer aandacht geven aan innovatie en jonge ambtenaren. Premier Gilmar Pisas heeft met Douglas Soto Campos, de tweede vicepresident van Costa Rica, gesproken over samenwerking op het gebied van duurzaamheid, oceaanbescherming en gezondheidszorg. Ook werd een akkoord besproken om dubbele belastingheffing te voorkomen, wat de handel tussen Curaçao en Costa Rica moet stimuleren. Pisas is in Costa Rica voor de installatie van president Laura Fernández Delgado. Dan nog internationaal nieuws. Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine. Dit melden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Het schip, waar het dodelijke Hanta-virus is uitgebroken, arriveert zondag in Tenerife. Er zijn momenteel geen ziekteverschijnselen onder de passagiers. Journalist en activist Karin Spank is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden. In haar laatste blogpost kondigde ze haar dood aan. Spank was bekend om haar columns over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze leed aan de auto-immuunziekte multiple sclerose en vroeg om euthanasie na een ernstige aanval eerder dit jaar. De Belgische politie heeft met 26 huiszoekingen en 18 aanhoudingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. De bende verdiende geld met bedreiging, afpersing en witwassen. Bij de acties vond de politie contant geld, vuurwapens en dure goederen. Het onderzoek begon vorig jaar na gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries.

met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.